0: drie uur.
1: Goedenacht. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Frampton, Show Me The Way. Goedemorgen, goedemorgen. Dan is het alweer maandagochtend. Dit is jou. Hoogste tijd voor de Koen en Sander Show. En het nieuws van 6 uur, Mart Grol.
1: Goedemorgen. 6 arrestaties. In Capelle aan den IJssel heeft de politie 6 mensen opgepakt. Afgelopen nacht was er een vechtpartij waarbij ook werd geschoten. Er zou niemand gewond zijn geraakt, zegt de politie. En wat er nou precies is gebeurd in Capelle, dat wordt nog uitgezocht. Het Hantavirus is geen groot gevaar voor ons allemaal, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er kunnen nog wel besmettingen bijkomen, bijvoorbeeld bij opvarenden van dat Nederlandse cruiseschip Hondius, waar dat virus rondging en 3 doden vielen. Maar het zal er daar ook wel bij blijven, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het schip komt vanmorgen trouwens aan, als het goed is, in Rotterdam. De bemanning gaat daarna in isolatie thuis of in speciale wooncontainers die in de haven zijn neergezet. De doodstraf wordt wereldwijd weer vaker uitgevoerd dan vroeger. Afgelopen jaar werden in 17 landen ruim 2700 mensen op die manier gedood. Dat is het hoogste aantal in tientallen jaren, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral in Iran was een stijging te zien, waar massale protesten tegen het regime bloedig werden neergeslagen. En een groot voetbalfeest in Velzen-Zuid in Noord-Holland. De spelersbus van Telstar is met een boel gejuich en fakkels ontvangen. Telstar speelde dit seizoen na bijna 50 jaar weer in de Eredivisie en blijft dat ook doen komend seizoen. Fans dus door het dolle, hoorde sportzender ESPN. Ja, zo klinkt dat dan. Ook feest in Nijmegen. Nu NEC geschiedenis heeft geschreven door voor het eerst de voorrondes Champions League te mogen gaan spelen. Het weer van Weerplaza vanochtend in het noordoosten. Regen. Verder vandaag een mix van zon en buien. En 12 tot 16 graden.
0: Dankjewel, Mart.
2: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Yes, daar zijn we weer voor een volle week. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Koen en Sander Show begint met Bryan Adams, The Summer of 69.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Maandagochtend 18 mei. Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow. We hebben natuurlijk een heel lang weekend hebben erop zitten. Goedemorgen, Sander.
1: Een hele goedemorgen.
0: Mart Grol, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Nieuwslezer van dienst. Hoe is het, Sander?
1: Nou, ja, ik heb de nacht vorm hel meegemaakt. Ik heb 3 kwartier geslapen, denk ik. Ja,
0: wat?
1: Dus ik ben niet, vergeef me als ik niet heel scherp en fit ben. Ja,
0: wat is er gebeurd?
1: Nou, de kinderen hebben kamp. Die gaan 3 dagen weg en die zijn het hele weekend hyper, hyper, hyper. Dus ik ging gisteren, ze gingen naar bed en ik ging ook naar bed. En na 3 kwartier slaap van mijn kant kwam de eerste die zei, ik kan niet slapen en hebben we slaapzak en dit en dat. En ik zeg, ga lekker liggen en dan komt het goed. En een kwartier later kwam de volgende, ik kan niet slapen. En 3 kwartier later kwam de volgende, ik kan niet slapen.
0: Ach, ja.
1: En toen was het inmiddels 12:15, 10:01, toen was ik degene die zei, volgens mij kan ik niet meer slapen. Maar goed, ik denk, ik val vanzelf in slaap. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment gaat je hoofd aan. En toen werd het 2:30, 2:30. Ja, en dan weet je al dat het eigenlijk een verloren nacht is. Dus ik heb tussen 10:30 en 10:45 geslapen.
0: Ach, jeetje.
1: Dus ik was vanochtend 10:45 op. Ik heb nog aan jou gedacht, Mart. Ik denk, nou, dan pak ik je een keer.
2: Ik ben al aan het tikken. Lekker tikken, ding aan het uittikken, ja.
0: Ach. Voor jou een normale tijd om op te staan, Mart?
2: Zeker, ja. Ik heb een heel ander ritme. Maar goed, dat is inderdaad vervelend. Ja. En dan probeer je nog inderdaad schaapjes te tellen of je hoofd rustig te krijgen. Maar het lukt allemaal niet.
0: Op een gegeven moment ga je over zo'n punt heen. Ja. Hè? Dan heb je het maar opgegeven.
1: Ja, heb je het maar opgegeven. Maar ik merk nu wel, ik denk, poeh, ik weet, voor mijn gevoel, ik heb nu gewoon het idee dat ik gewoon stoned en gezopen heb. Dat gewoon helemaal een beetje verward.
2: Kan gezellig zijn.
1: Gewoon gezellig. Nou, kopje koffie, het komt allemaal goed, hoor.
0: We slepen je er doorheen. En het is ook wel, denk ik, herkenbaar als kind. En je gaat op kamp.
1: Ja, maar dat is het.
0: Ja, toch helemaal in de spanning zit je dan.
1: Die zijn helemaal over, welke broek moet ik mee? En is vanavond disco. En dan moeten de kleren. En dan vannacht nog inderdaad nieuwe kleren neerleggen. Ja, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar dit trekt het hele gezin weer mee. Ja.
2: Maar denk je dat ze wel op kamp blijven? Of zijn het heimwee kinderen?
1: Nou, dat is ook nog. Dat vorig jaar mijn zoon heb ik na precies 13 uur weer moeten ophalen.
2: Ja, ach, krijg je ook nog
1: dus dan krijg je dat ook nog eens. Nee, maar dat komt wel goed. Want mijn vrouw gaat ook mee op kamp. Want ja, dat is eenmaal de vraag. Dus nou ja, dat is natuurlijk weer het verhaal dat je als ouder best wel wat moet doen. Ik moet vanavond ook nog plaatjes draaien.
0: Ik wou zeggen, papa moet ook nog disco of zo.
1: Dus vanavond heb ik ook nog eens een leuke avond voor de boeg.
0: Je moet wat over hebben voor de kids.
1: Ja, nou, ik doe het met liefde. En hebben jullie lekker weekend gehad, jongens?
2: Ik heb gewerkt het hele weekend, dus mijn weekend was vol met nieuws. Maar jij, Koen?
0: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Nee, ja, gewoon ontspannen. Ik zei het vorige week al, ik moest even wat achterstallig onderhoud inhalen als het gaat om mijn sociale contacten. Dus ik heb met Jan en alle man afgesproken, lekker uit eten geweest. Eigenlijk allemaal wel leuke dingen. Het was een heerlijk lang weekend. Ik ben ook naar de film geweest. Ik heb Michael gezien.
1: Oh, eindelijk. En?
0: Ja, ik vond het fantastisch.
1: Ja?
0: Ja, ik vond het fantastisch. Jafar, die neemt dan de rol van Michael op zich. En hoe die dat doet, dat is fenomenaal. Dat is echt niet normaal. Ja, en er komt natuurlijk ook een deel 2. Want die film die stopt ergens dat je denkt, het verhaal is nog helemaal niet klaar.
1: Dat hadden we met Queen natuurlijk ook, hè? Die stopte ook bij Live Aid. Het moest eigenlijk uit het zwaartepunt nog komen.
0: Ja, maar Jafar heeft geloof ik al wel laten doorschemeren dat ze ongeveer nu al bezig zijn met deel 2. Dus dat gaat ervan komen.
1: Ik ben benieuwd hoe het afloopt.
0: Nou, niet zo goed, denk ik. Niet zo goed, denk ik. Nou, laat ons ook even weten hoe jouw weekend is geweest natuurlijk. We gaan er weer tegenaan de komende 4 uur in een nieuwe editie van de Koen en Sander Show.

0: Goedemorgen, je dag begint met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Prachtig deze, hè, Bruce Springsteen. En The River voor de maandagochtend waarop Desiree ons appt. Goedemorgen, mannen. Nog een paar dagen en dan wordt het afkicken van de smartphone. Zijn jullie goed voorbereid? Ik luister graag de komende dagen mee. Sterkte, zullen we maar zeggen. Ja, dit is... Is een beetje een ramptoerist, hè, Desiree?
1: Ja, zeker, ja. En kan je voor... Het is een logische vraag, maar kan je je voorbereiden?
0: Ja, vanaf woensdag moeten wij het zonder smartphone doen.
1: Ja.
0: Ja, ik ga gewoon cold turkey. Ik zet het
1: ja, ik ook, ja. Ja, goed, ik moet wel wat afspraken en misschien wat telefoonnummers even overschrijven op papier. Maar ja, meer kan je ook niet doen.
0: Nee, het enige wat ik wel moet doen nog deze dagen is even mijn directe omgeving laten weten dat ik niet per WhatsApp bereikbaar ben. Dat het even ouderwets sms'en gaat worden.
1: Dat als wij niet reageren, dat het niet onbeleefd is.
0: Nee, dus dat is het enige. Maar inderdaad, vanaf woensdag, en je maakt het allemaal mee in de Koen en Sander Show, mijn smartphone vrij. Ja, en dan nu voor de maandagochtend beginnen de week meteen met natuurlijk de spreuk van Sander.
1: Wat bewolking in Klarenbeek, elders kans op zon deze week.
0: Oh.

0: was de grootste entertainer van de formatie Take That. En hij ging dan ook succesvol solo. Robbie Williams, Let Me Entertain You. En straks het nieuws van 6:30. Mart Gol, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met zometeen vecht- en schietpartij met flink wat arrestaties en de kopzorgen voor bondscoach Koeman.
0: En hoe leuk is het, dan is het maandagochtend, om nu alvast even vooruit te blikken naar aankomende vrijdag.
2: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag

0: Hits. I've been driving all night, man's wet on the wheel. De Joe, Road Trip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans,

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Goedemorgen, ik heb het weerbericht voor je. Wederom een wisselvallige dag. Zon, maar vooral ook buien, 12 tot 16 graden. Maar het ziet er einde van de week een stuk lekkerder uit.
3: Nou, wordt een beetje tijd ook wel.
2: 12 vertragingen op dit moment op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Een kwartiertje extra. En de A15 in Gorkum Ridderkerk. Voor Sliedrecht-Oost ben je ook een klein kwartiertje langer onderweg. Dit is jouw. 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol heeft het nieuws voor je.
4: Goedemorgen. De politie doet onderzoek in Capelle aan den IJssel. Er is de afgelopen nacht een vechtpartij geweest waarbij ook is geschoten. 6 mensen zijn opgepakt en wat er nou precies is gebeurd, dat zoeken agenten nu uit. Bij een luchtshow in de VS zijn 2 vliegtuigen van de Amerikaanse marine op elkaar gebotst. De mensen in die toestellen konden zichzelf op tijd redden met hun schietstoel. Die show die werd meteen stilgelegd door de organisatie. En jaren geleden ging het bij diezelfde vliegshow ook al mis en was er ook een dodelijk ongeluk. Ze zijn, voor zover bekend, nog niet gevonden. Gestolen winkelwagentjes voor kinderen. Bij een supermarkt in Zoetermeer zijn ze bijna allemaal foetsie. Ze hopen daar dat iemand ze geleend heeft en terugbrengt. En dat ze niet de camerabeelden hoeven uit te pluizen en andere stappen moeten gaan ondernemen. En toch nog geen rentree voor oranje topscorer Memphis Depay bij zijn voetbalclub in Brazilië, Corinthians. Die spits ontbrak tijdens de wedstrijd die een paar uur geleden werd gespeeld. Depay raakte eind maart geblesseerd aan een bovenbeen. Het leek erop dat hij weer in het veld zou kunnen staan, maar dat is toch nog niet zo. En eerder maakte bondscoach Koeman zich ook al zorgen over of Depay wel fit genoeg is voor het WK. En volgende week woensdag moet Koeman zijn selectie bekendmaken.
3: Oei.
4: Waar gaat dit heen?
3: Ja. Nou, kijk. Wel of ik in ieder geval, hij kan nog in die selectie opgenomen worden. Over 3 weken begint het natuurlijk al. Maar dan heeft hij helemaal geen wedstrijdritme natuurlijk.
4: Nee.
3: En ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Maar dat schijnt toch wel essentieel te zijn. Dat je een beetje gewoon in dat ritme zit.
4: En we zitten niet zo ruim in de spits, hè?
3: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, nou heeft Brobbie wel weer gescoord. En Weghorst, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dan heb je het wel zo'n beetje.
4: Ja. Spits is toch wel belangrijk, Sander. Anders moet jij het maar gaan doen, denk ik, voor de hele zelf.
3: Frits, even bellen.
4: Ja.
3: Frits Spits.
4: Mart, dankjewel voor het nieuws. We gaan naar Peter, Joe luisteraar uit Dongen. Goedemorgen, Peter.
5: Goedemorgen, mama. Goedemorgen.
4: Peter, ben jij klaar om met ons en de luisteraars van Joe de beroepentest te gaan spelen?
5: Altijd klaar voor.
4: Heel goed. Peter, 7 vragen. Sander heeft vast vraag 1 om achter jouw beroep te komen.
3: Ja, Peter. Verkoop jij een product of lever jij een dienst?
5: Nee, nee.
3: Daar kan ik helemaal niks mee.
5: Nee, dat snap ik. Ik lever wel een dienst, maar ik verkoop geen producten.
3: Oké, je levert een dienst.
4: Ja, levert een dienst, geen producten. Heel duidelijk. We hebben gelukkig nog 6 vragen over de beroepentest. Gaan wij spelen in de Koen en Sander Show over 3 en een

0: van Joe luisteraar Peter. Hij komt uit Dongen, hij is 61 jaar. Er is al één vraag aan Peter gesteld, namelijk: verkoop jij een product of lever je een dienst? Hij zei nou, ik lever wel een dienst, maar ik verkoop geen producten.
1: Ja, Peter, ben jij klaar voor vraag nummer 2?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Waar bevindt jouw werkvloer zich? Wat voor soort plek is dat?
2: Waar bevindt mijn werk... een hele grote werkplaats met een heleboel voertuigen.
0: Oh, oké. Okay. Een grote werkplaats met een heleboel voertuigen. Goed. Peter, als jij nou een grote fout maakt, hè, tijdens jouw werk... Wat gebeurt er dan? Wat heeft dat voor consequenties?
2: Dat kan, ligt eraan hoe groot de fout is, maar als de fout groot is, kan het grote consequenties hebben. Met als gevolg ziekenhuisbezoek of nog erger.
0: Ziekenhuisbezoek of nog erger. Oké, dus er kunnen grote ongelukken gebeuren als jij een fout maakt op je werk.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Die voertuigen, hoeveel wielen hebben die?
2: Dat varieert. Dat varieert van 4 tot 6 tot 8. Zeg maar.
0: En heeft dat iets met het agrarische leven te maken?
2: Nee, totaal niet.
3: Oh. Meer de transportsector?
2: Nee, ook niet. Ja, gedeeltelijk. Ja, het is net hoe je het noemt. Het is transport, vervoer, verplaatsing, zeg het maar.
0: Oh, misschien...
2: Maar zijn geen goederen.
0: Ja, oké, okay, ja, ja. Wacht, je hoeft er niet op te reageren, Peter. We hebben namelijk nog één vraag over. We doen even een kleine vergadering hier.
1: Ja.
0: Ik zit ook te denken aan wegwerkzaamheden misschien wel.
1: Oh.
0: Daar heb je toch ook allerlei soorten voertuigen voor nodig?
1: Ja, maar hij bevindt zich op een werkplaats.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen dat hij onderhoudsmonteur is, ja, van die voertuigen.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja. Dus nou ja, de sleutel. Maak jij die voertuigen? Maak jij die? Repareer jij die? Onderhoud jij die?
2: Nee. Nee, ik onderhoud geen voertuigen. Het enige wat ik onderhoud is als ik hem neerzet en start.
0: Oh, yeah.
1: Oh ja. Dus hij rijdt, hij bereidt.
0: Hij rijdt ze, ja.
1: Ja.
0: Dit waren ze, 7 vragen. Oi, oi, oi.
1: We kunnen wel wat hulp gebruiken.
0: Ja, we zijn er nog niet uit. Maar heb jij een idee wat dan het werk van Peter zou kunnen zijn? Dan vragen we je dringend om ons even een berichtje te sturen in de Joe-app. En help ons een beetje op weg, want we willen Peter straks graag het goede antwoord geven. We willen heel graag weten welk werk hij doet.

0: te gek, hey. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up. In de live uitvoering, hè, natuurlijk dit. Jazeker. We hadden de tijd nog wel eventjes nodig om de koppen bij elkaar te steken. De beroepentest. Het heeft natuurlijk alles te maken met de beroepentest. Joe-luisteraar Peter is het middelpunt. Hij verkoopt geen producten, hij levert een dienst. Op zijn werkvloer ziet hij een heleboel voertuigen. Die hebben dan 4, 6 of zelfs 8 wielen. Peter die repareert die voertuigen niet. Hij hoeft ze alleen maar neer te zetten en te starten. Als hij een fout maakt, kan dat grote consequenties hebben, tot de ziekenhuisbezoeken aan toe. Zijn werk heeft niets te maken met het agrarische leven, wel met de transportsector. Maar hij verplaatst geen goederen.
1: Nee, het blijft een beetje allemaal in nevelen gehuld. Getuigen ook de antwoorden die binnenkomen. APK-keurmeester komt er binnen, heftruckchauffeur, magazijnmedewerker, transportvoorbereider, weg- en waterbouw, asfalteerder, ranceerder, sleepbedrijf. Michael denkt aan ditte.
2: Ik denk dat hij kraanmachinist is.
1: En het denken er nog veel meer, bijvoorbeeld ook Robin.
3: Ik heb zo het vermoeden dat hij chauffeur is van mobiele torenkraan.
1: Kraanmachinist.
0: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het was niet het eerste waar ik aan dacht.
1: Nee.
0: Maar het komt wel heel veel binnen. En dan durf ik toch wel te leunen op onze luisteraars, eerlijk.
1: Ja, zullen we voor kraanmachinist?
0: Ja, ik durf
1: of vorkheftruckmachinist?
0: Ja, dat is wel even iets heel anders.
1: Ja, dat is wel iets heel anders, ja. Maar ik blijf zo hangen in op die werkvloer, dat hij dat die hele boel van die dingen ziet.
0: Ja.
4: Ja, dan zou je zeggen dat je op hoogte is, dat hij veel overzicht heeft.
0: Oh, dat bedoel je.
1: Kijk,
4: dat dacht ik.
1: Het woord werkplaats.
0: Ja, want je bent niet een kraanmachinist in een werkplaats,
1: nee.
0: Toch?
1: Nee, toch?
0: Nee. Nee.
4: Dan klinkt het logischer om laag te zijn. Ja.
0: Ach, jeetje, jongens.
1: Ja, ik ben het ook niet. Misschien wordt het een heel technisch verhaal. Ja, ik wil ook wel voor kraanmachinist spelen, hoor. Ik weet het zelf namelijk ook niet.
0: Nou ja, je mag het zeggen, Sander.
1: Nee.
0: Ja, kijk, de meeste stemmen gaan voor de kraanmachinist.
1: Ja, dan gaan we voor kraanmachinist. Dan kunnen we ons verschuilen achter de luisteraar.
0: Peter, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, ben je kraanmachinist?
5: Nou, ik ben blij dat er eentje wielen niet zo scherp is vandaag. Ik ben touringcarchauffeur.
0: Nou.
1: Touringcarchauffeur.
0: Dat is even heel wat anders. Jij bent touringcarchauffeur.
5: Ja, en de snelle fiets in Amsterdam.
0: Ah. Oh. En waar ga je allemaal naartoe?
5: Van Hofmaar, ik doe in de winter meestal doen wij dan de schooltjes en die brengen we naar zwemles of gymles.
1: Ja.
5: En het hoogseizoen criss-cross door Nederland.
1: Maar niet
5: net wat aanbod is.
1: Niet met 20 opgeschoten jongeren naar Jorettemar.
5: Nee, zover ga ik niet.
0: Dat gebeurt volgens mij veel minder dan vroeger.
1: Ja, het is even vliegen is zo duur, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: God. Wow, mooie tijden nog.
1: Ja,
0: naar de Spaanse Costa.
1: Was je bij Amersfoort al dronken?
0: Peter, ja, wij zaten er goed naast, zeg. Hey.
1: Ja.
0: En wij niet alleen, maar de luisteraars ook.
1: Ja.
0: Ik denk dat er geen enkel goed antwoord tussen zat. Dus hebben wij denk ik... Oh nee, wel, Martijn heeft het goed. Hij heeft buschauffeur gezegd.
1: Oh ja.
0: En Erik ook.
1: Nou, we hadden het kunnen weten.
0: Ja. Godverdorie. Ja, we zijn gewoon...

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Joe met de ochtendshow. Cool en de gang hoorde je Ladies Night. En straks hoor je het nieuws van 7 uur. Mart Grol.
1: Goedemorgen, een succes zometeen voor de politie. En de knie van een groot artiest gooit nogal wat roet in het eten.
0: Oh. Wie is het, hoor je zometeen. Drie noten heb ik klaarstaan. Het zijn drie noten van een grote hit, van een grote artiest. Durf ik er ook wel bij te zeggen.
1: Met een knie?
0: Maar ja, had ooit wel twee goede knieën.
1: Oh,
0: ja, zeker. Nou. Wie is dit? En welk liedje vooral?
2: Oh, dat is Careless Whisper.
0: Careless Whisper is...
2: Niet goed.
0: Nee, ik snap dat je het zegt.
2: Oh, dat leek wat... dacht ik, ja.
0: Ik doe er een nootje bij.
2: Oh, dan weet ik het
1: ook niet.
0: Wel, jongens. Kom op.
1: Nee.
0: Nou, drie noten dan, maar dan moet je het weten, hoor.
2: Oh, mag ik nog één keer? Er begint iets te dagen. Nee, ik...
1: Ik moet het ook opgeven.
2: Ik moet het opgeven, ja.
0: Echt?
1: Ja.
2: Wij geven op.
0: Nou, dan, maar dan gaat hij naar de luisteraars voor het Koen en Sander Show pakket.
2: Ja, doe maar.
0: Oh.
2: Tu.
0: Doe maar een keertje. Doe maar eens. Is het ook niet? Oké, nog één keer dan.
1: Nee.
0: Nee, jongens. Nee. Nou, kom maar door. Als jij het wel weet, welk liedje van welke artiest mag je nu doorgeven in de app van Joe?
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad. En maak kans op een lang weekend Parijs.
6: Ja, voordat ik hier manager.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek... voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Geeft ruimte.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken... de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts... en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
4: Au.
5: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
11: De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Goedemorgen, het is de maandag van Joe en het nieuws van 7 uur. Hier is Mart Gol.
3: Goedemorgen. Rotterdam is er klaar voor. Voor de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus rondging. Dat schip komt vanochtend aan in de haven van Rotterdam. De Nederlandse bemanning gaat daarna thuis in quarantaine en de rest gaat in isolatie in wooncontainers die in de haven zijn neergezet. 3 mensen zijn door Hanta overleden, onder wie een stel uit Friesland. Maar het virus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verder geen groot gevaar voor de wereld. De politie heeft een boel vermoedelijke oplichters opgespoord. Mensen die zich zouden hebben voorgedaan als agent of bankmedewerker en vooral ouderen zouden hebben belazerd. Onder de naam Game Over liet de politie eerder van 100 mensen camerabeelden zien bij stations, winkelcentra en op social media. Nou, 3/4 van hen is nu herkend en een deel meldde zichzelf. Dieren hebben op verschillende plekken mensen gedood. Zo is een vrouw tijdens een wandeling in Oostenrijk aangevallen door koeien. Ze heeft dat niet overleefd en haar man raakte zwaar gewond. In Bulgarije is een man in de natuur gedood door een beer. En op beide plekken is nog onbekend wat er precies is gebeurd. En op het filmfestival van Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor de Amerikaanse zangeres en actrice Barbara Streisand. Alleen kan ze die zelf niet ophalen. Ze is 83 en heeft last van haar knie. En artsen hebben gezegd dat het niet verstandig is om naar Frankrijk te vliegen. Filmkenner Carné van der Brink vertelt over de carrière van Streisand.
4: Barbara Streisand heeft veel betekend voor de filmwereld. Ze is al 6 decennia bezig. Speelde in grote films zoals The Stars Born, Funny Girl, regisseerde ook meerdere films en ze is al bekroond met 2 Oscars.
3: En Streisand baalt dat ze nu niet naar Cannes kan, maar zegt ook blij te zijn met de prijs die nu waarschijnlijk naar haar wordt gebracht.
5: Kniestoor die daar
3: het weer van Weerplaza. Regen in het noordoosten, verder vandaag buien, tussendoor zon en 12 tot 16 graden.
2: Maart, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie op deze maandagochtend. 25 vertragingen meldt de Flitsmeister. Het valt op zich wel mee. Langs de vertraging op de A1 Apeldoorn in de richting van Amersfoort. Tussen Stoe en Hoevelaken ben je 20 minuten langer onderweg. Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
2: We zouden het bijna vergeten, maar we hebben natuurlijk een weekend gehad met het Eurovisie Songfestival.
5: Absoluut, ja.
2: Daar moeten wij het straks zeker even over hebben.
5: Ja, verrassende winnaar.
2: Zeker verrassend. Had jij niet zien aankomen?
5: Nee, ik was niet de enige ook.
2: En velen met jou niet, inderdaad. En we hebben nog een uitdaging, want wat je niet wist, Sander, je eigenlijk ook niet wist, is welk liedje dit is.
5: Nee.
2: 3 korte tikjes, maar...
6: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: De grote vraag is natuurlijk, welk liedje is dit wel? Nou, heel veel appjes zijn er binnengekomen van onze luisteraars met het goede antwoord ook. Joe, dit is Joe. Arnold uit Vlissingen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arnold. Nou, welk liedje is dit volgens jou?
7: Ja, Wanna Be Starting Something van Michael Jackson.
2: Ah, heb je de film? Wel naar de bioscoop geweest, Arnold?
7: Sorry, zeg dat nog eens.
2: Ben je al naar de bioscoop geweest?
7: Nee, nog niet. Grote, ik wil hem nog wel zien, hoor.
2: Grote aanrader, ja zeker.
7: Ja, ik geloof het.
2: Koen en Sander Show, het pakket is voor jou, Arnold. Gefeliciteerd.
7: Helemaal top, dankjewel, jongens.

0: gaat heel goed met de bezoekersaantallen van de film Michael. Op dit moment draait hij in de bioscoop. Ik ben afgelopen weekend geweest en ja, als je hem hebt gezien, zou je het beamen. Het is toch echt wel een geweldige film, hoor.
1: Ja, ik moet hem nog zien, maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is natuurlijk fantastisch hoe Jafar Michael in dit geval speelt. Je krijgt ook een ontzettende hekel aan de vader van Michael Jackson. Ja. En opvallend, Janet Jackson komt in de hele film niet voor.
2: Ah. Goedemorgen.
0: Nee,
3: dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Die heeft duidelijk geen medewerking gegeven.
1: Nee. Nou ja, dat moet in principe niet uitmaken. Want je mag gewoon een film maken over wie je het ook wil. Maar dan zal ze toch te veel aandacht opeisen, denk ik, in de film.
0: Goedemorgen, het is een maandagochtend 18 mei. Na een lang weekend, een hemelvaartweekend, zijn we er weer met de ochtendshow. Er is wel een hoop om op terug te blikken.
1: Zo.
0: We hebben natuurlijk voetbal gehad gisteren.
1: Ja, wat een ontknoping.
0: Wat is dat, een ontknoping van de Eredivisie? Ja, leuk.
1: PSV-kampioen, maar dat wisten we al. NEC gaat voor onze Champions League spelen.
4: NEC.
1: NEC.
4: NEC.
1: NEC hoor ik net van een waarschijnlijk een streekgenoot.
4: Klopt, ik kom uit die regio. Je wordt met pek en veren Nijmegen uitgestuurd.
1: Nee, nek en veren. Nee, PEK.
4: Ga verder.
1: Ja. Nou goed, NEC gaat dus voorronde Champions League spelen. Ik ben benieuwd. En Ajax gewoon verdient op de vijfde plek.
0: Zeker, ja. Ajax moest alleen nog maar even winnen in het waterballet in Heerenveen. Maar dat is niet gelukt. Dan vergeten we Telstar nog.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel echt heel knap om te promoveren. Dat was al mooi.
1: Handhaven.
0: En dan handhaven.
1: Ja, en gewoon een keeper die een penalty scoort. Ja, het is fantastisch allemaal.
0: Over een uurtje bellen we met de voetbalkenner van de show, Kees Kwakman. Die komt alweer uit Volendam. Die had natuurlijk wel gehoopt dat Volendam zou blijven.
1: Ja.
0: Maar zover is het nog niet.
1: Nee, die moet weer de play-off spelen.
0: Ja. Dan nieuws wat mij in ieder geval ook wel bezig heeft gehouden afgelopen weekend. Is het verhaal van die watlopers. Die in de problemen zijn gekomen. Is er iemand hier die wel eens heeft gewatloopt?
4: Nee, dat lijkt me wel heel tof.
1: Ja, het lijkt me ook fantastisch om te doen. Maar ik heb het ook nog nooit gedaan, nee.
0: Nou ja, deze mensen die dachten ook leuk. We gaan lekker eens een overtochtje maken per voet over het wat heen. Maar die zijn dus gered per helikopter.
1: Ja.
0: Ze zijn allemaal net goed afgelopen.
1: Die hebben ook echt een heel eind gewat geloopt.
0: Ja, die gingen een heel eind wat lopen, ja.
1: Oh, helemaal van Sittard naar Ameland.
0: Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Daar spreken we straks ook mee met Nienke. Die is dus gered afgelopen weekend. En we hebben ook nog de finale van het Songfestival gehad. Met een verrassende winnaar.

0: Rangaranga. Omschreven als een balkanknaller. Ja. Niet verwarren met een ballenknaller.
1: Nee. Nee, ja, het is zeker een balkanknaller. Toch een beetje een ouderwets geluid, maar wel weer verfrissend. Want een modern jasje. Ja. En het heeft gewoon qua staging, zoals je dat zegt. Het zag er visueel fantastisch uit. Goed gedanst, goede choreografie. Cameravoering, weet je, er werd goed op tijd in de camera. Ja, het viel gewoon echt op en dan gaat het punten pakken.
0: Vond je terecht, een terechte winnaar, Sander? Jij met al je
1: nou, expertise. Listen, kijk, als op het moment dat. Het is lang geleden dat zowel de jury's als de kijkers. Deze op nummer 1, vaak was er al nog wel eens verschil tussen. Gewoon dus bij jury en bij de kijkers terecht de meeste punten. Ja, dan is het wel ook gewoon echt terecht. Alleen, ja, ik denk me net zoals bij de vorige 2-3 winnaars. Zullen we het niet zo snel op de radio terug horen, denk ik?
0: Nee? Heb je niet zin om.

0: die Mart. Zie ik wel goed kunnen klikken. Hoor.
1: Misschien niet iets voor dit station, maar... Ik vind het heerlijk in het weekend.
0: Heb je gekeken, Mart?
1: Ik heb natuurlijk even gekeken, ja. En het was een lange avond. 1 uur 's nachts was die uitslag pas bekend. Dus nee, het was een prima, denk ik, toch? Ja.
2: Nee, het is, je hebt het, maar goed, niet veel mensen hebben gekeken. Nee, 800.000, dat is toch het verschil als je wel of niet meedoet.
3: Ik merk het ook aan mezelf. Dat is dan toch gek. Ik bedoel, dat doet Nederland niet mee. En dan boeit het gewoon niet zo.
2: Weg interesse.
3: Laten we maar hopen dat de Nederland zelf al het komend WK in ieder geval lekker lang erin blijft. Want dan blijven we dat met z'n allen ook kijken.
2: Ja, dat zeker. Ja, anders moeten we kijken naar Oezbekistan Kaapverdië. Ja.
3: Nou, daarover gesproken. Ik heb deze ochtend al zitten appen met Wilfred Gené. Ja. Die presenteert natuurlijk VI, maar die doet dat nu. Die zit op Curaçao. Vanavond is de eerste VI vanaf Curaçao. Daar is het nu dus s'avonds heel laat. Daar is het nu gewoon eigenlijk 's nachts. Hij is nog wakker en we kunnen hem over een paar minuten even spreken. Dus.
2: Leuk.

0: Sisters Pointer. Oftewel de Pointer Sisters bij Joe met Fire.
1: Koffie, douchen en de radio op Joe. De Koen en Sander Show.
0: Even de stemming peilen over een kleine 4 weken... en dan begint het WK voetbal. Het begint bij mij een beetje te komen nu.
2: Ik heb het stickerboek in huis gehaald. Met plaatjes. Met plaatjes. Nou, kan je vertellen, er is geen begin aan.
0: Wat dan?
2: Ja, zoveel.
0: Oh, al die landen die
2: mee. Oh, je hebt meer dan 1000 plaatjes. Normaal heb je dan sticker 412 of 921. En dan kan je door. Maar je moet, dat doen ze dus niet meer. Dus je hebt Oezbekistan 3. Nederlands, dus moet je heel de tijd naar het begin kijken waar Oezbekistan is. Oh, pagina 44. En dan ga Dus het is heel omslachtig. Maar dat houdt je leuk bezig.
0: Het gaat over de Panini-plaatjes. Dat werd vroeger al gespaard.
2: Ja.
0: Kocht je bij de winkel kocht je dan nog een paar zo'n pakje plaatjes.
2: Ja. En het heeft ook met inflatie te maken. Want ze zijn zo groot als een postzegel ongeveer.
0: Oh, echt?
2: Ja, ook hele kleine stukjes. Maar nog steeds leuk.
0: Nou ja, het gaat in ieder geval vanavond al beginnen wat betreft de mannen van VI. Vandaag Insight. Die beginnen aan een serie VI vanaf Curaçao. Dus vanavond gaan wij VI zien. En dan zitten die mannen dus allemaal op Curaçao. En het aardige is, ik ben al een ochtendje met hem aan het appen. Wilfred Gené, die zit daar natuurlijk begrijpelijkerwijs ook. Daar is het nu zondagavond heel laat. Ja. En hier is het natuurlijk al maandagochtend heel vroeg. We hebben nu contact met Curaçao, met Wilfred Gené.
3: Jongens, ik lig al in bed. Wat is dit?
0: Ja. Op de een of andere manier klink je nog wel heel wakker, Wilfred. Ondanks dat het bij jou heel laat is.
3: Nee, doe maar eentje nog dan. Ja, is goed.
2: En ga je nog karaoke zingen?
3: Ja, de laatste. Ja, nee, de karaoke gaat zo beginnen, jongens, hier.
2: Leuk.
0: Hey, maar Wilfred, vertel eventjes. Je zit op Curaçao. Vanavond de eerste VI vanaf Curaçao. Nou is het bij jou nog zondagavond heel laat. Bij ons is de maandag al begonnen. Hoe zien jouw dagen eruit daar?
3: Nou, ik ben hier al sinds dinsdag en ik moet zeggen, het was intensief, maar we hebben echt een geweldig mooi programma gemaakt, een nieuw programma. Mm. En morgen, ik ben toevallig al vanmiddag even bij de studio bezig kijken en dan liep Johan ook rond in spijkerbroek en met een diefstal met korte mouwen, was geweldig om te zien.
2: Hey, en wat kunnen we verwachten de komende weken?
3: Dat zit ik mezelf ook wel een beetje af te vragen. Nee, kijk, het idee was eigenlijk om het tijdens het WK te gaan doen. Maar zowel John de Mol als Johan zagen er niet zo zitten. Want wat moet je nou op Curaçao? En ik zei, nou, het kleinste stukje Nederland, dat dichtst bij Amerika. Dat zou toch een hele leuke gimmick kunnen zijn. Toen hebben we uiteindelijk een compromis gesloten dat we voor het WK 4 weken zouden gaan. Dat ik de helft zou doen en Helene de andere helft. Toen hoorde René dat, die wilde ook mee. Toen hoorde Johan dat, die dacht, ja, wacht eens even. Stel nou dat die kijkcijfers goed blijven met die twee. Dat kan natuurlijk niet. Dus die is ook in het vliegtuig gestapt. En we gaan er echt een spetterende show van maken. Ik ga met René de krantjes doen en met Johan doordekken. En we proberen het eiland een beetje te laten zien. En we hopen iedereen een beetje in WK-gevoel te krijgen. Maar ook een beetje in de ontspanning. Want ja, de wereld staat in brand.
2: En laat u er ook gasten in vliegen?
3: Ja, ik zag net Tina Nijkamp voorbij komen. En we hebben morgen een karaokeavond. En zei ze, Wilfred, ik ga Michael Jackson doen. Chris Woers liep hier net rond. Merel EK heb ik al gezien. Nee, het is één groot feest hier wat dat betreft van de bekende Nederlanders.
0: Het is nu niet meer Merel EK, hè? Het wordt nu Merel WK, denk ik.
3: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, sorry. Ja, ja. Dan heb jij gelijk.
0: Ja. Hey, en hebben die mannen er een beetje zin? Kijk, jij hebt er heel veel zin in, dat mogen duidelijk zijn. Maar grijp, vinden ze het leuk om daar nu op Curaçao te zitten?
3: Ik moet zeggen, ik heb René nog niet gezien. Ik heb Johan vanmiddag dus wel gezien. En hij zag er opmerkelijk positief uit. Dat is niks voor Johan, maar hij wilde de studio even bekijken. En even de decor en alles wat er ging gebeuren. En ik betrapte hem erop dat hij het stiekem best leuk vond. Het blijkt dus dat hij zeker 2 of 3 goede vrienden op het eiland heeft. Hij gaat toch op zoek bij de oude, of de weduwe van Harry Musquet. Een van zijn beste vrienden, die kent hij ook heel goed. Hij blijkt hier heel veel mensen te kennen. En volgens mij kijkt hij er wel naar uit om die 2 weken te verkeren.
2: En heeft hij een goede vlucht gehad?
3: Hij vloog niet met Corendon.
2: Ja. Nee, daarom. Hij was,
3: nee, hij zat bij je business class KLM. Maar ja, hè, hij is 77, die man. Het is toch fantastisch dat hij nu is. Ja.
2: Leuk. Ik heb er wel eens zin in. Dan gaat het hier ook al een beetje beginnen. Als we manschappen die kant op zijn.
3: Nou, weet je nog, misschien, jullie zijn liefhebbers van het programma. We kennen elkaar al heel lang. Ook in de moeilijke tijden waren jullie, dat vond ik leuk. 2010, toen waren we bijna wereldkampioen. Oh, shit. Wacht even, ik lig vol onder een golf bijna, man. Oh, dat heb ik niet moeten doen.
2: Volkswagen.
3: Ja, ik ben nu kletsnat. Nou ja, lekker niet. Maar goed, toen gingen we in WK-stemming komen tijdens het WK 2010. En toen ontstond eigenlijk VI Oranje. Ja. En dat is eigenlijk de basis geweest van alles wat erna ontstaan is. Daarvoor was het gewoon een serieus voetbalprogramma. Daarna was er iets nieuws. Toen werd er gesproken over alles en nog wat, weet je wel.
0: Ja.
3: Ik weet niet hoe jullie het hebben ervaren, maar dat namen de mensen thuis in de huiskamer ook een beetje mee. En dat zou zo mooi zijn als dat nu ook zou lukken.
2: Ja.
3: Dat zou echt fantastisch zijn.
2: Dus eigenlijk zeg je 2010, all over, we worden weer verliezend finalist.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Oh, mooi. Wilfred, wij wensen jou een goede nachtrust toe. Morgen een hele fijne VI. Voor ons is dat al vandaag. We gaan ervoor zitten. We hebben er heel veel zin in. En doe iedereen de hartelijke groeten op het eiland.
3: Dank voor het bellen, jongens. Tot later.
2: Yo, groetjes. Hoi, dat is het.
3: Yo, hoi.
1: Start je dag met de hits van Joe en de Koen.

0: is dat nog niet. Nee. Woensdag. Woensdag is de dag. Dan gaan onze mobiele telefoons in de kluis. En leven wij smartphonevrij. Vandaar ook de maand mei smartphonevrij. Vanaf van woensdag maak je het mee. Dan gaan Sander en ik zonder telefoon door het leven. En wij niet alleen, maar ook een heleboel luisteraars die zo dapper zijn geweest om met ons mee te doen.
1: Ja, dus het kan nog steeds. Hè. Meld je aan. Doe gewoon mee. Maak het mee ook. Het zal je het nodig opleveren.
0: Bijna 19:30 betekent dat de Mart Grol straks het nieuws voor je heeft.
2: En het gaat om de vraag, wat verdien je? Jongens, durven jullie het aan om antwoord te geven zometeen op die vraag?
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
18: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Alles voor kantoor, magazijn.

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: In het noordoosten vanmorgen regen, verder zon, buien vandaag ook. Het wordt 12 tot 16 graden. Even door die zure appel heen, maar daarna wordt het beter richting het einde van de week. Verkeersinformatie is er ook. Er zijn 40 vertragingen op dit moment op de weg. Iets langer de vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, 25 minuten. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein ben je ruim 20 minuten langer onderweg. Dit is jou. 19:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol zit klaar voor het nieuws.
8: Goedemorgen. Steeds meer jongeren hebben een wapen op zak. Het aantal minderjarige verdachten van wapenmisdrijven is gestegen tot een record van bijna 1400. Justitieminister Van Wil wil er iets tegen doen, zegt hij bij RTL.
9: Dit is een trend die we absoluut moeten keren. In combinatie met het feit dat mensen steeds vaker geweld aangrijpen. Die verharding van de maatschappij en dat ook op steeds jongere leeftijd. Dat dan in combinatie met meer wapens is echt een hele giftige cocktail.
8: Experts zeggen dat campagnes en inleveracties met wapens niet echt helpen. En dat vooral moet worden gekeken naar waarom jongeren wapens dragen. Dat zou moeten worden aangepakt. Steeds meer zorgen over de ebola-uitbraak in Afrika, in Congo en Oeganda. Meerdere Amerikanen zouden volgens andere media in contact zijn geweest met mensen met dat virus. Ebola is heel besmettelijk en dodelijk. Gaat rond via bijvoorbeeld zweet en bloed. Tegen deze ebola-variant is nog geen vaccin. En de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie. Dat er mogelijk 80 mensen door dat virus zijn omgekomen.
10: Heb ik net die hand daar een beetje een plek kunnen geven? Kom jij weer met ebola?
8: Ja, het gaat maar door, hè.
11: Ja, maar dit vind ik vele malen enger dan dat hele Hanta.
10: Ja. Ja,
11: maar ebola, dat is zo heftig.
10: Ja. Het valt me wel op dat het allemaal corona, ebola, Hanta, uiteindelijk allemaal op een A.
8: Ja, klinkt bijna gezellig.
10: Ja, dat is het niet.
11: Maar gaat dit nou de komende weken het nieuws domineren, denk je, Mart?
8: Daar lijkt het wel op. Vooral als die Wereldgezondheidsorganisatie zegt van, het is nu in meerdere landen, dus in ieder geval in Afrika rondgegaan. Maar als je dit dan hoort, dat Amerikanen mogelijk, dan gaat het natuurlijk als een lopend vuurtje eigenlijk de wereld over.
11: Ja, verdarrie.
8: Het gevaarlijke is natuurlijk hiervan dat er dus gewoon geen vaccin is.
11: Ja.
8: En dat het dus heel besmettelijk is. En bij Hanta was het zo dat je echt intensief lang contact moest hebben. Daarom is het op zo'n cruiseschip natuurlijk flink rondgegaan. Ja. Maar dit lijkt dus via een beetje zweet en bloed dus heel snel te kunnen gaan. Dus dat houden we zeker in de gaten. Dan naar eigen land. Wie is de allerlangzaamste fietser in Tilburg?
10: Dat moet toerist zijn.
8: Het was een jongetje uit Nederland. En Tilburg is die namelijk gevonden bij een kampioenschap slowbiking. Daarbij probeerden fietsers afgelopen weekend zo langzaam mogelijk 11 meter af te leggen, zonder hun voeten aan de grond te zetten. Jongen van 11 was het langzaamst, schrijft Omroep Brabant. Ruim een halve minuut deed hij daarover. En zijn tactiek was om te blijven sturen, ook al beweeg je niet, want zo val je dan niet, zegt hij. Maar jij zegt dus toeristen die
10: Ja, dat is natuurlijk dat in Amsterdam. Die zitten dan met een jointje en een telefoon. En die hebben dan een fiets gehuurd.
8: Oh ja.
10: En het gaat dan zo tergend langzaam. Met z'n drieën naast elkaar op een fietspad. Dat is, dat is heel irritant, kan ik je vertellen.
11: Ik was in Zuid-Frankrijk afgelopen meivakantie. En daar konden we bij het hotel fietsen krijgen. En dan moet je even ondertekenen dat je fietsen meeneemt. En helm, weet ik wat allemaal. Waar komen jullie vandaan? Nederland. Oh.
10: Ja.
11: Nee, dan is het wel goed.
10: Ja.
11: Ja, wij Nederlanders kunnen dat gewoon heel goed.
10: Wij kunnen dat goed, ja, absoluut. En de toeristen kunnen dat helemaal.
11: Helemaal
10: dat
11: niet.
10: Tempo niet aan. Nee, nee. Nee.
8: En als een collega aan je vraagt, wat verdien je? Ja, wat zeg je dan? Nou, die vraag beantwoorden vinden we lastig. We houden ons salaris het liefst voor onszelf, blijkt uit een enquête waar de Telegraaf vanmorgen over schrijft. Maar bedrijven worden verplicht om daar open over te zijn. Vanaf januari gaan nieuwe regels gelden in ons land. Zodat mensen dus kunnen checken of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. Want nu is er natuurlijk nog vaak een loonkloof, ook tussen mannen en vrouwen.
11: Oh ja, en hoe werkt dat dan? Dan moeten ze gewoon
8: Dus openheid van zaken geven. Er zijn Europese regels.
11: Zo.
8: Die gaan in verschillende landen ook al vanaf juni in. Dus vanaf volgende maand. In Nederland gaat dat vanaf januari gebeuren. En dan zou je

0: dus bij je baas kunnen checken, verdien ik ongeveer evenveel als de mensen die dezelfde functie hebben.
1: Ah,
0: om dus die gelijkheid wat meer te doen. Dus ja. Maar goed, praten over salaris is natuurlijk niet per se makkelijk.
1: Dat is in Amerika wel mooi, hè? Dat zeggen ze gewoon, nou, ik verdien dit en dat. Mijn kind wat eraan zit te komen, hey, gaat sowieso heten. Ja. De Amerikanen vertellen gewoon alles. En de anderen vinden dat ook gewoon heel normaal. Oh, nou, good for you.
2: Ja. Ja, daar zijn ze trots op, hè?
1: Ja.
2: Mart, dankjewel. Het belangrijkste nieuws voor deze maandag. We gaan even terug naar gisteren. De eerste secondes van het 8-uur-journaal gisteren. Klonk zo.
3: Een reddingsboot en een helikopter moesten eraan te pas komen om tientallen gestrande wadlopers bij Ameland in veiligheid te brengen.
2: Ja, dat was het 8-uur-journaal, maar ik zat ook Hart van Nederland te kijken. Jullie hadden het er ook over, maar...
0: Jazeker.
2: Ja, breaking news was natuurlijk gisteren. Ja, wadlopers die in de problemen zijn gekomen, gered moesten worden. Een van die wadlopers is Nienke. En haar verhaal hoor je hier over precies 4 minuten in de Koen en Sander Show. Het is een

0: Midnight Oil. En Beds Are Burning, en over Midnight gesproken. Ja, misschien heb je dit verhaal wel meegekregen. Het zou heel erg pittig worden. Wat lopen midden in de nacht?
1: Ja.
0: Maar dat Nienke Heeg in dit avontuur terecht zou komen, dat had ze zelf ook nog nooit niet zien aankomen. Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want ja, jij kwam samen met een groep van 28 watlopers en 4 gidsen vlakbij Ameland dit weekend in, nou, grote nood, kunnen we wel zeggen. Je moest gered worden per helikopter.
2: Ja, jemig.
0: Voordat we helemaal naar het avontuur gaan, hoe gaat het nu? Hoe gaat het nu met je?
2: Nou, ik moet zeggen, gisteren zat ik nog vol adrenaline en kon ik het allemaal goed. Zat ik er lekker in of zo, ja. Maar nu heb ik een nacht geslapen. Ik voel het nu wel, zeg maar, mijn terugwerkende kracht.
1: Wat voel je dan?
2: Nou, alsof er een olifant bovenop me heeft gezeten. Ja. En dat je ook denkt, jezus, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat een heftige situatie.
1: Wat is er precies gebeurd? Neem ons eens even mee.
2: Nou, ik wilde op de nacht van 16 op 17 mei, maar dat was de 17 mei 's morgens, een mooie, een helende, serene wandeltocht gaan maken. Hoe mooi is dat dan? Van vasteland naar een waddeneiland.
1: Ja.
2: Ik had dat nog nooit eerder gedaan. Het opkomen van de zon zien meemaken op een soort stille, mooie, serene manier. Dat is eigenlijk het idee. En dat ging eigenlijk best heel voorspoedig tot bijna het einde. Ja, het was even...
0: Want wat gebeurde er bijna op het einde?
2: We moesten nog een laatste oversteek maken door de geul. En nou, de gidsen die hadden de dag ervoor ook de route al gelopen. Dus die weten natuurlijk wat ze doen.
1: Ja.
2: En die probeerden de oversteek weer te maken die hij de dag ervoor ook had gemaakt. Maar dat ging niet, want het was in één keer een stuk dieper. Dus hij zakte, nou ja, best wel ver weg in het water. Dus hij zei, dat kan niet, we moeten terug. Maar als je even terug moet lopen, het is echt slik. Dus je loopt echt door de blabber, zeg maar. Dus dat loopt zwaar. Dus de andere gids die ging een stuk verderop, dus wij daarheen, die ging daar proberen een oversteek te zoeken, maar die viel eigenlijk om. Dus die had ook een nat pak. Ja, dan word je gewoon echt heel koud in dit water.
1: Ja.
2: Dus dat kon ook niet. En toen was er nog een derde gids die het probeerde. En het water kwam ondertussen steeds sneller hoog opzetten.
1: Oh jezus.
2: Dus, en op dat moment raakten mensen ook, want je bent al vanaf 2:30 aan het lopen. En het was al ochtend. Dus daar raakten mensen ook koud en moe.
1: Ja.
2: En dan is het wat wel heel groot en heel koud en stil. Zeg maar.
1: Ja, want dan ben je eigenlijk gevangen. Hè? Dan kan je geen kant meer op.
2: Ja, en je ziet het water heel langzaam omhoog komen. En je ziet een paar mensen echt niet lekker worden. En dat is ook het punt dat ze direct de hulpdiensten hebben ingeschakeld. Dus zijn we naar een hoger gelegen stukje gelopen en hebben daar gestaan.
1: Ja.
2: En alle plastic zakken en poncho's uitgedeeld en over de mensen hun hoofd getrokken die we konden doen. En toen we elkaar vastgehouden, er was een dame die was er niet zo heel goed aan toe. Dus die heb ik heel goed vastgehouden als een soort pinguïn. Ook een paar mannen gevraagd om aan de achterkant tegenaan te gaan staan.
0: Ja, om warm te blijven.
2: Een cirkeltje gevormd om warm te gaan blijven,
0: Jeetje. En is er een moment geweest dat je dacht, oh jee, gaat het allemaal nog wel goed komen?
2: Nou, ik had eigenlijk wel een soort van rotsvast vertrouwen dat het goed zou komen. Ik hoorde ook het contact met de reddingsmaatschappijen dat ze hadden. En we zagen de bootjes liggen op afstand. Alleen die konden niet bij ons komen, omdat voor hun het water nog veel te laag was.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Toen kwam de helikopter.
2: Toen kwam de helikopter, ja.
1: Is ook een mooi eind van de wandeltocht, denk ik.
2: Ik mag het misschien zo niet zeggen, maar het had wel wat, ja. Jeetje. Ja joh, er komt echt zo'n James Bond mannetje uitzakken aan een lier. En die werpt zo een lasso om je middel. En voordat je het weet, hupkeden, ga je. Nou, die KNRM, dat is echt fantastisch. Iedereen moet lid worden. Het zijn vrijwilligers, hoor ik. Dat wist ik niet. Maar wat een organisatie. Ja, die hebben ons echt gered. Ongelooflijk.
1: En hoe snel was dat allemaal? Hè? Na het zijn noodgeven en dan de helikopter?
2: Dat zou ik niet weten. Je staat er en je denkt, op een gegeven moment heb je wel het punt van, het moet niet langer duren, omdat je ook zelf gewoon de sterkste, stevige mannen voor je als een rietje in elkaar ziet zakken. En dan denk je, dat moet nu wel wat gebeuren. Dus gelukkig hoor je dan wel een helikopter en zie je een boot.
1: Ja.
2: Ja. Maar hoe lang het geduurd is, echt geen idee.
0: Maar Nienke, nou heb jij dus een heel deel wel nog kunnen watlopen, hè, voordat jullie gered werden. Nou, Sander en ik hebben dat nog nooit gedaan, Maart ook niet. Ik denk heel veel luisteraars ook niet. Maar zou je het, ondanks dit avontuur, zou je mensen überhaupt aanraden om dit te gaan doen?
2: Nou, Ik zou het misschien voor aan... Ja, nou, als iemand het wil doen, kijk, als je mij zou zeggen van... Goh, Nienke, ga je mee bungee jumpen of uit een helikopter parachute springen? Dat zou ik dus echt niet doen. Nee. Dus als mensen denken, nou, doe niet zo domme avonturen. Ik hou daar helemaal niet van. Dus ik denk, als je met een gids gaat en je gaat... Ik zou het dan de eerste keer misschien overdag doen. Dat je echt ook ziet wat je doet en waar je loopt en zo. Ja. En misschien een zwerftocht. Maar ja, het moet gewoon heel goed kunnen. Kijk, deze gidsen waren goed voorbereid. Ja. Maar dit is hun ook overvallen. Dus ja.
1: Ja. Ja. Ja. Je kan ook gewoon in één keer met de helikopter. Hè? Dat scheelt weer.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: God, nou ja, en waar ben je nog op het eiland of ben je inmiddels gewoon weer lekker thuis?
2: Nee, ik ben nu aan het repeteren voor een voorstelling op de Schelling, maar ik neem dan gewoon de boot. Ja, op met theater, dus daar ga ik zo meteen weer naartoe repeteren. En dan probeer ik het gewone leven weer op te pakken.
0: Heel goed. Ja. Nou Nienke, gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Fijn je even gesproken te hebben en wens je succes met de repetities daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, hoi,
2: hoi.
0: Doei. Zou je maar gebeuren.
1: Zo, ja, dan moet je een signaal afgeven.
0: Dan, ja, het is toch even een SOS geweest
1: een
0: daar.
1: Een SOS, ja.
0: Hier is ABBA, straks de mop van Cato.

0: ABBA. En SOS.
1: De map van Kato.
2: Nou, net natuurlijk een heftig verhaal over wat lopen. Nu tijd voor een beetje ontspanning en wellicht een glimlach. Middels de mop van Kato.
3: Wat is het verschil tussen een baby en een varken?
0: Ik vind het nu al leuk. Wat is het verschil tussen een baby en een varken? Maart, kom op. Dat weet jij.
4: Een baby en een varken. Ja,
0: wat is het verschil?
4: Ik denk...
0: Nee, ga nou maar horen.
3: Een baby poept in de luier en het varken luiert in de poep.
0: Ja.
4: Geen woord aan gelogen.
0: En zo hoor je iedere dag tegen 8 uur de mop van de Kato. Dochter, één van de dochters van Sander. Dit is Crowded House tot de drie noten. Don't dream, it's over.

0: Het is Hits van Joe met het prachtige nummer van The Crowded House. Ik zie Mart helemaal wegzwijmen.
1: Zeker, lekker hoor. Lekker schuiven.
0: Bij Don't Dream It's Over. En straks het nieuws van 8 maart. Waar ga je het over hebben?
1: Over de Hanta Cruise. Dat schip is bijna in ons land. En je moet niet goed gek opkijken als je collega vandaag misschien een kater heeft of een schorre stem.
0: Oh, kijk even naar jou, Sander. Heb je een kater?
2: Nee, en ook geen schorre stem? Nee.
1: Over wie het wel gaat, hoor je zo.
2: Hoe spannend.
0: Wat je nu hoort is één noot. Het is één noot van een hele bekende hit. Maar de vraag is, herken je deze hit? Een drumroffeltje.
2: Dit is Genesis met Invisible Touch. Nee.
0: Nee, is niet goed. Nee. Komt er een nootje bij?
2: Uptown Girl.
0: Dat is hem. Billy Joel, hoor je zo.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musicaltiendaagse.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Dit is jou. Goedemorgen, het is 8 uur in de Koen en Sander Show. Mart Gol heeft het nieuws.
8: Goedemorgen. Een wapen op zak. Steeds meer jongeren hebben dat. Het aantal minderjarige verdachten van wapenmisdrijven is vorig jaar gestegen tot een record van bijna 1400. Volgens deze expert bij RTL denken jongeren dat ze met een wapen veilig zijn.
9: Het is allemaal zo dubbel, want je zou denken geen wapens meer veiligheid. Maar je hebt ook jongeren die denken van hey, die en die en die hebben een wapen. Dus ik wil ook een wapen voor de veiligheid.
8: En ze dragen dus wapens om zichzelf te beschermen. Inleveracties en campagnes werken bijna niet. Jongeren zouden daar volgens deskundigen om lachen. De politie onderzoekt een vechtpartij waarbij ook is geschoten in Capelle aan den IJssel. Gebeurde afgelopen nacht. 6 mensen zijn opgepakt. Het is nog een raadsel wat er precies is gebeurd. Dat zoeken agenten nu dus uit. In Rotterdam is alles klaar voor de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius later vanmorgen. Daar waar het Hanta-virus op rondging op dat schip en 3 passagiers zijn overleden, onder wie een stel uit Friesland. Dat schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en de bemanning gaat dan in isolatie. De Nederlandse crew doet dat thuis en de buitenlandse bemanning in speciale wooncontainers die daar in de haven zijn neergezet. En een groot voetbalfeest in Velzen-Zuid in Noord-Holland. De spelersbus van Telstar is met een boel gejuich en fakkels ontvangen. Telstar is speelde dit seizoen na bijna 50 jaar weer in de eredivisie en blijft dat doen komend seizoen. Dus fans door het dolle, hoorde sportzender ESPN. Ja, ze hadden lol daar bij Telstar. Ook feest in Nijmegen, nu NEC geschiedenis heeft geschreven door voor het eerst voorrondes Champions League te mogen gaan spelen.
10: Telstar, ik ben daar dus één keer geweest in dat stadion in IJmuiden. Dat is toch leuk, joh?
11: Ja.
10: Het is zo'n leuke club. Dat zijn zulke leuke supporters die daar zitten. Dat, ja. is echt,
8: dat hoorden we net zeker.
10: Het is echt nog gewoon ouderwets, weet je wel. Gewoon een worstje halen en een hamburgertje.
11: Nou, hier staat op de voorpagina van de krant: Club uit Velzen-Zuid spot met alle voetbalwetten.
10: Ja.
11: En dat is zo. Dan scoren de keeper zelfs.
10: Ja. Koeman. Geweldig.
11: Ja, Koeman.
8: Het weer van de Weerplaza. Regen vanochtend in het noordoosten. Het blijft niet droog vandaag, want er komen nog allerlei buien aan. Tussendoor schijnt de zon 12 tot 16 graden.
10: Yes, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? Nou, 57 vertraging. Dat is voor de maandagochtend redelijk normaal. Een paar zijn wat langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen 25 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 25. Langs op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heidenoordtunnel is een ongeluk geweest. Een uur extra reistijd. En de A50 Os in richting Arnhem tussen Ewijk en Heteren ben je een 30 minuten langer onderweg.
1: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
10: Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
10: We blijven even bij het voetbal. Onze favoriete voetbalanalist is

0: 10 bij... Toch een beetje een regenachtige, druilerige maandagochtend. Maar het goede nieuws is, er komt beter weer aan, hoor.
1: De Koen en Sander Show, bij Joe, hier op je radio.
0: Daar zijn we weer.

0: Vanaf vandaag is de spin-off Kees Vlodder te zien. Over een half uurtje bellen we met niemand minder dan Tatjana Simic.
1: Ja, Kees Vlodder. Over Kees Vlodder. Ja. De rol die zij natuurlijk in de jaren 80 groot heeft gemaakt. Ja. Verf heeft gespeeld.
0: Ja, god, Tatjana zeg.
1: Ja.
0: Hebben heel lang niet gesproken. Vroeger belden we haar nog wel eens.
1: Ja.
0: In de Koen en Sander Show.
1: Nee, zeker belden we best wel vaak met haar. Ja. In één keer het contact verbroken.
0: Contact met deze man verbreken we natuurlijk never nooit niet. Want die hebben we altijd nodig als het gaat om een voetbal. Onze favoriete voetbalanalist. Kees Kwakman van ESPN. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, meneer.
0: Ja, Kees, er is een hoop te bespreken. Gisteren natuurlijk het slot van de Eredivisie. Dat natuurlijk altijd ontzettend spannend is. Moeten we eerst over Volendam beginnen of wil je over iets anders?
2: Ja, laten we dat maar doen. Ik was er live bij, dus... Ja, dat was een deceptie, noemen ze dat.
0: Ah, ja, jij hebt ons van, jongens, als Volendam blijft, weet je, als het allemaal lukt, dan moet je niet te vroeg bellen, want dan is Kees even feestvieren in het dorp.
2: Ja, nou moet ik zeggen dat het daarna toch nog wel gezellig is geworden. ondanks alles, maar redelijk rustig, want ja goed, we moeten woensdag weer aan de bak, hè. Dus Telstar, en eerlijk is eerlijk, Telstar heeft het ook verdiend. Als je over het hele seizoen kijkt, ja, die hebben het echt gewoon geweldig gedaan. Als allerkleinste club met het kleinste budget. En die hebben ook echt wel de voetbalharten een beetje gestolen met de manier van spelen. Gisteren waren ze niet zo goed. Maar goed, Volendam ook niet. En uiteindelijk was het een dubbeltje op zijn kant. En viel hij voor Telstar.
0: Ja, dus, Kees, wat dacht jij toen jij zag dat Koeman, hè, de keeper van Telstar, ineens die penalty ging nemen?
2: Nou, weet je, ik denk dit moeten keepers veel vaker doen. Want keepers hebben over het algemeen gewoon een hele goede trap. En Telstar heeft dit seizoen al, ik geloof, al 3 penalties gemist. Dus ik vond het niet eens zo'n rare gedachte. Ik denk, en je moet het maar durven, 88ste minuut.
1: Ja. En als hij misgaat, dan heb je een probleem. Dan heb je geen keeper op doel.
2: Nou, daar hoopten wij natuurlijk op. Nu op de lat. En dan in de tegenaanval de 2-1 erin. Ja, dat, maar ja, nee, hij heeft zo'n goede trap natuurlijk, die Koeman. En hij is ook wel een beetje stoïcijns. Ja, geweldig, ja.
1: En wat is nou, wat, tegen wie moet Volendam nu voor degradatie?
2: Die spelen tegen Willem II.
1: Willem II.
2: Woensdag.
1: Wat is er nou waar van het gerucht dat, omdat jullie stadion bezet is, Volendam moet uitwijken naar de Amsterdam Arena?
2: Ja, dat is ook wel wat. Hè. Dus donderdag speelt Ajax tegen Groningen.
0: In Volendam.
2: Hè, in Volendam. En dan speelt Volendam zaterdag alweer tegen Willem II, de terugwedstrijd. Ja, dat is ook wat, hè. Ajax die dan toch elke keer weer dat stadion verhuurt. Want die denken, wij, Ajax, worden toch geen vijfde.
1: Nee.
2: Nee, maar Ajax wordt wel vijfde.
0: Ja.
2: Ja, je gelooft het niet. Ja,
0: het enige wat ze hadden moeten doen is gisteren gewoon even winnen van Heerenveen. Het was natuurlijk een behoorlijk waterballet. Ik begreep
2: dat de
0: coach van Ajax was daar nog boos om. Terwijl ik denk, ja, kan je boos om zijn. Maar je kan ook gewoon boos zijn dat je niet even er eentje in hebt geschopt, toch?
2: Ja. Nee, nou ja, ik snap natuurlijk, die waren vol op jacht naar die ene goal. En dat ging natuurlijk helemaal niet meer die laatste 20 minuten. Want alles lag vol. Maar ja, als je het nou daarvan af moet laten hangen, inderdaad.
1: Nou, Kees, de eerste 70 minuten ging het ook niet, hoor.
2: op een goed veld, nee, inderdaad.
1: Ze hebben in stijl het seizoen afgesloten, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
1: Hey,
0: en dan hebben wij de Champions League hymne, die natuurlijk gaat klinken in Nijmegen.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk, hè?
0: Nou,
2: ja. Ik bedoel, het is... Kijk, natuurlijk moet je je afvragen voor het Nederlands voetbal dan, hè, in de Champions League misschien, moet dat nou allemaal. Maar ze hebben het gewoon verdiend. En ze hebben het ook afgedwongen, op hun eigen manier ook, vol op de aanval. Een beetje te hoog van de toren geblazen, misschien hier en daar, hè. Tussendoor van Real Madrid komt naar de Goffert. Maar ze hebben uiteindelijk gelijk gekregen. Ja, dus het is ook dik verdiend. En geweldig gedaan door Dick Schreuder. De NEC in de Champions League misschien wel ongelooflijk.
1: Ja, het zou wat zijn.
0: Kees, wij hebben nog een hoop met elkaar te bespreken. Ja. Dus blijf even hangen. Want er komen spannende dagen voor jou aan, Kees.
2: Ja, dit wordt wat, jongens.
0: Ja, dit wordt wat. Ja.
1: En je hebt spannende dagen achter de rug. Ik ben heel benieuwd hoe het een en ander is afgelopen, Kees.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ik hoor het zo.
0: Ja, dat heeft te maken met Football Island.
1: Ja, ik heb genoten.
0: Ja, zullen we even één uitspraakje uithalen van Kees?
1: Ja!
0: Of zeg je, bewaren hem even?
1: Even laten we even.
0: Oh, bewaren hem. Ja, okay.
1: Zoals hij het ook bewaard heeft.
0: Ja. Goed. Kees, tot zo. Blijf ervaren, hè?
2: Yo!
0: Ja, want er gaat iets aankomen straks in de Koen en Sander Show.

0: Kees Kwakman is natuurlijk oud voetballer, onze favoriete ESPN-analyst. Woensdag wordt een spannende dag, want Kees komt Volendammer natuurlijk. Willem II tegen Volendam. Maar er is nog een andere reden dat het een spannende dag wordt aanstaande woensdag. Want Kees, en ik vind het ongelooflijk, je hebt jezelf hiervoor opgegeven. We hebben je niet hoeven dwingen. We hebben je niet actief benaderd. Sander en ik hebben gezegd, ja jongens, we moeten van die telefoonverslaving af. In ieder geval tijdelijk. Ja. Wij gaan mei smartphonevrij door. Dus vanaf woensdag gaat onze mobiele telefoon in de kluis. En toen heb jij gezegd, jongens, ik doe met jullie mee.
1: Ja. En ik weet nu eigenlijk niet waarom, maar...
2: Ah, dat was ook mijn vraag, waarom?
1: Ja, nou ja, goed. Eigenlijk is het geldt natuurlijk voor iedereen in deze tijd. En het geldt ook voor mij. En het is, buiten dat ik het om mijn werk af en toe mijn telefoon nodig heb, is het is zo'n verslaving geworden dat ding naast je op de bank ligt. En als je even een minuut niks te doen hebt, dat je hem pakt.
2: Ja.
1: En dat je even kijkt en dan leg je hem weer terug. Ah, het is echt, het is bij de beest af. En ik heb het natuurlijk op Football Island meegemaakt dat ik 2 weken mijn telefoon niet heb gehad. Of een dag of 12.
2: Ja,
1: en ik heb het eigenlijk helemaal niet gemist. Nee? Ik zei, ja, echt, hoe gek het ook klinkt. Dus en waarom niet nog een keer?
2: Wat is je schermtijd gemiddeld?
1: Gisteren zat ik op 7 uur.
2: Oh.
1: En, ja, dat is wel veel, hè?
0: Precies. Dat vind ik wel. Dat is wel behoorlijk. En wat doe je het meeste op je telefoon, Kees?
1: Nou, kijk, ik gebruik het natuurlijk werkgerelateerd. Hè. Dus zoals gisteren ook, dan ben ik was bij Volendam, maar dan kijk ik ook naar de andere tussenstanden. Ja. Ik hou het wielrennen in de gaten.
0: Ja.
1: Ondertussen komt er af en toe een Snapchat voorbij of Instagram of dan weer een appie. Het is van die 7 uur, er kunnen er wel 3-4 uur af, hoor, minimaal.
2: Ja, dat moet eraf, ja. Kees.
1: Ja, dat moet eraf, ja. Dus, maar nu zit ik in de auto, ik ga zo weg. Dan mag ik dus ook niet even Spotify aanzetten. Dan wordt het gewoon Radio Joe, moet ik gewoon...
2: Dan moet je gewoon Joe luisteren. Je moet het wegenboek op schoot leggen. Ja, je gaat gewoon dus wel terug naar de basis, Kees.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Zo'n hele grote map, hè. Dan ga ik even langs de kant staan waar ik heen moet rijden.
2: Vergeet je pinpas niet.
0: Oh, ja.
1: Ja, cash geld. God, jongens, ja.
0: Maar hoe lang... Kijk, woensdag dan gaat hij in de kluis, hè. Dan gaat hij van ons in de kluis. En hoe lang denk je het vol te gaan houden, Kees?
1: Dat wordt wel echt een uitdaging. Ja, ik ga toch wel echt minimaal een week proberen vol te houden.
2: Oh, lekker, Kees. Zo.
1: Ja,
2: lekker.
1: Dat moet wel echt minimaal lukken. Natuurlijk, de hele maand mei is het doel, maar laat ik even beginnen met een weekie.
0: Ja, vind ik top. Vanaf woensdag ga je het allemaal meemaken. Ja. We gaan natuurlijk ook contact met elkaar houden, Kees, hoe het allemaal gaat. Maar ik vind het nu al top. Echt fantastisch dat je meedoet, meen ik serieus.
1: Ja, leuk.
0: Echt leuk.
1: Geen probleem.
2: Waar je ook aan mee hebt gedaan, Football Island, het viel al een keertje. Het is, Kees, ik heb het verslonden. Ik vond het een ongelooflijk leuk, pretentieloos programma. Gewoon mannen, vrienden onder elkaar, oud-voetballers op een onbewoond eiland afzien, maar ook gewoon heel veel lol voetballen. Het zat er allemaal in. Ik moet ook zeggen, ik was ook echt voor jou, omdat ik dan toch denk, wij hebben een band, weet je wel. Ja. We gaan vriendschap met elkaar om. Dus ik
1: heb veel gehoord, hoor. Ja. Heb ik veel gehoord, dat mensen voor mij waren. Ja, echt.
2: Ondanks dat je ontzettend aan het zeiken was af en toe.
0: Ja, was het een zeikertje?
2: Ja, het was er was dan ook wel een knipoogje bij, maar het deugde niet veel, laat ik het zo zeggen.
0: Ah, ja.
2: Maar ik heb toch ik moet even met je praten, Kees. Want op een gegeven moment stelt Frank Evenblij jou de volgende vraag.
3: Om even te beginnen, Kees. Als het straks allemaal achter de rug is, hè, en jij komt aan in je hotelkamer, wat is dan het eerste wat je dan gaat doen?
4: Even lekker schijten. Want dat heb ik niet echt erg goed gedaan de afgelopen dagen.
2: Ja.
0: Kees.
2: Ja,
0: ik hoor het al, Kees is een thuispoeper.
2: Ja, jij kan niet in mijn vrienden, hè?
1: Oh, het is verschrikkelijk, ja. En kijk, het natuurlijk aan tv is. Kijk, Frank is echt een vakman, Frank Evenblij. Ja. Dus wij komen daar aan richting die proef en we hebben natuurlijk microfoontjes op.
0: Ja.
1: En ik zeg tegen die jongens, daardoor gaan die jongens ook lachen, gewoon zo off-camera. Ik zeg, ik ga direct eerst even lekker schijnen, jongens, als ik in het hotel ben. En we komen daar natuurlijk, en Frank die hoort dat dus via productie op zijn oortje en we starten en hij zegt, Kees, wat ga je eigenlijk zo zien in het hotel?
2: Ja, maar Kees...
1: Toen moest ik het zeggen natuurlijk.
2: Ja, maar je hebt het wel 11 dagen opgespaard.
1: Ja, nou, het is volgens mij 2 keer een beetje half gebakken gelukt. Maar als je ook niet zoveel eet en ook geen koffie drinkt, dan is de drang ook niet zo erg, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, maar dus, jij bent in 11 dagen, 2 halve keer is 1 hele keer gegaan?
1: Ja, ik heb echt niet veel. En toen daarna kwamen we terug in het appartement.
0: Nee, laat maar, hou maar.
1: Nee, oké.
2: Het was een hele kwak, man.
0: God, ja. Nou ja, het is herkend. Ja,
1: maar het was wel leuk, toch? Het was echt leuk, hè, Voetbal Island.
2: Het was gewoon fantastisch.
1: Zonder wegstemmen en bondjes en andere. Gewoon. Wat Sander net zegt. Ja, je moet niet kokosnoot hakken. Dat doe je toch ook niet op Voetbal Island, jongens? Kom op nou. Dat ging niet, hè?
0: Mocht je het gemist hebben, Het is nog steeds te zien op Videoland natuurlijk. Dan kun je lekker kijken naar Voetbal Island, Kees. Nou, we hebben een hoop besproken weer deze maand.
1: Ja, het was een drukke ochtend.
0: Hey, en waar gaat de reis nu naartoe? Want je zit in de auto, zeg je?
1: Ja, ik moet nu naar Enschede. Daar heb ik een opname. Dan moet ik daarna door naar ESPN. Daar gaan we ook iets leuks doen met z'n allen voor het WK. Dan vanavond nog naar de radio bij de NOS. Dus het is een hele drukke dag.
0: Nou. Gisteravond nog een biertje gedronken aan de dijk.
1: Ja,
0: dus
1: ook nog.
0: Hopsiedoor. Nou, Kees, maak er een mooie dag van, hè, daar.
1: Is goed.
0: Oké.
2: Okay. Hoi, Kees. We spreken elkaar. Smartphone vrij.
0: Zeker vanaf aanstaande woensdag start onze actie Mij Smartphone Vrij. Heel veel luisteraars doen ook mee. En leuk is dat. Maakt het allemaal mee in de Koen en Sander Show voor deze ochtend. Nieuws van 8:30 komt eraan. Mart Gohoi straks. Nu even lekker meedansen met de Tramps bij Joe. This

0: met Disco Inferno. Bijna 8:30. Mart Grol heeft het nieuws voor je.
1: Zeker, met een waarschuwing zometeen voor nep webshops. Als je blijft luisteren, trap jij er niet in. En nieuws over eten. Ik vertel je welke keuken het hier steeds beter doet.
0: Hoor je over een paar minuten.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
10: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
10: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar Green.

0: superster bekend. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
1: Begon deze ochtend voor jou ook met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op social.

0: blije internetters, de glasvezel-experts van Delta, aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Weerbericht. Regenachtig in het noorden en oosten. Vervolgens wat losse buien. Vandaag ook kans op onweer en hagel. Tussendoor zo'n 12 tot 16 graden. Maar uiteindelijk, einde van de week, wordt het allemaal beter. Hè? 49 vertragingen op de weg. Twee daarvan zijn wat langer dan normaal. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk daar een half uurtje extra. En de langste vertraging deze ochtend op de A29. Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland. 55 minuten. Dit is jou. En dan is het 8:30 krijg je het nieuws van Mart Grol.
5: Goedemorgen. De politie slaat alarm over valse advertenties van oplichters op Facebook en Instagram. Mensen worden naar nep-webshops gelokt die verdacht veel lijken op die van bestaande winkels. Alleen na het betalen krijg je vaak helemaal niks, schrijft de NOS. Politie hoopt dat het bedrijf achter de social media platformen maatregelen gaat nemen tegen deze oplichters. En de tip voor ons allemaal van de politie is: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Ondertussen heeft de politie een boel vermoedelijke oplichters opgespoord. Mensen die zich zouden hebben voorgedaan als agent of bankmedewerker en vooral ouderen zo hebben belazerd. Althans, daar worden ze van verdacht. Onder de naam Game Over liet de politie eerder van 100 mensen camerabeelden zien bij stations, bij winkelcentra en ook op social media. Nou, 3/4 van die mensen is nu herkend en een deel meldde zichzelf bij de politie. Dan hebben dieren op verschillende plekken mensen gedood. Zo is in Bulgarije een man in de natuur omgekomen na de aanval van een beer. En tijdens een wandeling in Oostenrijk is een vrouw overleden toen koeien haar aanvielen en haar man raakte zwaar gewond. Op beide plekken is nog onduidelijk wat er nou precies is fout gegaan.
6: Nou ben ik geen wintersporter, maar in de zomer ga ik graag naar de bergen van Zwitserland of Oostenrijk. En een paar jaar geleden waren we ook naar boven gegaan met de kabelbaan. En dan lopen daar heel veel, hoor je, van die belletjes, lopen echt van die mooie Milka-koeien.
7: Ja, prachtig.
6: Maar die waren, de eentje was echt niet gediend van het feit dat wij daar liepen. Dus die ging echt een beetje zo achter ons aanlopen met zijn kop. Niet aanvallen, maar ons wel een beetje wegduwen. Maar ja, ik vond dat toch vrij ongemakkelijk en een beetje engig eigenlijk.
7: Hadden ze
6: een
7: jongen?
6: Nee.
7: Nee, oké, okay, maar soms beschermen ze dan ook nog een kudde of zo.
6: Nee, het was midden in juli of augustus, dus in ieder geval geen jongen gezien. Maar ik toch met een grote boog eromheen gelopen uiteindelijk.
8: Ja, je hoort het niet vaak, maar ik was ook verrast ineens dat deze koe is wel heel erg tekeer gegaan, denk ik.
7: Die is flink tekeer gegaan, inderdaad. Is die man ook nog zwaar gewond? Ja, het is zo spannend inderdaad in de natuur. Soms moet je ook wel eens langs van die wilde koeien hier in Nederland, hè, als je aan het wandelen bent, gewoon in een natuurgebied. Of ganzen of zwanen die dan hun nesten enorm aan het beveiligen zijn. Ja. Dus ja, dat is inderdaad een spannende ding. Vergeet een goede pizza, jongens, of een broodje deuner. De Koreaanse keuken is razend populair. Het aantal restaurants groeit enorm snel. Ja. En nu is eigenlijk in bijna elke stad wel zo'n restaurant te vinden, schrijft RTL Nieuws. Die trend die begon door Koreaanse series zoals Squid Game op Netflix of Koreaanse popmuziek, de K-pop. Nou, vooral streetfood lusten we graag. Korean fried chicken of kimchi. Ja, vind je lekker?
6: Lekker, jongen.
8: Wat is dat?
7: Is dat anders dan Kentucky fried chicken?
8: Korean, ja, dat is... Kentucky, dat eet ik eigenlijk nooit. Dat is toch gewoon een beetje gefrituurde plofkip, volgens mij.
7: Ja, en dit?
8: Dit is heel goed op smaak. Dit is gewoon heel... En Utrecht is ook zo'n tentje. Dat is zo lekker. Daar kun je allemaal smaken kiezen. En dat is echt goed.
7: Goed gekruid.
8: En die kimchi, dat is tegenwoordig, hoor je ook steeds vaker.
7: Ja, dat is gefermenteerde groente, hè?
8: Gefermenteerde groente, ja. Dat is ook wel lekker, hoor.
6: Ja, dat vind ik dan zelf niet zo...
7: Beetje nattig.
6: Ja.
7: Ja.
8: Jezus, jongens, ja.
6: Ja, dat wordt dan in een wekfles gelegd. Ja. En dan wordt het 10 dagen onder de grond gemaakt. Ja.
8: Ja, maar wat dacht je van een augurk? Dat is toch ook allemaal...
6: Gaat verdamme, nee hoor. Nee, doe mij maar gewoon lekker een ouderwets hak.

0: Oh ja, tuurlijk, ja. Nee, ik ben er fan van, Mart.
1: Goed zo.
0: Probeer het een keer.
1: Te pittig of te rauw, daar houden wij Nederlanders niet per se allemaal van. Dus sommige restaurants die passen de gerechten aan. Maar jij bent fan. Lekker snijden.
0: Ik zou wel een stukje Koreaanse kip lusten.
2: Nou, dit is 8:30. Wat houd je tegen?
0: Nou, tijdstip.
2: Ja, dat kan hoor.
0: Vanavond vindt de première plaats in Amsterdam van Kees Vlodder. Ja, Vlodder jongens, wat een legendarische tune is dit. En weet je wat leuk is? Wij spreken over een paar minuten in dit programma. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Tatjana.
2: Ah, Tatjana. Lang geleden hoor, vriendin van de show.
0: Ja, vriendin, ja, zeker. Tatjana, bekend natuurlijk van
3: Buurman, wat doet u nu?
2: Buurman, wat doet u nu?
0: Buurman, wat doet u nu? Jij doet er goed naar, moet ik zeggen.
2: Dan weten we precies welke scène dit is, hè?
0: Nee, vertel eens.
2: Nou, we gaan auto's kijken.
0: Ja. Nou, is het leuke, vanavond in Amsterdam, dus de première. En daar mogen wij 2 kaarten voor weggeven. Dus als je nu luistert en denkt, ja jongens, ik zou daar wel naartoe willen.
2: Ja.
0: Het enige wat je moet doen, is eventjes een voice-appje naar ons sturen. En gewoon even jouw beste Tatjana-imitatie aan ons doorgeven. Dus wij willen van jou horen
3: Buurman, wat doet u nu?
0: Even een goede buurman, wat doet u nu?
2: Het moet deze zin zijn.
0: Het moet deze zin zijn. En dan gaan we dat straks even, wat jij nu inspreekt aan ons, aan Tatjana voorleggen. En die kiest dan de beste uit. Hoe leuk is dat?
2: Voor de kaarten, voor de première. 2 stuks voor vanavond.
0: Doe maar even een goede buurman, wat doet u nu in de app van Joe? En misschien win je 2 kaarten voor de première. Zometeen dus Tatjana over een paar minuten in de show.

0: Hornsby en The Range. En The Way It Is in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, fijn dat je luistert. 9:15 is het. Een historische dag, want bijna na 28 jaar is er een nieuwe Flodder-serie te zien. Ja,
1: jawel hoor.
0: Vanaf vandaag op Videoland bij ons in de show hebben we er eindelijk weer eens een keer aan de lijn. Dat is heel lang geleden.
1: Echt lang geleden.
0: Ja, Kees Flodder, oftewel Tatjana, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens. Hoe gaat het met jullie?
1: Nou, hartstikke goed. Hoe gaat het met jou, Tatjana?
2: Ja, heel goed. Ja, een beetje spannend. Ik ben al lang wakker. Want het is vanavond de première van Kees Flodder. Ja, de nieuwe 6 afleveringen, een nieuwe reeks, nieuwe serie. En ja, het is spannend, want ja, ik ben zo benieuwd natuurlijk hoe mensen daarop gaan reageren. Ja, het is niet vanzelfsprekend, hè, dat het goed is.
1: Nee, maar goed, Flodder is natuurlijk nog steeds, 28 jaar na dato, nog steeds een begrip.
2: Ja, maar ik denk dat, weet je wat gek is? Nou, vandaag de dag denk ik dat het het goede moment is. Misschien was het een jaar geleden niet zo geweest. Mm-hmm. Een jaar later was het misschien ook niet zo geweest. Oh. Het is, timing is everything. Dat is wat ik voel. Ja. Alsof mensen ineens, energie is goed. Mensen ontvangen het heel positief. Ze hebben nog niks gezien. Maar ze laten zich verrassen. Ze zijn eigenlijk niet negatief in hun commentaar. Okay. Het is echt een goed moment hiervoor.
1: Maar Tatjana, jij speelde Kees Flodder, de dochter. Wie speel jij nu dan in Flodder?
2: Ik speel nu nog steeds Kees Flodder, maar dan 30 jaar later.
1: Ja.
2: En ik ben een moeder geworden. Het is wel een slordige moeder, maar oké, dat is Kees. Ja. Kees heeft haar eigen leven geleefd. Heeft natuurlijk een jaar haar dochter niet gezien. Ja. En nou ja, daarna is het natuurlijk een verrassing als ze de dochter weer gaat opzoeken. Daar draait alles om. En mijn dochter is een prachtige, lieve Guilene van Eiperen. Waanzinnig goede actrice. Echt super, super topper. Ze doet het zo goed. We lijken echt op elkaar, vindt iedereen. Eigenlijk zelfs mijn moeder. En haar moeder vindt dat ook. Oh. Maar we zijn toch heel verschillend.
1: En zij speelt dus weer Kees Flodder.
2: Zij speelt ook Kees Flodder, ja.
1: Kees junior dan eigenlijk, hè?
2: Ja, Kees junior, ja.
0: Ik vind het wel lastig allemaal, hoor. Ja. Die Kees Flodders. Maar goed, oké.
2: Ja, snap ik. Ja.
0: Hey, maar Tatjana, hoe was het gewoon om dan weer dat allemaal op te gaan nemen? Hoe was het op de set? Hoe voelde het?
2: Ja, het is niet vanzelfsprekend dat je daar zomaar staat en zegt, oké, let's go.
0: Nee, tuurlijk niet.
2: Het is spannend. Het is zoekende naar we waren zoekende naar de juiste intonatie, naar hoe we naar elkaar kijken. De rest van de cast komt echt helemaal nieuw kijken bij deze serie. Ja. Terwijl ik dus de oude cast ben, maar weer in een nieuwe setting. En voor mij was het ook moeilijk. Want ik moest iets voortzetten wat was, maar toch weer helemaal nieuw brengen.
1: Ja. Ja,
2: en zij moesten op een hele nieuwe manier, omdat ze nooit Flodder hebben meegedaan, moesten zij eigenlijk Flodders uithangen.
1: Hey, en Tatjana, want 28 jaar geleden, dat kon alles nog, hè? Dan mocht je alles zeggen. Ah. Vooral in Flodder, dat is natuurlijk, de tijden zijn wel veranderd.
2: Ja, nou, en zal ik toch weer benadrukken, want ik vind dat heel belangrijk voor onze samenleving, dat wij zijn wie we zijn. Wij doen geen concessies. Okay. Wij wijken niet uit voor wat dan ook. We zijn gewoon Flodders, want anders moet je daar niet aan beginnen. Mm. En echt heb ik één ding geleerd in het leven. Op het moment dat jij verandert met alles wat je aan het doen bent, verandert de omgeving met jou mee. Je denkt toch niet dat vanavond mensen, als ze gaan kijken naar Flodder, denken, maar we leven toch in andere tijden nu. Nee, mensen worden meegesleept met dat wat ze op dat moment aan het kijken zijn. Dat is op dat moment net even je realiteit.
1: Tatjana, heb je de laatste 28 jaar in een politieke carrière eventjes gebouwd?
2: Oh, hou alsjeblieft op. Tatjana voor president. Wat een drama.
0: Maar even naar de spraakmakende scène van toentertijd.
2: Ja.
3: Buurman, wat doet u nu?
0: Buurman, wat doet u nu? Zit er een dergelijke scène ook in Kees Flodder?
2: Er zit genoeg pittigs en spannends in, laat ik het zo zeggen.
0: Okay.
2: Laat je verrassen, echt. Ja, je moet gewoon kijken. Ik kan natuurlijk moeilijk zeggen wat erin zit. Maar je moet gewoon kijken. Je moet niet. Ga alsjeblieft kijken als je het leuk vindt. En ik zeg ook heel makkelijk, als je het niet leuk vindt, kijk je niet. Ook goed, jongens. Maak er geen, weet ik veel, big deal van. Het is gewoon entertainment. Het is leuk of het is niet leuk voor je.
1: En nu zou het worden dan, oh, buurman, vrouw, wat doet u nu? Wat je moet is genderneutraal natuurlijk,
2: Ja, weet je, we hebben verrassende quotes, we hebben verrassende wendingen in die Flodder. En ja, maar dat maakt het ook zo leuk. Je moet gaan kijken.
0: Je moet kijken, dat kan dus vanaf vanavond op Videoland. Om 8 uur zijn dan de eerste twee afleveringen te streamen. Maar vanavond is ook de première. Dat is op een geheime locatie. Dat mogen we dus niet zeggen waar het is. Ergens in Amsterdam. Maar wij hebben daar twee kaarten voor onze luisteraars.
2: Ja, oké.
0: En het leuke is, Tatjana, we hebben ze gevraagd om even een mooie ouderwetse buurman. Wat doet u nu eruit? En we hebben er 3 klaarstaan, maar jij mag bepalen welke het beste is en wie er dus vanavond naar de première mag komen.
2: Oké.
0: We beginnen met Bowina. Luister even, Bowina.
4: Buurman, wat doet u nu?
0: Ja. Dan gaan we naar Patrick.
5: Maar buurman, wat doet u nu?
0: En de laatste, ja, dit is wel heel leuk. De laatste is van ook een Tatjana.
6: Ja, ik heb dezelfde naam als Tatjana. En dat heb ik ook geweten in al die jaren. Want ik kreeg altijd op school de volgende zin. Hey buurman, wat doet u nu?
1: Ja, ja. Nou, Tatjana, 1,
2: ik vind
1: 2.
2: De laatste 2.
0: Ja, maar er mag er maar 1 winnen, want die neemt iemand mee. Dus je moet.
2: Oh, 1!
0: Het is, Bowina is de eerste, Patrick de tweede en Tatjana de derde. Wie gaat er winnen?
2: Ah, ja, ik kies dan toch voor Patrick. Die heeft het qua intonatie heel goed gedaan.
0: Patrick!
5: Maar buurman, wat doet u nu?
0: Patrick heeft gewoon gewonnen. Die zag ik niet aankomen.
1: Patrick, gefeliciteerd. Jij gaat naar de première.
0: Vanavond. Hey Tatjana, ontzettend leuk om je weer een keer gesproken te hebben in de Koen en Sander
2: Show. Dank jullie wel, lieve mensen allemaal. Een fijne dag.
0: En heel veel plezier vanavond. Hè. We gaan ervan genieten.
2: Dank je wel.
0: Doei. Toch weer ouderwets gezellig, hè?
1: Nou, leuk met Tat. Ja, we mogen Tat zeggen.
0: Tat. Straks dan spelen wij het muzikale spelletje De Drie Noten. En kun jij winnen het felbegeerde Koen en Sander showpakket. Zometeen naar de Bee Gees.

0: Bee Gees en Tragedy. En nu het nieuws, tenminste straks het nieuws. Maar Mart, waar ga je het over hebben?
1: Ik ga het hebben over wapens die jongeren dragen. De aanpak daarvan faalt. En praat jij met je collega's over wat je verdient?
0: Dagelijks.
2: De drie noten.
0: Straks meer daarover in het nieuws. Straks natuurlijk ook na 9 hebben we de singalong voor je. Gewoon even lekker voor de maandag tussen 9 en 10. Meezingen, lekker veel muziek. Die grote hits uit de 70s, 80s en 90s. Eén van die hits hebben we hier klaarstaan. Mag je nu gaan raden op basis van 1, 2 of 3 noten. Ja, jullie mogen het bepalen, Mart en Sander.
3: Ja.
0: Voor hoeveel noten we gaan. Een beetje afhankelijk van hoe moeilijk het is natuurlijk.
1: Ja.
0: We beginnen met noot 1. Laat weten in de app van Joe als je het weet. Voor het Koen en Sander Show pakket en een kussen van Betere Bed. Dit is noot 1. Maar welke hit is dit?
1: Dat is wel zat, toch?
3: Nou, laten we één nootje erbij.
1: Eentje erbij.
0: Eentje erbij, ja? Oké. Gaan we voor 2 noten.
3: Ja.
1: Meer dan zat.
3: Meer dan zat. Je hebt helemaal gelijk. Ja.
0: Meer dan zat. Oké, komt hij nog 1 keer? Als je weet welk nummer dit is, mag je het nu laten weten in de gratis Joe-app.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De Joe Singalong.
8: Wie is jouw singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas Superster pakket met Bluetooth speaker.
2: De Joe Singalong.
8: Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
9: Op weg naar mijn werk? Een barst in mijn ruit.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.
20: Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
22: Nog een keer! Papa, sneller!
23: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
24: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Goedemorgen, zometeen een singalong. Het nieuws van 9 uur krijg je nu van Mart Grol.
26: Goedemorgen. Nog een uur. Dan wordt het Nederlands cruiseschip Hondius verwacht in de haven van Rotterdam. Aan boord ging het hantavirus rond. 3 passagiers kwamen om, onder wie een Fries stel. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt. De havenmeester bij WNL.
27: Om 10 uur komt het schip de Hondius binnen. We hebben een lichtplaats voor het schip gereserveerd. Dat is ongeveer een kwartiertje varen vanaf de monding van de haven. Daar gaat het schip afmeren. En daar zijn faciliteiten om de bemanning te testen. Maar ook in quarantaine en dat soort zaken.
26: Ja, er staan speciale wooncontainers daar in de haven in Rotterdam, waar de internationale bemanning in isolatie kan. De Nederlandse crew kan thuis in quarantaine. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, schrijft RTL Nieuws vanmorgen. Het aantal minderjarige verdachten van wapenmisdrijven steeg vorig jaar tot een record van bijna 1400. Volgens experts dragen jongeren wapens vooral om zichzelf te beschermen. En justitieminister Van Wil wil er iets tegen doen.
28: Dit is een trend die we absoluut moeten keren. In combinatie met het feit dat mensen steeds vaker geweld aangrijpen. Die verharding van de maatschappij en dat ook op steeds jongere leeftijd. Dat dan in combinatie met meer wapens is echt een hele giftige cocktail.
26: Campagnes en inleveracties hebben bijna geen effect. Jongeren zouden daarom lachen. De doodstraf wordt wereldwijd weer vaker uitgevoerd dan vroeger. Afgelopen jaar werden in 17 landen ruim 2700 mensen op die manier gedood. Dat is het hoogste aantal in tientallen jaren, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral in Iran was een stijging te zien. Daar ging het om een verdubbeling van het aantal executies. En praten met je collega's over wat je verdient, dat is nog steeds taboe, blijkt volgens de Telegraaf uit een enquête. Bedrijven worden door Europese regels verplicht om er open over te zijn, zodat je kunt controleren of je hetzelfde krijgt betaald als een collega die min of meer hetzelfde werk doet. Maar we vinden het dus lastig om daar met elkaar over te praten. Het weer van de Weerplaza, wisselvallig met buien en kans op onweer en hagel vandaag. Ook zon tussendoor en 12 tot 16 graden.
0: Ondanks het wat het ruiderige weer deze maandagochtend viel het wel mee op de weg. 27 vertragingen zijn er nog over van de ochtendspits. Twee daarvan iets langer op de A2 Den Bosch-Utrecht, bijvoorbeeld bij Everdingen 25 minuten. En de A10 de Ring Amsterdam, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor die fantastische Koentunnel, daar 20 minuten extra reistijd. Nou, dan kunnen wij met een goed gevoel gaan beginnen aan de singalong. Maar niet voordat we 2 noten hebben laten horen van een grote Joe-hit. De vraag is alleen, herken jij deze hit?
3: Ja, wat heel veel binnenkomt is My First, My Last, My Everything, ja, van Barry White. Ja. Bart denkt overigens dat het gaat om I Can't Take My Eyes Off You. En Iwona denkt Stand By Me.
0: Ja, goede suggesties, maar het is niet het liedje wat wij zoeken. Je mag nog aansluiten in de app van Joe voor het Koen en Sander Show pakket. Dus je weet welk nummer dit is.
29: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ja, goedemorgen, daar gaan we. Een uurtje heerlijk meezingen met die 70s, 80s en 90s hits. Trappen af met Elton John. I'm Still Standing. Ja.

0: schouders bovenuit springt. In het geval van Boyzone is dat Ronan Keith.
1: Ja, maar die wilde er ook met kop en schouders bovenuit steken.
0: Ja.
1: Die drong zich wel een beetje op als de leider. Dat is wel allemaal duidelijk te zien in die documentaire die, denk ik, anderhalf jaar geleden uitkwam. Want eerlijk is eerlijk, de allerbeste zanger is het ook weer niet.
0: Nee, je hebt ook nog... Was dat...
1: Stephen Gately.
0: Stephen Gately, ja.
1: Veel ruzie achter ons schermen, maar inmiddels gaan ze weer optreden.
0: Boyzone was dat. Love Me For A Reason.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Yes, we zijn begonnen aan de Singalong voor de maandagochtend. Je weet het, iedere ochtend tussen 9 en 10. Lekker meezingen en ook lekker mee raden, moet ik zeggen. Want we hebben altijd een opdracht voor je. Dan laten wij 1, 2 of 3 noten van, horen van een grote hit. En in dit geval Wendy aan de lijn. Goedemorgen, Wendy.
3: Goedemorgen.
0: Uit Noordwijkerhout.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, je bent fotograaf, 112-fotograaf.
3: Onder andere.
0: Ja, dus dan maak je wel heftige dingen mee ook, denk ik.
3: Ja, dat kan zeker. Maar ik maak ook hele leuke dingen mee. Want ik zat net te bedenken. Volgens mij was Sander vorig jaar bij de opening in het Museum of Comic Art in Noordwijk.
0: Ja,
3: bij de opening
0: klopt.
3: Van de tentoonstelling Suske en Wiske.
1: Ja, je hebt een stripmuseum in Noordwijk. En ik had het genoegen om de Suske en Wiske tentoonstelling te openen.
3: Ja, dat klopt. Nou, als fotograaf, als journalist van de lokale nieuwsvoorziening was ik daar ook bij aanwezig.
0: En wilde die een beetje poseren voor je? Of deed hij gewoon zoals altijd?
3: Wij zijn samen op de foto gegaan, uiteraard.
1: Toen zei je, tel even tot 112. En toen drukte hij af.
3: Ik heb dus een heel afwisselend beroep. Zo sta ik naar Sander en zo sta ik bij een flinke fik. Het kan allemaal.
1: Ja, dan is die fik nog leuk vergeleken met Sander.
0: Je krijgt er in beide gevallen warm van, zullen we maar zeggen, hè, Wendy?
3: Nou, inderdaad.
0: Hey, twee noten. Verder zijn we niet gekomen. Twee noten van een grote hit. We hebben een hoop foute antwoorden binnengekregen. Maar jij denkt te weten welk nummer dit is.
3: Ja, toch een heerlijke meezinger.
1: Nou, zing maar dan meteen.
3: Ja, ik ben Wie Doe van Marianne Rosenberg.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Je hebt hem niet gezongen, maar wel het juiste antwoord gegeven.
3: Nee, dat kost jullie luisteraars als ik ga zingen.
0: Nou, ik zal je vertellen, wij gaan straks ook zingen, want een notenraker zal er weer aankomen. Nou, dat kost ons denk ik ook luisteren.
1: Dan wordt er gewoon 112 gebeld, hoor.
3: Ja, dat mag. Dan kom ik even in buurt.
0: Het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar Wenis van Beter Bed gaat jouw kant op, Wendy.
3: Superleuk.
0: Fijne dag vandaag.
3: Dankjewel, jullie ook.

0: Kiss.
1: Ja, nou is het 9:50. Zijn we bezig aan de singalong. En dat gaan we heel letterlijk nemen. Want op maandag hebben wij natuurlijk de notenraker. Aan het begin van de week, Sander.
0: Ja, gaan we weer.
1: Ben je er een beetje klaar voor?
0: Jawel. Jawel, nou eigenlijk niet. Maar je bent er zo klaar voor als elke andere vrijdag op maandag.
1: Ja. Hoe werkt het? Ja, Sander en ik gaan een liedje zingen. Mart die is publiek.
2: Ja, onafhankelijke jury.
1: Samen met natuurlijk al onze luisteraars. Waar het om gaat is timing. Het gaat dus niet zozeer om dat we het heel mooi zingen. Maar het gaat erom dat het liedje wat we gaan zingen gaat op een gegeven moment weg. Wij zingen door. Komt het liedje er weer bij, het origineel. En dan moet je precies op hetzelfde moment uitkomen.
0: Ja.
1: Wie gaat dat het beste doen? Is dat Koen of Sander? Dat mag je nu laten weten in de app. Het gaat vandaag om dit nummer. Zie ik me toch een partijtje tegenop.
2: Zo, ga er maar aan staan, joh.
1: Ja, maar Freddy heeft natuurlijk een strot van goud.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat wij de George Michael versie gaan zingen, of gaan wij de Queen versie?
1: Oh, daar zeg jij wat.
0: Ja.
1: Daar zeg jij wat. Ja, George Michael kan ik hebben.
0: Ja, ik ook. Ik ga helemaal niet zingen, die man.
1: Maar wie zingt Somebody to

0: I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. En straks het nieuws van 9:30. Mart?
1: Met daarin het proces tegen crimineel Ridouan Taghi. Dat gaat straks verder, maar hij heeft nog steeds geen advocaat. Dus hoe moet dat? En we zijn wereldkampioen geworden. Waarin? Hoor je zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.

0: AI-specialist.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: ook een beetje zon en wordt het 12 tot uiteindelijk 16 graden. En de restantje van de ochtendspits, waar we echt bijna vanaf zijn, nog 8 vertragingen in het land. Langs op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 20 minuten. Dit is jou. Hervatten de singalong straks na het nieuws van 9:30. Mart Gol.
1: Goedemorgen.
2: Liquidatieproces Marengo gaat zo meteen weer verder. Maar de vraag is hoe. Het draait om een reeks moorden. Hoofdverdachte Ridouan Taghi kreeg eerder levenslang. En nu is het hoger beroep bezig. Hij heeft alleen al ruim een jaar geen advocaat. Niemand wil het doen nadat eerdere advocaten onder druk kwamen te staan. En onderdeel zouden zijn van Taghi's organisatie. Zo is de verdenking althans. Met het mogelijk doorspelen van berichten. Terwijl over een half uur handhaafschip de Hondius wordt verwacht in de haven van Rotterdam, zodat de boot kan worden schoongemaakt en de bemanning in isolatie kan, is er een ander virus dat veel in het nieuws is. Ebola, uitgebroken in Afrika, Congo en Oeganda. Mogelijk tientallen doden daar. Meerdere Amerikanen zouden met mensen met dat virus in contact zijn geweest, is het nieuws van vanmorgen. Ebola is heel besmettelijk en dodelijk. Gaat rond via bijvoorbeeld zweet en bloed. En tegen deze variant is er nog geen vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie.
3: Doodeng toch weer, hè?
0: Gadverdamme, dit is...
3: Dat hele handhaar, ik dacht van het weekend nog... Nou, de live-blogs zijn gesloten.
2: Ja.
3: Het zal met een scissor aflopen.
2: En dat schip wordt schoongemaakt, dan is het waarschijnlijk klaar. Ja.
3: En dan krijg je even een ebolaatje eroverheen.
2: Ja, en dat was natuurlijk vooral een Afrikaans probleem... als je het zo even mag noemen. Want het was natuurlijk vooral daar in Oeganda en Congo. Maar als je dan hoort dat inderdaad dat Amerikanen het hebben gehad... die ook weer de wereld overvliegen... Ja, ja. Je weet het niet, hè, hoe het zich nu gaat verspreiden.
1: Ik ben er niet gerust op, merk ik.
2: Nee, dat snap ik. Meer mensen ook niet. In ieder geval, de Wereldgezondheidsorganisatie houdt het in de gaten. En als zij met updates komen, dan hoor je dat.
1: Yes.
2: Een ruimterots zo groot als een basketbalveld vliegt vandaag rakelings...

0: wel wat achter de hand.
1: Denk jij hebt vertrouwen in Trump, ja?
0: Ja, ik weet niet of dat zulke grote woorden. Ik denk dat ik kan ook wel een ruimterot stoppen, toch? En we zijn afgelopen week wereldkampioen geworden in Sjoelen in het Drentse Zwarte Meer. Werd het wereldkampioenschap gehouden. En ons land heeft Zweden verslagen in de finale. De Sjoelbond zegt bij RTV Drenthe: Sjoelen is helemaal niet stoffig. Mensen in het publiek die genoten echt.
2: Dat was zo fantastisch. Het publiek zat hier allemaal. Naar het grote scherm te kijken, uitslagen. Ja, dat was echt super. En de O en A kwam heel duidelijk over. Dat is zoveel enthousiasme en spanning en emotie.
3: Sorry hoor. Wat? We hebben het over Sjoelen.
0: Ja, is toch geweldig voor die mensen?
3: A, spanning en emotie.
0: Super spannend, die schijf. Gaat hij dan goed dat hokje in of niet?
4: Ja.
3: Oeh.
0: A.
3: A.
0: Ja.
4: Dat is ook de favoriete sport van Sjoel Deelder.
3: Ja. Maarten, dankjewel. Het belangrijkste nieuws van vandaag. Ja, de singalong gaat verder met een superster. De singalong superster. En ik wou zeggen de man, maar ik moet eigenlijk zeggen de jongen die het autotaalglas supersterpakket wint is. En luister even mee, want hij gaat een plaatje aanvragen. Lucas heeft ons dit berichtje gestuurd.
5: Hoi Koen Sander, mag ik uw kentas dus van MCM horen? Dank je wel, groetjes van Lucas. Nog een fijne dag.
4: Ja, ontzettend schattig.
3: Heb je gehoord welk liedje het was?
4: Nee.
3: Nee.
6: De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Lucas, natuurlijk gaan we MC Hammer met You Can Touch This draaien. Speciaal, ja, Lucas is vandaag

0: showers. Bright. And I can see clearly now.
1: De notenraker.
0: Ja, Sander.
2: Ja, Koen.
0: We moeten eraan geloven. En we beginnen de week ermee, we eindigen de week ermee. Dus op maandag en vrijdag doen we de notenraker. Het gaat om timing. Wij zingen met een liedje mee. Vervolgens gaat het origineel even weg. Wij zingen door, komt het origineel erbij. Ja, en dan moeten we precies zien uit te komen. Dat is de notenraker.
2: Loop je synchroon met het liedje of niet, zonder dat misschien door te hebben? Koen, het meeste vertrouwen, ja, het spijt me te zeggen, is in mij. Dus dat betekent dat jij moet beginnen.
0: Jij hebt bewezen dat je er af en toe goed bovenop zit.
2: Ja, 4 keer zelfs.
0: Dat bedoel ik.
2: Oh. Die kinderen, hè?
0: Ja, dank voor de uitleg. Oké, wij zingen een liedje van George Michael, Queen, Somebody to Love. Ik vind hem verschrikkelijk moeilijk, zeg ik even vooraf.
3: Ja, je zijn nu zenuwachtig.
0: Nou, ik heb geen idee. Maar het gaat om timing, niet hoe mooi je zingt natuurlijk. Maar ik ga mijn best doen. Ik mag beginnen. En Sander, dan ga jij bewijzen dat je het beter kan.
2: Nou, dat weet ik nog niet.

0: vergeten hoe slecht het...
1: Okay.
0: Ja, de timing was goed.
1: Ja, ja, ging het toch
0: prima,
1: om.
0: Echt goed. Ik was gewoon even helemaal de weg kwijt in het begin, hoor.
1: Helemaal op die Lord ook zo met...
0: Ja, ja, ja, je moet er, als je gaat, moet je gaan. Ja,
1: mooi.
0: Nou,
2: Sander. Daar gaan we.
0: Succes.

0: Nou, wat zei je?
1: Het is een buitenademliedje.
0: Ja.
1: Hey,
2: je bent een gelijke stand voor mij.
0: Ik wou zeggen, Mart, wie heeft dit nou het best gedaan?
2: Ik,
0: Gelijk mag ook, maar je mag ook iemand de voorkeur geven.
2: Nou, ik vond jullie, als het gaat om timing, is het allebei de gelijk op voor mij.
0: Ja.
2: Ja.
0: En als het om andere dingen gaat,
2: dan vond ik jouw cijfer er.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar ik vond dat jij nog even tussendoor deed. Ja. Vond ik vast leuk. Vond ik een hoogtepunt.
1: Ik doe graag even de band ook.
0: George Michael en Queen, die kunnen dit veel beter.

0: Ja, wat een verhaal. Hans de Boy, natuurlijk grote hit Annabel. Hij is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws.
1: Absoluut. Ja, ik
0: weet staat behoorlijk aan de grond.
1: Absoluut. Ja, ik heb dat boek gelezen van hem. Een autobiografie, absoluut de moeite waard. Ja, dat is toch een beetje leesvermaak, maar ook gewoon oprecht wel emotioneel. Hoe zo'n man toch eigenlijk alles... Op geind is hij importeur van Indiaanse kleden om maar aan zijn geld te komen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Ja. Maar goed, hij worstelt en blijft toch altijd boven komen.
0: Gelukkig maar. Het is 9:50 in de Koen en Sander Show. We hebben nog één liedje te gaan. Waar het niet dat mijn hele systeem ermee op is gehouden. Dus we kunnen geen liedjes meer draaien. Nee, dat is echt waar.
1: Druk eens op de knop.
0: Ja, kijk hier.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, Timo, kom erin.
0: Oh, daar is hij.
1: Hey, daar is hij.
0: Nou.

0: Don McLean. American Pie van de ene dom naar de andere. Want Timur is er zometeen en heeft onder andere deze voor.
1: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen.

0: Bestel op moneytown.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof!
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Dit is jouw. Hey, goedemorgen. Nu.nl nieuws van 10 uur met Carné van Brink.
12: Goedemorgen. Hij is binnen. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondging. Hij vaart nu de haven Rotterdam in. Het schip wordt daar schoongemaakt. Volgens de havenmeester is het logisch dat ze gaan helpen.
13: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
12: Dat zei hij bij Goedemorgen Nederland. In de haven staan nu wooncontainers waar de internationale bemanning in isolatie kan. De Nederlandse crew moet de komende weken thuis blijven. Er gaan veel valse advertenties rond op Facebook en Instagram. Mensen worden naar deze nep-webshops gelokt met hoge kortingen. Alleen na het betalen krijg je vaak helemaal niks, dat meldt de NOS. De politie hoopt dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, maatregelen neemt.
14: Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, fraudeleuze advertenties, te voorkomen.
12: Let dus goed op en vooral bij aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Iets wat zeker wel waar is, dat is dat AOW'ers dit jaar fors meer vakantiegeld krijgen. Komt doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. Daardoor staat het vakantiegeld voor ouderen nu op het hoogst niveau ooit. Vooral alleenstaanden gaan er flink op vooruit. Die ontvangen zo'n 20% meer dan een jaar geleden. En het geld wordt deze donderdag overgemaakt. En de kassa blijft rinkelen ook voor de film over Michael Jackson. In nog geen maand tijd heeft hij wereldwijd ruim 600 miljoen euro opgeleverd. Dat is een enorm bedrag. En dan moet de film in Japan nog in première gaan. De kans is groot dat de Michael-film de succesvolste muziekbiografie ooit wordt. En nu staat die eer nog op de naam van Bohemian Rhapsody. Ik moet goed zeggen, de film over Queen. Nog het weer van Weerplaza. Van alles wat vandaag. Soms zon, maar ook buien. De kans op onweer en hagel ook nog. Het is zo'n 12 tot 16 graden.
11: Dankjewel, Carné. Er zit een gat in het wegdek op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daardoor rijdt het langzaam tussen afrit 14 en het knooppunt Everdingen.
15: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
11: Nou, dan moeten we misschien ook wel wat Michael Jackson draaien. Later dit uur.

0: morgen. De ochtend dat de HAVO-scholieren al een uur aan het puffen zijn op hun eindexamen maatschappijwetenschappen. VWO is bezig met Duits op dit moment. Gute Chance allemaal. En als het allemaal niet lukt, ach, zo erg is het ook niet, hè. Zelfs de beroemdste voetballers uit Nederland en België kunnen geen Duits.
1: Ze hebben in de tweede helft plotseling een blauwe hose aan. Is dat de onderscheid? Ja, ik, normaal speel ik in ganz mijn blauw, dat is mijn lievelingskleuren. Dus ik heb gedacht, ik neem een andere hose zoals altijd.
0: Maakt

Het was een lekkere man, hè? En een lekker liedje. Barry Manilow bij Joe. 18 mei, de dag die gaat door met een blaadje van de scheurkalender. En erop staat vandaag de volgende uitspraak. Oh. Waarom wordt de politie erbij gehaald als je 2 keer iets vergeten bent te scannen bij de supermarkt? Maar haal jij de politie er niet bij?

0: Het kunnen zijn van Harry Styles. Maar helaas heeft het uitgemaakt met Lenny Kravitz jaren geleden. En de dochter van Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, die is tegenwoordig natuurlijk met Harry Styles. Showbiz is niet zo groot. De arena wel. Vanavond staat Harry Styles voor de derde keer in de arena. Veel plezier als je gaat.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de

0: I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
1: De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram. Voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
20: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
21: De Steenmeesters.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
24: Keukenkopers, opgelet! Nu
25: big deals bij Keukenconcurrent.
24: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Dat ruikt lekker.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Alwel, goedemorgen. Dan gaan we met de beste 70s, 80s en 90s. Met zometeen pure disco-muziek van Tavares na Cyndi Lauper.

0: Michael Jackson over 30 seconden. Maar eerst even het woord aan Joe luisteraar Wendy.
1: Hi.
0: Hi, want ik kan niet leven met ruzie in mijn hoofd. Ik heb zo'n grote fout gemaakt, Wendy. Ga je gang, wat was mijn fout?
1: Ja, nou, ik wil alle VMBO en MAVO-leerlingen ook heel veel succes wensen vandaag.
0: Want die was ik vergeten net, hè?
1: Ja, die was je vergeten te noemen.
0: Ja, zo stom. Ik heb er gewoon overheen gekeken.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Hey, heb jij kinderen die eindexamen doen?
1: Ja, mijn zoon doet eindexamen. Die moet morgen weer aan de slag.
0: Oh, wat gaat hij doen morgen?
1: Die doet... Jeetje.
0: Dat is oké. Kom op, Wendy. Kom op. Dit weet je nog, Wendy. Wat voor eindexamen doet jij zo morgen?
1: Engels.
0: Nou, heel veel succes aan de VWO-leerlingen. Wil jij nog wat zeggen?
1: Nou, Sam, zet hem op morgen en heel veel succes.
0: Oh, Joe, beste 70s, 80s en 90s. Ook het beste zender om naar te luisteren als je aan het studeren bent. Met Michael Jackson, dit is Black or White.

Goedemorgen, scheert vanavond een asteroïde langs de aarde. En die asteroïde die is zo groot als een basketbalveld. Je moet wel snelle ogen hebben, want hij komt met een snelheid van 32.000 km per uur voorbij. Dus je moet niet knipperen. En deze is ook buitenaards goed. Dit is de Police met Walking on the Moon bij Joe.

0: Mocht je vandaag 5 minuten over hebben, ik heb je hulp nodig. Maar het is wel voor iets heel leuks. Ik vertel je meer over na liedjes van Bryan Adams, ABBA en het nieuws met Carné zometeen.
1: Ja, en daarin het nieuws eigenlijk dat het van het water afkomt. Ik praat je dan ook straks bij over het Hantavirusschip.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Mei maand is Occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
20: Ah, chips.
19: Maak er een potje van.

0: Sikkie anders doet.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes rubbel buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis. En

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi. Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van den Brink.
9: Goedemorgen. Hij is weer terug. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondging. Een half uur geleden is hij aangekomen in de Rotterdamse haven. Het schip heeft nog 27 mensen aan boord. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Maar Nederlanders mogen dat thuis doen. Geen van hen heeft voor zover bekend symptomen van het Hantavirus. Nog meer nieuws vanaf het water. Een boot met hulpgoederen voor Gaza is onderschept. Militaire schepen hielden hen tegen in de buurt van Cyprus. Aan boord zijn ook meerdere Nederlanders. Het is nog onduidelijk wat er nu met hen gaat gebeuren. In de Amerikaanse staat Texas zijn 3 tieners opgepakt. De jongens reden in gestolen auto's rond en schoten willekeurig om zich heen op voorbijgangers en huizen. 4 mensen raakten gewond, van wie er 1 in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het is toch onduidelijk waarom de tieners dit zouden hebben gedaan. En hoeveel verdien jij en je collega? Maar voor veel mensen een lastige vraag, want vaak is praten over geld nog een taboe. Dat blijkt uit een nieuwe enquête. Bedrijven worden de Europese regels verplicht om er open over te zijn. Mooi. Daar zijn we.
8: Nou, hoeveel verdien je dan?
9: Nou, dat zeg ik zo. Oh. Buiten het nieuws. Okay. Maar deze vrouw bij Hart van Nederland vindt dat geen goed plan.
10: Ben ik het niet mee eens? Nee, want ik vind dat dat een stukje privacy is voor de mens.
11: Dat er dan wat wrijving komt met collega's die hetzelfde werk doen, dat denk ik is helemaal niet zo erg. En dan is het aan de werkgever om dat gelijk te trekken.
9: Ja, maar toch vinden we het lastig om met elkaar te praten over geld. Ja,
8: ik doe het ook nooit, omdat er staan 2 uitkomsten. Of je wordt jaloers op je collega als je hoort hoeveel die persoon verdient.
9: Ja, en wat jij doet is natuurlijk onbetaalbaar.
8: Ook dat?
9: Ja.
8: Of je wordt er ongemakkelijk van. Je denkt, ja, goed, dat ik verdien meer. Nee, je moet het ook gewoon houden lekker privé.
9: Daarom. Nog even het weer van Weerplaza. Soms zon, maar ook buien. Dan ook kans op onweer en hagel. Het is zo'n 12 tot 16 graden.
8: Carné, dankjewel. We kijken even naar de verkeersinformatie. Hoeven we eigenlijk niet te doen, want er staan 0 files. 0. Ik herhaal, 0 files.
0: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
8: En de zon komt eraan op donderdag en ik ben er qua muziek alvast een beetje aan begonnen. Komen we aan met zonnige platen van Bryan Adams en ABBA.

Dit is jouw beste 70s, 80s en 90s. Ik weet niet of jij zin hebt om mee op reis te gaan dit lange Pinksterweekend. Maar het lijkt mij leuk als je meegaat. Aanstaande vrijdag, dan gaan we hem doen. De Joe Road Trip Top 100. Dat zijn 100 liedjes. Waarvan jij denkt, oh, hier luister ik altijd naar in de auto onderweg naar vakantie. Of hier luister ik nog steeds naar deze liedjes onderweg naar vakantie. Liedjes die op jouw vakantiebandje stonden. Liedjes waarvan jij het gaspedaal net iets verder intrapt. Aanstaande vrijdag. En als je het leuk vindt om hem mee samen te stellen, heb je een paar minuten over. Ga dan naar joe.nl. Robin Oldhoff heeft al gestemd. Deze staat er bovenaan op zijn lijstje.

was laatst in het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. Dat was een goed museum. Het is een prachtig soort Art Nouveau gebouw. En je ziet eeuwenoude staarinstrumenten, maar ook echt bizarre futuristische uitvindingen. Dat was pas echt Lost in Music. Wil je erheen gaan?

0: was vorige week iemand die hoorde iets heel geks in, Enrique Iglesias. Ik laat hem het nog even één keer voorzingen hoe hij dat dan deed vorige week. Kun je misschien nog even precies zingen wat jij dan hoort? Want dan weten wij waar we op moeten letten zometeen.
1: Oh ja, nou ja, ik kan dat proberen.
0: Ja.
1: Het is verdomme woensdag. Het is verdomme woensdag.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Ja, voordat ik hier manage...

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: chocoladaworstjes, naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
11: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Nu bij Dirk. Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Dit is Joe met Timo Perlin.
23: Het is 11:30. Net een ongeluk gebeurt op de A28 tussen afrit 14 en 13. Vertraging stabiliseert op 20 minuutjes.

0: Nederlandse zin hoort in het liedje, laat het me weten. Op joe.nl of via de Joe-app. Net zoals Ferry Bouwman. Die luistert heel soms, als hij niet naar Joe luistert, wel eens naar een gekke Franse muziekradiozender. Waarin hij allemaal rare muziek hoort. Wat voor... ja, dit liedje heet namelijk Alula van Fayrouz. Ja, wat is dat voor muziek?
1: Ja, het is een beetje Arabische jazz.
0: Ja, dat vind je niet bij Joe, hè? Te weinig eigenlijk.
1: Hè? Nee. Ja, en ik hou ervan.
0: Ja, dat is ook leuk,
1: ja, vind ik fantastisch. Ja. Ja.
0: En jij zat dit te luisteren, en wat hoorde jij dan ineens?
1: Nou, ik denk dat het niet zo heel goed met haar ging of gaat. Want in het hele nummer zien ze eigenlijk één zinnetje. En dat is eigenlijk ook bijna alles.
0: En wat is het zinnetje?
1: Het zinnetje is, het gaat beter.
0: Och.
1: Ja, dus ik was in het begin heel erg blij voor haar.
0: Ja.
1: Einde van het nummer dacht ik, meid, gaat het echt wel beter met je?

0: Daarom twijfel ik, ook wel of het echt goed met te gaan.
1: Nee, maar sorry hoor. Als je het zo vaak zingt...
0: Ja.
1: Nee. Dan gaat het echt niet. Of je hebt gewoon een hele luie tekstschrijver. Dat kan ook.
0: Juist.
1: Ja. Ver

0: bij Joe. Goedemorgen. Soms wil je gewoon een beetje clearen, toch?
1: Turn the lights.
0: Net als hardrock band Faith No More op een metal festival. Wil je gewoon een beetje clearen met dat metal publiek? Ging ze expres een heel rustig liedje spelen. Wat blijkt, wat denk je?

0: Dit is Joe met zometeen, de 80's Lunch. Queen komt voorbij met Radio Gaga en Barbara Streisand. Na het nieuws van 12 uur met Tamara zometeen. Goedemorgen, Tamara.
1: Goedemorgen. GroenLinks, PvdA en D66 zijn op de vingers getikt voor een wetsvoorstel. En ik vertel je er zo meer over.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
18: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Ontdek de full hybrid range van Honda.
0: Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent!
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
25: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
27: Mediamarkt. Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
28: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
29: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur met Tamara Bok.
30: Goedemiddag. Sluit partijen niet uit. Dat zegt de Raad van State naar aanleiding van een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks PvdA. Die willen politieke partijen zonder leden dat die niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Maar dat vindt de Raad van State te ver gaan. Daarbij is het wetsvoorstel slecht onderbouwd. En als het voorstel zou worden geaccepteerd, zou dit betekenen dat de PVV niet meer mee kan doen. De Nederlanders die nog aan boord waren van de Hondius zijn aan wal en gaan thuis in quarantaine. Een deel van de bemanning is nog aan boord. De rest is opgevangen in wooncontainers op de Rotterdamse kade. Er zaten nog 27 opvarenden op het schip. Ik moest even tellen. Voor zover bekend zijn zij niet besmet met het Hantavirus. Vanaf morgen wordt het schip grondig schoongemaakt. Een actieposter van vluchtelingenwerk is in een paar dagen ruim 31.000 keer aangevraagd. De poster is een tegengeluid op de rellen rond asielopvang in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn. Die zorgen volgens vluchtelingenwerk voor angst en verdeeldheid. En dan darter Raymond van Barneveld neemt de komende maanden een pauze. Hij worstelt al maanden met zijn vorm en reeg de verliespartijen aan één. Door even afstand te nemen hoopt hij zijn vorm te hervinden. Van Barneveld gebruikt de komende maanden ook om met zijn vriendin naar Engeland te verhuizen, zodat hij in de toekomst minder ver hoeft te reizen naar belangrijke toernooien. De sporter benadrukt dat hij nog niet stopt met darten en nog 1,5 jaar wil doorgaan. En dan het weer van Weerplaza. Soms zon, ook een buitje af en toe. Kans op onweer en hagel is aanwezig en het is zo'n 12 tot 16 graden.
29: Dankjewel Tamara. Maar vanaf donderdag weer zon.
30: Echt?
29: Ja, hoge temperaturen.
30: Ik kijk er naar uit.
29: Dankjewel.
31: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
29: En we zijn los voor de 80's Lunch. Een uurtje alleen maar liedjes uit de jaren 80. En wat voor een liedjes. Heel veel plezier!

begin wel zenuwachtig te worden langzamerhand, want morgen is het zover. De actie van onze ochtendshow, Koen en Sander. Vanaf 20 mei, smartphone vrij. Zo lang mogelijk volhouden zonder smartphone. En Sander die appt net naar de studio, nu het nog kan. Krijgen ook spelregels bij de GSM-vrij actie. Ja, die kan je gewoon lezen op joe.nl. En morgen is het even de hele

0: Je komt eraan. Als het liedje begint, dan denk je, oh, niks aan de hand. Dit wordt een heel rustig klein nummer. Maar dan ontploft hij gewoon. Direct na de reclames.
1: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus, joehoe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, €1,69. Dat is lekker.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
14: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
9: En er is net een pechgeval bijgekomen op de A4. Nieuw-Vennep-Ringvaart Aqueduct. 10 minuutjes erbij. Rechte rijstrook is afgekruist. Good times, great music. Met Janet Jackson, zometeen.

0: wil wat anders weten. Ja. Die zegt, ik hoor net tijdens de reclame een reclame over trippelglas. Kan je me er wat meer over vertellen? Want ik verstond het bedrijf niet.
1: Ja, dat kan ik begrijpen. Ja, nee, mijn vriend en ik zijn op zoek naar een huis. Of aan het kijken naar een huis. En die, die heeft niet zo'n heel fatsoenlijk glas erin zitten.
0: Ah.
1: En ik hoorde het en ik dacht van, oh, dat klinkt wel interessant.
0: Heel leuk, reclamevraag. Ik ga even kijken hoor. Wanneer was dit?
1: Ja, het is echt net een minuut voordat ik dat appje stuurde, zeg maar.
0: Is het Kippie?
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Kippie. Bij Kippie. Altijd met Kippie.
1: Oh. Ik vind wel dat jullie fatsoenlijk helpen. Dat had ik niet verwacht.
0: Wij gaan all the way voor onze luisteraar.
3: Wil je niet gewoon een liedje horen?
0: Benitech?
4: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
0: Hé, hey, dat was hem.
1: Ja,
0: ja,
1: dat is hem.
0: Ja, dat bedrijf heeft wel een moeilijke naam. Benitech.
1: Benitech. Benitech.
0: Benitech met een B. Benitech met een B, ja. Dat is een cadeau.
1: Oké, ja, nou dat ging me echt volledig weg. Dat hoorde ik niet.
0: Alsjeblieft, en tot uw dienst namens Joe.

lekkerste 80's tijdens de pauze. Dit is de Joe 80's Lunch. Joe. Good times. Great music.

Dit is bizar. Fans van Tina Turner hebben ontdekt dat de producent achter de ABBA Voyage Show in Londen nu ook de rechten heeft op de muziek en beeltenis van Tina Turner. Dat ken je wel, hè? Dat je een roddel hoort en je hoopt gewoon dat het waar is.

0: met jou. Zometeen draait Edwin Madonna en de Rolling Stones. Na het nieuws van 1 uur met Tamara.
1: Goedemiddag. Er lijken toch weer advocaten zijn die Ridouan Taghi willen bijstaan.
0: Zometeen in het nieuws.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten
10: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
11: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
17: Creon Kozijnen.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 1. Het nu.nl nieuws, dat krijg je van Tamara Bok.
23: Goedemiddag. Nieuwe advocaten voor Ridouan Taghi. Maar die moeten dan wel de tijd krijgen om zich in te lezen. Dat zegt een advocaat die Taghi vandaag eenmalig bijstond op een tussentijdse zitting. Advocatenduo Ronald van der Horst en Aniek Slijters zouden bereid zijn om Taghi bij te staan in het hoger beroep. Ze stonden eerder de zoon van Taghi bij en de schutter van de moord op Peter R. de Vries. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat nadat meerdere advocaten van hem zijn opgepakt. En dan geen verkiezingen voor de PVV. Dat zou het gevolg kunnen zijn van een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks PvdA. Dat hebben ze ingediend. Ze willen dat partijen zonder leden niet meer mee mogen doen aan verkiezingen. Maar de Raad van State, die het moest beoordelen, vindt dat idee veel te ver gaan en ook nog eens slecht onderbouwd. De partijen moeten beter uitleggen of en hoe hun voorstel de democratie exact beschermt en versterkt. En deze week krijgen AOW'ers fors meer vakantiegeld. Donderdag om precies te zijn, want dan wordt het overgemaakt. De stijging is een bijeffect van het minimumloon dat flink omhoog is gegaan. Daardoor staat het vakantiegeld voor ouderen nu op het hoogste niveau ooit. Vooral alleenstaanden gaan er flink op vooruit. Die ontvangen zo'n 20% meer dan een jaar geleden. Dan sportsupporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom bij de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. De wedstrijd wordt in het stadion van Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en denkt na over vervolgstappen. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe onweert het ook flink. Tussen de buien door is het maximaal 16 graden.
7: Dankjewel. Dan nog Joe Verkeerder, Flitsmeister. 2 korte files. A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. Daar 6 minuutjes. En een kapotte auto langs de A29 die voor wat vertraging zorgt. Als je rijdt van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beierland en Nieuwmansdorp is dat. 6 minuten.
24: Deze vrijdag. De Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: Goedemiddag, zometeen de Stones. Angie komt eraan, ook Kim Wilde voor je zo. Met You Keep Me Hanging On na Madonna. Hier is La Isla Bonita.

Oxford ook. En Ron Root, die is 78. Maar vorige week hebben ze een nieuw liedje uitgebracht. En de videoclip daarvan die zit vol met deepfake. Ja, de Stones die zijn inmiddels een jaar of 40, 50 jonger gemaakt. Maar qua energie is het denk ik gewoon de leeftijd die ze zich nog steeds voelen. Hè? En ik hoop dat als ik in de 80 ben, dat ik me ook nog gewoon 40 voel. Forever Young, mooi motto. En dat hebben de Stones zeker. Je hoorde één G-net bij Joe. Met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Je hopelijk lekkere maandagmiddag. Zo meteen Phil Collins, bedankje van Cher. En dit is Kim Wilde.

Heerlijk om deze mee te zingen in de auto. Al dus Claudia, ja, ze heeft hem op haar stemlijstje gezet voor de Roadtrip Top 100. Deze van Cher Believe hoorde je bij Joe. Aanstaande vrijdag is namelijk tijd voor de Roadtrip Top 100. De hele maand mei is het topmaand bij Joe. En elke vrijdag dus een speciale lijst. En deze week de Roadtrip Top 100. Dus welke liedjes luisterde jij altijd onderweg naar bijvoorbeeld vakantie? Top 100, die hoor je dan vrijdag. En stemmen kan je nu doen via de app van Joe. Leuk als je even stemt. Dank daarvoor. Zometeen Leo Sayer, Thunder in My Heart. En hier is Phil Collins met Against the Watts.

0: uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe Leo Sayer, hoorde je Thunder in My Heart. Liedje is afkomstig uit 1977. Ja, en dit soort dingen moet je een beetje weten voor het spelletje dat we zo meteen gaan spelen. Een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz komt eraan. Dan krijg je 3 muziekfragmenten te horen. En de vraag is, komt het fragment wat je hebt gehoord uit de jaren 70, 80 of 90? Doe je dat 3 keer goed, dan ben je de Joe-verrassing zometeen. Wil je meespelen? Nou, dan kun je jezelf van nu gaan opgeven. Dat doe je via de app van Joe, dus pak die er eventjes bij de app. En vertel mij alvast uit welk decennium het liedje komt dat ik zo meteen ga draaien. En dat is deze. Ja. Welk decennium hoort hierbij? Stuur je antwoord in via de Joe-app. Je hoort deze zometeen helemaal. En misschien doe je dan mee met de Joe Hitquiz.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
8: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
8: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack, zilver, oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Hey buurman.
12: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
12: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
12: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Het is 1:30. Joe Verkeerder, Flitsmeister. 3 langste files voor nu. Dat zijn deze. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Hilversum Noord. Door een ongeluk, 13 minuutjes. A10 Watergraafsmeer en Nieuwemeer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 11 minuten. En de A50 Osse Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg, 4 kilometer, kwartier plus. Er zijn nog 9 andere vertragingen. Sta je daarin dan maximaal 10 minuten vertraging.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En een nieuwe editie van de Joe Hitquiz spelen we over een paar minuten verder uit de 90's. Charles en Eddie met Would I Lie to You. En hier is Mr. Mister. And Broken Wings.

0: Charles Reddish en Would I Lie To You. Uit de 90's, ja.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En onder andere Nienke had 90's gestuurd in de Joe App. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik weet een aantal dingen van jou, dat je 22 bent, je komt uit Heerenveen en dat je vannacht bij papa en mama hebt geslapen in plaats van thuis.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Doe je dat wel vaker, even logeren nog?
2: Ja, dat is wel leuk. In het weekend even die kant op.
0: En neem je dan ook je was mee, je strijk en allerlei andere dingen?
2: Nee, dat kunnen we gelukkig thuis in Heerenveen ook doen.
0: Oh, dat doe je wel gewoon zo. Ja, nou ja, je bent 22, zijn genoeg mensen die natuurlijk al hun zooi mee naar huis nemen. Naar papa en mama.
2: Dat klopt helemaal.
0: Maar jij hoort daar niet bij, oké.
2: Nee.
0: Nienke, we gaan een spelletje spelen. Het is de Joe Hit Quiz. Ik ga jou 3 fragmenten laten horen. En de vraag is, komt het liedje wat je hebt gehoord uit de jaren 70, 80 of 90? Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Fragment nummer 1. Wat denk je ervan? Welk decennium?
2: Ik denk de 70's.
0: Jij denkt de 70's bij deze. Weet je het zeker?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik hoop het.
0: Het is een wilde gok. Ik moet zeggen, ik snap heel goed dat je dit zegt. Het geeft mij ook een beetje 70s vibes, maar ja. Je ligt er gelijk uit. Wat erg. 1983 was het jaar dat dit in de Nederlandse top 40 stond. Helaas.
2: Oh, wat balen.
0: Dankjewel voor het meedoen. Vind je het wel leuk als dit liedje nog even helemaal gaat draaien?
2: Ja, doe maar. Dan krijg ik toch nog een vrolijk gevoel.
0: Ja, gelukkig dat je geen nee zegt, want ik heb hem al gestart. Ja. Oké, ik ga hem draaien. Probeer het vooral nog een keertje, een andere keer, hè?
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Cool and the Gang uit de 80's dus. Let's Go Dancing hoor je nu bij Joe en zometeen Billy Joel. En ook de Dolly Dots komen eraan.

Joe. And she's always a woman to me by Joe. Het gaat vanavond gebeuren, hoor. Ja, rakelings gaat er een asteroïde langs onze prachtige aarde. De grootte van een basketbalveld. En hij raakt ons net niet. Tenminste, net niet, voor ruimtebegrippen dan. Er zit zo'n 91.000 kilometer tussen dat ding en de aarde. Mocht je het willen volgen, dan moet je vanavond kijken naar de zuidelijke hemel. Na zonsondergang in de buurt van de sterrenbeelden Grote Beer en Leeuw. En je telescoop meenemen, want anders kun je het absoluut niet zien. En heb je die nou niet, zoals ik, niet getreurd? Er is ook een livestream. En wil je daar het linkje van hebben, stuur dan even een berichtje met de Joe-app. Vanavond.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
11: Aldi. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En trade

0: die volledig ontzorgt. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
4: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een hele goede middag. Het is een paar seconden voor twee. Het nu.nl nieuws met Tamara Bok.
2: Goedemiddag. Bijna 7 miljoen euro. Voor dat bedrag zou er gefraudeerd zijn bij de Belastingdienst. Daarbij zouden volgens de staatssecretaris van Financiën groepen Bulgaren betrokken zijn. Dat zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld zou zijn overgemaakt naar rekeningen die alleen maar gebruikt werden om geld te ontvangen. Een groot deel van de bijna 7 miljoen euro kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. En dan voldoende tijd om je in te lezen. Dat willen twee advocaten die Ridouan Taghi in het hoge beroep van het Marengo-proces willen bijstaan. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Zij stonden eerder de zoon van Taghi bij en de schutter van de moord op Peter R. de Vries. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die vermist waren op de Malediven zijn gevonden. Het lichaam van een 5e duiker was al ontdekt. Bij een eerdere zoektocht dit weekend overleed ook een reddingsduiker. De lichamen zijn gevonden in een grot op zo'n 50 meter diepte. Het is niet duidelijk hoe ze zijn overleden. Mogelijk spelen slechte weersomstandigheden een rol. Dan sport. FC Groningen vindt het onacceptabel dat het donderdag geen supporters mag meenemen naar de playoffwedstrijd tegen Ajax. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam. Afgelopen zondag waren er rellen bij de wedstrijd Volendam-Telstar. Daarop besloot de gemeente om deze week supporters te weren. Groningen heeft de KNVB ingeschakeld en overweegt stappen te nemen om het besluit aan te vechten. Het weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe onweert het flink en tussen de buien door is het maximaal 16 graden.
3: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Goedemiddag, beste uit de jaren 70, 80 en 90. Whitney Houston en zo, ook de Bellamy Brothers komen eraan. En dit is eerst The Police.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Iedere ochtend word je wakker met Koen en Sander, de ochtendshow van Joe tussen 6 en 10. En we spoelen even terug naar vanmorgen, want vanaf vandaag is de nieuwe reeks van Kees Floor te zien op Videoland. Vanaf vanavond staat dat programma online. En Tatjana, die liet vanmorgen weten in de Koen en Sander Show dat we niet bang hoeven te zijn dat de nieuwe afleveringen ontzettend politiek correct zijn.
2: Wij zijn wie we zijn. Wij doen geen concessies. Okay. Wij kijken niet uit voor wat dan ook. We zijn gewoon Flodders, want anders moet je daar niet aan beginnen. Je denkt toch niet dat vanavond mensen, als ze gaan kijken naar Flodder, denken, maar we leven toch in andere tijden nu. Nee, mensen worden meegesleept met dat wat ze op dat moment aan het kijken zijn.
0: Nou, klinkt goed. Vanavond staat dat dus allemaal online. En Koen en Sander zijn er uiteraard morgenochtend weer. Vanaf 6 uur om je wakker te maken, ook op de dinsdagochtend weer. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe Fiction Factory, Feels Like Heaven. En dit is I Have Nothing van Whitney Houston.

Fiction Factory, Feels Like Heaven, hoorde je bij Joe. Zometeen ABBA, Money, Money, Money. En over geld gesproken. Binnenkort weet je misschien wel veel beter wat je collega's verdienen. En nu weet je dat eigenlijk alleen maar als een collega zo lief is om jou dat eventjes te vertellen. Maar voor de rest is het natuurlijk een geheim wat in de kluis ligt bij de baas. Maar er is een nieuwe Europese maatregel in de maak. En die moet ervoor zorgen dat je meer inzicht krijgt in het salaris van de collega die nu links of rechts van je zit. Dan weet je dat. Kan je beter onderhandelen, hè? Hier is

0: en Hold On bij Joe. Nou, hold je radio ook on, want zometeen krijg je Michael Cimbello en Foreigner. En vrijdag gaan staan, dat wordt ook weer leuk.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oranje fans opgelet,

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
18: Honor the craving. Domino's.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
22: Boost yourself.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
27: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
28: En als je nu in de auto zit, goed nieuws, er zijn geen noemenswaardige vertragingen. Goeie reis. Voordaar in Colossais over een paar minuutjes. Na Michael Cimbello en Maniac.

0: Nou, heel koud is het niet. Gaatje op 14 vandaag, maar echt lekker weer ook niet, hè?
1: Het recht tegen pijpenstelen trekt een enorm buiengebied over het land. Dat kwam net ook over de studio van Joe heen. En ik kan hier vanuit het raam van de studio naar buiten kijken. En er zit hier zo'n goot voor de draaideur. Die is helemaal overstroomd. Je moet nu echt met kaplaarzen naar buiten hier. Dus ik hoop dat bij jou iets beter is weggelopen allemaal. Goed nieuws is er wel, want nog 3 dagen volhouden. En daarna krijgen we heerlijke zomerse dagen. 25 graden en ook mooie zomerse avonden komen eraan. Kijk, dus dat is een mooi vooruitzicht. Aha, take on me zo naar Robbie Williams. Hier is Angels.

Welkom hier van AHA bij Joe. Het is een nieuwe week die begonnen is. En de nieuwe week beginnen we natuurlijk ook weer met de 3 na 3 zometeen. Kritische zin, daarin zitten 3 liedjes verstopt. Uit de 70s, 80s en 90s. En dat zijn precies de 3 hits die je na het nieuws van 3 van me krijgt. Dit is de zin voor vandaag. Papa, ik vond het echt cool dat jij het vertrouwen had om door het stof te gaan. Dus papa, ik vond het echt cool dat jij het vertrouwen had om door het stof te gaan. We zoeken 3 liedjes. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app. Donna Summer Zo. En hier is Simply Red.

0: beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En het laatste nieuws, zometeen om 3 uur met Tamara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Geen vierdaagse in Loosdrecht voor Hilversumse leerlingen.
0: Waarom? Hoor je over een paar minuutjes. En natuurlijk ook de 3 na 3 kritische zin voor vandaag is deze. Papa, ik vond het echt cool dat jij het vertrouwen had om door het stof te gaan. Dus papa, ik vond het echt cool dat jij het vertrouwen had om door het stof te gaan. In deze zin zitten 3 liedjes verstopt. Weet je welke? Stuur even een berichtje in de Joe-app. Je hoort ze zometeen allemaal.
2: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
4: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
0: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo. Voor Almof!
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
17: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Dit is jou. Goedemiddag, het nu.nl nieuws van 3 uur. Aangeschoven is Tamara Bok.
22: Goedemiddag. Een Hilversumse basisschool doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. Door alle spanningen rondom de asielopvang in Loosdrecht vindt de schooldirecteur het niet feestelijk genoeg meer. Dat zegt hij bij en dat zegt de directeur bij NH Nieuws. Eerder besloot de organisatie van de avondvierdaagse al om de route aan te passen, zodat wandelaars niet langs de noodopvang komen. Ook is ouders gevraagd om hun kinderen geen kleding aan te trekken met leuzen voor of tegen een AZC. De twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld zitten ook de komende dagen vast. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De zaak leidt tot veel onrust in Stadskanaal en daarbuiten. Naast mishandeling worden de twee vrouwen ook verdacht van vrijheidsberoving van het 7-jarige jongetje en het 6-jarige meisje. De Belastingdienst loopt bijna 7 miljoen euro mis door fraude. Daarbij zouden volgens de staatssecretaris van Financiën groepen Bulgaren betrokken zijn. Dat zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld zou zijn overgemaakt naar ongeveer 900 nieuwe bankrekeningen die alleen maar gebruikt zijn om geld te ontvangen. Een groot deel van het bedrag kan waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. En Shakira krijgt 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Daar heeft ze even op moeten wachten, zo'n 15 jaar. Maar de zaak is eindelijk rond. De Spaanse Belastingdienst vond dat de Colombiaanse zangeres, die een tijd in Spanje heeft gewoond, ook belasting moet betalen. Maar de rechter ging daar dus niet in mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Hier en daar valt een flinke klap onweer. Tussen de buien door laat de zon zich ook af en toe zien. Vanavond opklaringen en dan koelt het af tot maximaal 4 graden.
21: Dankjewel, dan jouw verkeer door Flitsmeister met 14 verdragingen. De meeste files zijn gelukkig onder het kwartier. Er zijn er twee wat langer. De A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug, daar 18 minuutjes. En een botsing op de A67 Villo-Eindhoven tussen Someren en Leenderheide, de randweg N2. 5 kilometer aansluiten en plus 25 minuten.
0: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
21: En de 3x3 voor deze maandagmiddag. De cryptische zin waarin de drie liedjes na het nieuws van 3 in verstopt zitten. De zin voor vandaag is deze. Papa, ik vond het echt cool dat jij het vertrouwen had om door het stof te gaan. Welke liedjes zijn het? Nou, papa, ik vond het echt cool. Dat slaat op Boney M. En Daddy Cool, die papa die door het stof ging. Is Another One Bites the Dust van Queen. En hij had het vertrouwen. Dat gaat om Faith van George Michael. Nou, goed gedaan door onder andere Mark, Monique, Corrie en Hans. Hier zijn ze alle drie op een rij.

Was de laatste in de 3 na 3 voor vandaag. Queen, Another One Bites the Dust. Berichtje van Theo in de Joe-app. Die stuurde een foto van een strand en een blauwe lucht. Ja, blijkbaar kan dat ook vandaag. Het is in Egmond aan zee. Daar niks aan de hand qua regen. Hoe anders is dat bij Elisabeth? Die stuurt tussen de buien door nog even oefenen voor mijn 10 kilometer hardlopen. Nou, rent ze in de regen dan onder het genot van het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Met Culture Club zo direct na UB40. Wow.

Culture Club, Karma Kamili en natuurlijk met Boy George in de gelederen. Nou, ik hoop dat de nasmaak van het Songfestival inmiddels uit de mond van Boy George is verdwenen. Want het was niet heel erg leuk natuurlijk voor hem op het Songfestival in Wenen afgelopen week. Hij deed mee aan het Songfestival voor San Marino. Hij zong 4 zinnetjes daar. Alleen het heeft allemaal niet mogen baten. In de eerste halve finale vielen ze gelijk uit de race. En heeft Bulgarije uiteindelijk gewonnen. Voor het eerst ooit trouwens, dat het Songfestival Circus in Bulgarije neerstrijkt. Volgend jaar gaat dat dus voor het eerst gebeuren. Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hier is Fleetwood Mac en Dreams.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Op jou met zometeen nog Bryan Adams en Mel C. Ook de Simple Minds en een artiest die al is overleden. Maar toch zitten ze in Japan met smart op hem te wachten. En ik geef je alvast de eerste letter van zijn voornaam. Dat is een M.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
9: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
12: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
20: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
19: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
21: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
21: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Oranje fans op.

0: 4, Joe Verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2, Maarsen, Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan. 30 minuten, het wegdek is daar in een slechte toestand nu. En de A67, Venlo-Eindhoven tussen Someren en Leenderheide, de Randweg N2 door een ongeluk 8 kilometer in 38 minuten. Er nog 15 andere vertragingen, sta je daarin, dan heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En Weekend, ja, misschien verlang je er alweer naar. Earth F.

show met Bryan Adams, Mel C, When You're Gone hoorde je. Earth and Fire Weekend over 4 minuutjes. Voor eerst Michael Jackson. En die film over zijn leven die gaat echt als een dolle wereldwijd. Heeft inmiddels al 700 miljoen opgeleverd. En er wordt zelfs gedacht dat dit de meest succesvolle biopic ooit wordt. Dat record is nu nog in handen van Bohemian Rhapsody over Queen en Freddie Mercury natuurlijk. Maar ja, Michael heeft toch iets goeds in zijn achterzak. Want de film moet nog uitkomen in Japan. En daar gaat hij vast ook heel veel bezoekers trekken. Dit liedje, kleine spoiler, zit trouwens ook in de film Human Nature.

Earth and Fire en Weekend bij Joe. Ja, dat weekend is helaas voorbij. Ook voor Kai, die hoor je zo meteen weer met de middagshow na vieren. En ook vandaag heeft hij weer een leuk onderzoekje. En ik ben benieuwd of jij daar de uitkomst van kan raden. De vraag van vandaag is deze. 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner. Wat zou dat zijn? 1 op de 4 heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner. Ik moet denken aan een bepaalde grote uitgave bijvoorbeeld. Of dat je stiekem samen aan het lijnen bent, maar jij een patatje hebt gegeten bij de lunch op je werk. Of dat je iets zegt gedaan te hebben wat je niet hebt gedaan. De hond uitlaten of zo. Denk even mee. Heb je een idee erbij wat 1 op de 4 wel eens geheim heeft gehouden voor hun partner? Stuur vooral een berichtje in de Joe-app. Antwoord om 6:10. En dit zijn de Scorpions.

0: Vaccines, Midnight Runners en Come On Eileen bij Joe. Jeroen, wat zit er zo in het nieuws van 4 uur?
1: Ja, het komt zojuist binnen dit nieuws. Het kabinet heeft vanavond spoedoverleg.
0: Oké, nou, waar ze met spoed over gaan babbelen, dat hoor je zo meteen in het nieuws van 4 uur. Na de 4 uur middagboost is er een verzoekje wat jij hebt. Een liedje wat je graag bij Kai zou willen horen zometeen. Geef maar door, titel en artiest kun je kwijt in de Joe-app. En zometeen komt ook deze eraan van Phil Collins.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
20: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
21: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
25: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
27: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
27: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
0: De 4 uur middagboost, hoor je na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Spoedoverleg vanavond op het Catshuis. Daar praten het kabinet en de Vereniging van Gemeenten over de protesten bij de AZC's. Protesten in meerdere plaatsen liepen de laatste tijd behoorlijk uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politici worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. Vanwege diezelfde onrust doen 120 leerlingen van een school in Hilversum niet mee aan de vierdaagse in Loosdrecht. Al bijna een maand wordt daar fel gedemonstreerd tegen een AZC. De route van de vierdaagse is weliswaar aangepast, toch vindt de school de sfeer te grimmig. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor, waarbij Bulgaren zijn betrokken. Het zou gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. 2/3 van het bedrag is waarschijnlijk niet meer terug te halen. Staatssecretaris Ehrenberg gaat toch proberen om alles terug te krijgen. Tot slot België, daar lag het treinverkeer vanochtend een tijdje stil vanwege een niet alledaagse reden. Er liep namelijk een ontsnapte kangoeroe op het spoor. Het duurde ruim een uur, maar toen kreeg de politie samen met de dierenarts de kangoeroe te pakken. Waar het dier vandaan kwam, is nog steeds onduidelijk. Het weer van Weerplaza. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, maar helaas, daarna gaat het weer regenen.
0: Er trekken nog buien over het land, zoals je net hoorde voor Jeroen. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn effect op de situatie op de weg. Kan extra files veroorzaken. Verder wordt er een vrij gemiddelde spits voorspeld. De file met de meeste vertraging op dit moment is de A2 naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer file en 40 minuten vertraging.
2: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merckx.
0: En we zijn weer van de kant. Na zo'n lang hemelvaartsweekend is mijn eerste werkdag altijd weer een beetje inkomen natuurlijk. Maar ik help je aan een verzetje met de 4 uur middagboost. Dus ik heb je favoriete muziek klaarstaan waar je energie van krijgt. Pak de app van Joe erbij, laat weten wat je wil horen en waarom. En Wouter heeft dat ook gedaan, die is nog wel even bezig.
3: Ik zou graag Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey willen horen. Omdat ik nog 2 uur moet werken. Dus daar heb ik een heerlijke boost nodig.
0: Juist. En Danique heeft ook een bericht ingestuurd via de app van Joe. Die wil heel graag Nederlands product horen waar ze een boost van krijgt. Welk nummer dat is, hoor je dus over 3 minuten na Phil Collins.

0: Joe in de Vierde Middagboost. Hallo Danique.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, je bent touringcarchauffeur. Inmiddels ben je klaar met werken, maar je kan wel even een boost gebruiken, weer wat energie.
1: Ja, zeker. Ik ben vanmorgen met de kindertjes op pad geweest van Vleuten naar Utrecht. Die hadden, ik denk, een soort voorstelling of zo. Heen en weer brengen eventjes.
0: En is het dan gezellig in de bus? Gaat het heel gemoedelijk of is er ook wel eens strijd die je moet voeren in de bus?
1: Ja, er zijn wel eens kindertjes die wat bij de hand waren. Zoals vanmorgen waren er een paar die hadden een grote mond tegen juf. En toen zei ik daar wat van. En toen hadden ze ook een grote mond tegen mij. Dat had ik vroeger niet hoeven te doen.
0: En toen heb je ze uit de bus gezet?
1: Nee, ik heb ze wel gewoon meegenomen, want anders moeten ze lopen. Maar soms zou je het wel eens willen.
0: Ik wil net zeggen, dan nemen ze meteen een soort van lik op stuk te pakken natuurlijk. En welk nummer wil je horen om weer even bij te komen?
1: Ik wou Malle Babbel horen van Rob de Nijs.
2: De beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.
3: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

0: Danique wil dus heel graag horen om wat extra energie te krijgen. Maar er is ook nog ruimte voor een nummer dat jij zou willen horen. Dus pak de app van Joe erbij, want dan kun je berichten mee sturen. En laat zo zeker even weten welk nummer ik voor je kan draaien. Wendy, die is ook weer hard aan het werk vandaag.
1: Hoi, het is een lange dag, want ik werk vandaag op kantoor en ga dan met de trein op en neer naar Den Haag. Dus ik kan wel een boost gebruiken en zou heel graag It's My Life willen horen. Dat gaat me de rest van de dag wel doorhelpen.
0: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
2: De 4 uur middagboost. Met Kai

0: Floor die heeft een bericht ingesproken via de app van Joe. En meteen in de eerste regel trekt ze een conclusie. Ja, er is geen spel tussen te krijgen.
1: Hey guys, het is weer maandag. Ik kan wel even een lekkere boost gebruiken.
2: Let's go, girls.
1: Doe maar alsjeblieft. Man, I feel like a woman. Pas je naar je twee.

0: Like a Woman. Even wat extra power nog. Kijk, dit spreekt natuurlijk al van power en de girl power, zoals we dat dan zeggen. Maar Henk wil een nummer horen. Dat is ook weer echt power, hoor, in de 4 uur middag boost.
1: Hey, goedemiddag. Ik kan wel een boost gebruiken. Ik ben net thuis. Ik heb nu vakantie. We gaan volop aan de slag voor het opbouwen van het festival Achterland in Doetinchem. Ah. Om daar een geweldig feest van te maken. Ik zou graag een nummertje willen horen van ZZ Top, Sharp Dressed Man.

0: Fab. En Sharp Dressed Man. En dan kom je automatisch uit bij Jeroen Latijnhouwer.
1: Zo is het. Ja, ja, klopt dat som.
0: Ja. Zo is het altijd helemaal strak. En dat hoort ook als je het nieuws brengt. Dan moet je er goed uitzien. Dan moeten mensen op je kunnen vertrouwen. Nou, en dat doen we natuurlijk 100%. Want in dat nieuws van 4:30 zometeen, Jeroen.
1: Ja, een advies. Ga goed voorbereid en goed geïnformeerd op reis als je weggaat met het lange Pinksterweekend.
0: En Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved, over een paar minuten.
2: Oranje fans.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus.
4: Aldi. Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
19: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij
20: Creon Kozijnen.
21: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
27: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
28: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
29: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Weer van Weerplaza. In de loop van de avond klaart het op. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag kan het regenen bij 17 graden. En Bombardier en de Wailers na het nieuws van 4:30. Jeroen.
3: Goedemiddag. Ik begin met het spoedoverleg vanavond in het Catshuis. Een deel van het kabinet overlegt dan met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. In Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn liepen de afgelopen tijd betogingen tegen de opvang van asielzoekers uit de hand. En behoorlijk uit de hand. Het overleg met het kabinet is volgens de koepelorganisatie van gemeenten onder andere nodig om te kijken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen. Door met gedoe. Gedoe en nog eens gedoe op Schiphol. Schiphol is vandaag begonnen met een nieuwe werkwijze bij de beveiliging met 3 nieuwe beveiligingsbedrijven. En dat verloopt alles behalve soepel. Volgens de Telegraaf staan mensen bij de handbagagecheck soms 2 uur te wachten. Duizenden mensen zouden in de stress zitten of hebben gezeten of ze hun vlucht nog wel halen. Schiphol heeft nu kantoorpersoneel ingezet om mee te helpen en om water uit te delen.
4: En weet je dan toevallig waarom dat in zit? Omdat je hebt nieuwe beveiligingsbedrijven en die je kunt je ook voorstellen dat die wel goed geïnformeerd het werkveld ingaan.
3: Ja, maar ze zullen een soort repetitie gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar er zijn 3 bedrijven die hun eigen manier van werken in het verleden hebben gehad. Die moeten op één en dezelfde manier gaan werken, ook gaan samenwerken.
4: Ja,
3: ja, dat is vraag om problemen.
4: Ja, en was het dan
3: volgens mij, nou goed.
4: Ja, precies.
3: Geen expert, maar dat is van de een op de andere dag.
4: Nou ja, goed begeleiden, hè, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
4: Nou zit ik ook te denken, had je dat dan niet een beetje gefaseerd moeten doen? Bijvoorbeeld 1 bedrijf per keer? Of heb je dan 3 keer hetzelfde probleem? Kan ook nog natuurlijk, geen idee.
3: Maar dit is precies, had mensen gewaarschuwd, kom iets eerder.
4: Ja, precies. Want
3: dan weet je dat.
4: De timing,
3: voorbereid.
4: Ja, de timing rond al die lange weekenden die we nu hebben. Ik bedoel, ja, het is net een moment waarop je het niet kan gebruiken als Schiphol zijnde.
3: Precies.
4: Kan me voorstellen.
3: Ja, er zijn mensen die de komende week, maar ook het komend weekend, Pinksterweekend lekker lang weggaan.
4: Ja,
3: je moet wel op tijd zijn, blijkt nu.
4: Ja, absoluut.
3: Ik kan me niet voorstellen dat het met een paar dagen in één keer gespeeld loopt. Zou mooi zijn.
4: Nee, maar goed, dan weet je het voor nu. Goed voorbereid op weggaan.
3: Of in eigen land blijven, want nou goed,
4: dat kan ook.
3: Straks alles over om 17:30. Ik zou het bijna nu willen zeggen, maar straks om 17:30.
4: Nou, ik blijf erbij.
3: Zeker luisteren. Tot slot. Het is weer gedaan. Het is weer gedaan met de rust in Voorschoten, want de kerkklok daar is weer te horen. Dat was de afgelopen weken niet het geval. Er was namelijk geklaagd over de klok, omdat hij te hard klonk. Dat klopt ook wel. Het was 1,3 decibel te hard. Nou, de klok is nu de hele dag zachter afgesteld.
4: Kijk, dat is fijn. Maar 1 decibel, dat is toch amper iets? Bedoel, dat verschil hoor je toch nauwelijks?
3: Ja, nou, dat schijnt toch een bepaalde berekening te zijn, dat je toch wel echt een verschil is. Ik snap het ook niet helemaal. Het is 1,3 te veel en dat schijn je wel te horen. Ja, en de wethouder vindt het zo zonde, want hij klinkt zo mooi, die klok.
4: Ja, precies, ja. Want ik kan dit muziek ook wel 1 decibel zachter zetten. Dat heb ik nu gedaan.
3: Ja, ik hoor het.
4: Ja, maar jij hebt een absoluut gehoor.
3: Ja, absoluut.
4: Ja, ja, daar valt niet tegen op te vechten. Elke week heb ik hier €1000 om weg te geven aan iemand die luistert naar de middagshow. Kun je bemachtigen door mee te spelen met de Alphabattle. Een spel waarbij het draait om snelheid, logisch nadenken en 1 letter uit het alfabet. Je kunt je aanmelden over 6 minuten en dan laat ik je ook Max even horen. Hij speelde vorige week mee, scoorde 9 goede antwoorden, goede scoren, maar toch knaagt er nog iets aan hem.
5: Dit is Joe met Kai Merks.

0: Rod Stewart bij Joe. En Do You Think I'm Sexy? Bijna tijd voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Bij het spel krijg je 30 seconden de tijd en moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En de hoogste score van de week is goed voor 1000 euro. En vorige week ging Max er met de winst vandoor. Hij omschreef zijn deelname achteraf in twee woorden.
1: Bijna perfect.
0: Bijna perfect. Ja, want Max behaalde 9 goede antwoorden. Is een prachtige score, maar toch, er knaagde iets aan hem.
1: Nou ja, 10, dan krijg je een extraatje natuurlijk. Dus ik had het liefst 10 dan gehad. Maar ja, 9 is ook goed, hoor.
0: Maar bij 10 goede antwoorden krijg je inderdaad een straat staatsloten van staatsloterij. En dat is natuurlijk wel een lekker extraatje, dat begrijp ik, ja.

0: Folk, folk. The Outfield naar een nieuwe ronde van de Alpha Battle. De Alpha Battle. Gaan we spelen met Lauri. Hi.
1: Hey.
0: Hey, Lauri. Nou, zeg maar, gaan we verbouwen of gaan we op vakantie?
1: Nou, ik ga op vakantie.
0: Kijk, ja, dat zijn vaak twee categorieën die samenkomen bij de Alpha Battle. Of het gaat in een verbouwing of het gaat richting een vakantie. En voor wanneer is de vakantie?
1: Eind juli, naar Mallorca.
0: Naar Mallorca, oeh, yes. Dat is wel lekker. Ja, nou, dan is het goed om daar even wat voor opzij te zetten natuurlijk. En dan hopen dat je een goede score neerzet zometeen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, is dat ook waar je die 1000 euro voor gaat gebruiken?
1: Ja, ik denk het wel. Okay, dat zou heel fijn zijn.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn. Het gaat als volgt, Lauri. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Ja. Per goed antwoord krijg je een punt en heb je donderdag nog steeds de hoogste score. Dan win je die 1000 euro. Maar ja, natuurlijk heb je nu eigenlijk al iets gewonnen. Want omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd, alsjeblieft.
1: Dankjewel.
0: Je mag gaan spelen met de letter E van eerlijk.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, helemaal goed.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
1: Dankjewel.
0: Een meisjesnaam.
1: Easy.
0: Een meubelstuk.
1: Eetkamerstoel.
0: Een schoolvak.
1: Engels.
0: Een feestdag.
1: Engelendag.
0: Iets gezonds.
1: Eekhoorntjesbrood.
0: Een boom.
1: S.
0: Een taal.
1: S.
0: Een dier.
1: Eekhoorn.
0: Een film.
1: Ipailaf.
0: En die was buiten de tijd.
1: Oh, jammer.
0: Maar, ik had het idee, we moesten een beetje op stoom komen. Maar uiteindelijk toch nog wel redelijk wat goede antwoorden gegeven. Heel benieuwd hoeveel
1: het
0: dat er dan
1: snel.
0: Zijn. Ja, het gaat echt snel. Ja, absoluut. Daar verkijk je op. Als film had je bijvoorbeeld IT kunnen zeggen. En een feestdag, dat was bijvoorbeeld eerste kerstdag. Voor de rest ging het eigenlijk goed. En kan ik jou mededelen dat ik hier een score zie van 7 goede antwoorden. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is een mooie
1: goed
0: eerste score. Absoluut, absoluut. Ja. En het kan zomaar misschien wel eens een week worden waarin niemand daar weer boven komt. Ja, je weet nooit het loopt bij de Alpha Battle. Ja. Als je in ieder geval denkt van, nou, ik kan wel meer dan 7 goede antwoorden geven, laat het dan zeker even weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45, nieuwe ronde van de Alpha Battle.

0: Na het nieuws van 5 uur, wat er aan zit te komen, draai ik een nummer waarvan de titel een vrouwennaam is. En het is even gecheckt, maar in Nederland zijn er 2486 vrouwen met dezelfde naam als het nummer wat je zo gaat horen. En de artiest van het nummer heeft zijn piano's ook allemaal een naam gegeven. Dus er heeft heel veel piano's staan met allemaal een naam. Bijvoorbeeld Blossom en Rita en Diana. En ook eentje met de naam van het nummer die je zo hoort. Na het nieuws van 5 uur.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: specialist.
1: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
11: craving. Domino's. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw

0: Beta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Dit is jou. Muziek van Elton John na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Zorgen om twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart. De twee Nederlanders zijn door Israëlische militairen van boord gehaald. De organisatie maakt zich grote zorgen om hun gezondheid. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van tientallen boten. Er varen in totaal 175 mensen mee, onder wie nog 4 andere Nederlanders. Gedoe op Schiphol. Ze zijn daar vandaag begonnen met een nieuwe werkwijze bij de beveiliging met 3 nieuwe beveiligingsbedrijven. En dat loopt alles behalve soepel. Er staan enorme wachtrijen bij de bagagecheck en dat zorgt weer voor heel veel ergernis, vertellen deze reizigers aan de Telegraaf.
9: Hoordingen, veel stress. Mensen die boos worden op personeel. Die wel zijn ouders naar voren loodsen omdat die te laf waren. Ja, die jongen begon te schreeuwen. Dat soort dingen zie je ook helaas.
8: Ja, Schiphol heeft kantoorpersoneel ingezet om mee te helpen en water uit te delen. Door met sport, voetbal. Het lijkt er steeds meer op dat José Mourinho na 13 jaar terugkeert als trainer van Real Madrid. Volgens meerdere media zou er een akkoord zijn. Sportverslaggever Riepke Bakker betwijfelt of Mourinho de juiste keuze is.
10: Mourinho is niet meer de absolute toptrainer van vroeger. De laatste jaren werkte hij ook niet meer in de absolute toplanden, maar bij het Portugese Benfica en het Turkse Fenerbahçe. En zelfs bij die clubs won hij geen enkele prijs. De kans dat hij nu bij Real Madrid wel ineens weer succesvol is, is dus niet zo groot.
8: Het is namelijk al het hele seizoen onrustig bij Real Madrid. Er werden geen prijzen gewonnen en spelers gaan ruziend over het veld. En een ruimterots, zo groot als een basketbalveld, vliegt vandaag rakelings langs de aarde. Op zo'n 90.000 kilometer afstand. In heelaltermen is dat rakelings. En daardoor ook heel bijzonder, zeggen experts. Met het blote oog is de ruimterots niet te zien, wel met een... Ik word er emotioneel van, dat kun je je voorstellen. Wel met een sterke telescoop vanavond om 11:50.
11: Dat is ook heel bijzonder.
8: En van het weer moet ik voorlopig even huilen. Het weer van Weerplaatsen. Het is namelijk wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. En de temperatuur 15 tot 16 graden. Nou, vanavond en morgenochtend droog. En daarna gaat het weer regenen.
11: Kwam er maar eens een eind aan.
8: Nou, zometeen.
11: Ja, zometeen.
8: Om 5:30. Oh, luister.
11: Oh, nou, ik ben erg benieuwd hoor. Ik hou mijn app dicht. De overtrekkende buien die zorgen her en der voor wat extra vertraging. Maar eer verder is het een enorm drukke spits. Wel echt een flinke file die eruit springt. De A2 naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 12 kilometer file, 1:06 vertraging.
12: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
11: Elke middag nemen we hier een huis- en een keukenonderzoekje mee in de middagshow. Ik leg hem hier zo even voor naar muziek van Elton John. Dit is Nikita. Nikita.

0: en Nikita bij Joe. Show, Kai hier. Fijn dat je er bent. Roxette over een paar minuten. En how do you do? Nog heel even over het nieuws van net, Jeroen.
1: Ja.
0: Want ja, het was eigenlijk, als ik jou zo net hoorde praten, kantje boord of de aarde zou geraakt worden door een ruimterots. Was het toch?
1: Ja, een ruimterots zo groot als een basketbalveld. Het heeft een behoorlijke diameter van, moet ik even kijken, 16 en 36 meter. Die scheert langs de aarde vandaag op 90.000 kilometer afstand. Dan denk je, lekker veilig. Nou, dat is echt op het randje. Dichterbij moet die niet komen, zeggen experts, want dan kan het wel eens misgaan.
0: Ja.
1: Want als het ding inslaat, dan kan een behoorlijk deel van de stad, zeg maar, gewoon verwoest worden.
0: Ja.
1: Maar we zitten safe. Een botsing zit er gelukkig niet in.
0: Maar we hoeven er ook niet bang voor te zijn dat hij nog iets dichterbij komt. Dat hij uit koers gaat of dat hij, ik weet het niet.
1: Nee. Dat is absoluut niet de verwachting. Het beweegt zich met een snelheid van ruim 9 kilometer per seconde. Het ding is, zeg maar, in de goede baan. Dus, en wel zichtbaar. Hij komt vandaag langs. Tussen 11 en 12 vanavond kunnen we kijken. Moet je wel een telescoop hebben. Word ik stevig, sterk.
0: Niet
1: telescoop.
0: Met een blote oog.
1: Dan kun je hem zien. Hij is pas een week geleden ontdekt ook, hè?
0: Nee, dus hij is al een week onderweg dan?
1: Nou, hij is wel lang onderweg. Die dingen zijn heel lang onderweg. Maar pas een week geleden ontdekt. Toen zagen ze wat. Hebben ze het bestudeerd. Wow.
0: Oh, maar ik heb daar nog helemaal niks over gehoord. Waarom zeggen ze dat zo laat?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies. Ze hebben mij ook niet gebeld.
0: Nee, maar voor hetzelfde gaat loop je vanavond door je tuin. En denk je, zo, wat is dat voor zuchtwinter? Dan komt er zo'n hele meteoor voorbij gevlogen. Zo'n rotsblok.
1: Nou, het is wel eens een keer fout gegaan ook, hè?
0: Ja, het is al eerder gebeurd, toch?
1: In 2013, toen is er een meteoriet met een vergelijkbare grootte, zeg maar. Die vlakbij een Russische stad is hier neergekomen. Daarbij zijn 1200 mensen gewond geraakt.
0: Ja.
1: Rond vliegend glas.
0: Ja, maar daarom zou je zeggen dat we dit even leuk op tijd willen weten.
1: Ja.
0: Toch, dit soort dingen. Hou het geen week voor je, zou ik zeggen, wetenschappers. Of ik weet niet wie er achter die telescopen zitten.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Maar laat het weten.
1: Laat het weten. Nou, bij deze, iedereen is gewaarschuwd.
0: Later deze middag duiken we in de uitkomst van een onderzoek. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Dat heeft vandaag een beetje te maken met geheimen. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, het is een spannende. 1 op de 4 mensen heeft dit namelijk wel eens geheim gehouden voor hun partner.
0: Dat kan natuurlijk van alles zijn.
2: Ja, en 1 op de 4, dus dat is best wel veel.
0: Ja, een andere partner?
2: Nee, dat is niet de uitkomst.
0: Een kind?
2: Nee, ook niet.
0: Een schuld?
2: Nee.
0: Oké. Dan kunnen we die alvast afstrepen. Ik dacht, dat zijn zo de dingen die bij mij ten eerste te binnen schieten. Die overigens dat ik daar zelf niet aan meedoet. Of althans, ja. Waar ook is vuur, zou je bijna zeggen natuurlijk. Maar dan hebben we dit in ieder geval al afgeschoten. Er hoeven daar geen antwoorden meer over binnen te komen.
2: Nee.
0: Dus 1 op de 4 mensen heeft het wel eens geheim gehouden voor hun partner. Uitkomst rond 6:10. En vanaf woensdag gaan Koen en Sander smartphone vrij door het leven. Je kan met ze meedoen. Als je dat doet, krijg je een overlevingspakket opgestuurd om de verveling te trotseren. Klinkt een groter overlevingspakket van als je je telefoon inlevert, maar zover zijn we inmiddels. Ik zie dat ze hier op de gangen worden. Ze al de hele dag allemaal ingepakt. Dus ik ga zo even kijken of ik een doosje weg kan gaan. Kan ik je over 6 minuten wel even vertellen wat er dan in dat overlevingspakket zit?

0: Ja, Shining Like a Star. Maar pas op als je vanavond sterren gaat kijken, want er kan ook wel eens een rotsblok voorbij komen ter grootte van een basketbalveld. Dat komt op zo'n 90.000, wat was het, kilometer. Jeroen? 90.000 kilometer is dat van de aarde. Komt dat zo voorbij ons? Nee, het is lekker ver weg. Maar dat moet dichterbij moet het niet komen, Jeroen, zei je net. Nee. Pas op. Nog 2 dagen kunnen Koen en Sander genieten van een smartphone-rijke leven. Want woensdag leveren ze allebei een telefoon in. En dan is het klaar met de pret. Dan dompelen Koen en Sander zich helemaal onder in het analoge leven, onder het noemer van mij smartphonevrij. Er zijn ook wat mensen om zich heen aan het verzamelen die met ze meedoen. Toch een beetje steun opzoeken natuurlijk. Tom Coronel bijvoorbeeld gaat ook zijn telefoon aan de kant leggen. En vanochtend belden ze met hun vaste sportverslaggever Kees Kwakman. En hij zei het volgende.
1: Wat is je schermtijd gemiddeld?
2: Gisteren zat ik op 7 uur. En, ja, dat is wel veel, hè?
0: Precies. Dat weet ik wel. Dat is wel behoorlijk.
2: Ja, het is van die 7 uur, er kunnen er wel 3-4 uur af, hoor. Minimaal.
0: Ja, jij kan ook meedoen als je ook het idee hebt dat je verslaafd bent aan je telefoon. In de app van Joe kun je je aanmelden. Alleen vandaag kan het nog, dus doe dat als je daar interesse voor hebt. En actieve deelnemers... ja, actieve deelnemers... die krijgen een analoog survival pakket toegestuurd. Van actieve deelnemers, gewoon mensen die meedoen, bedoel je daarmee? Ja, ik lees die ook, maar actieve deelnemers krijgen een pakket. Dat klinkt zo plastisch, actieve deelnemers.
3: Ja, maar het zijn actieve deelnemers.
0: Ja, natuurlijk zijn actieve deelnemers. Nee. Ik heb hier...
4: Serieus, niet actief?
0: Nee,
4: dat is de bedoeling.
0: Smartphonevrij zijn ze natuurlijk, smartphonevrij. Goed, voordat het nog ingewikkelder wordt. Ik heb hier een doos uit de gang gepakt. Want alles wordt eigenlijk ingepakt op de gang. En dan heb ik het over die survival pakketjes. Die kitjes. Wat zit daarin? Nou, bijvoorbeeld een papier... Oh, die heb ik zelf nog helemaal nooit gezien. Hebben wij dit? Een papieren agenda van Joe?
4: Hebben we die?
3: Ja, zeker. Nou, dat zie je. Je hebt hem hier.
0: Nou ja, inderdaad, ja, maar daar weet ik helemaal niks van dat ze die hebben. Nou ja, hoeft ook niet, maar leuke verrassing. Een Joe stickers, want ja, daar moet je ook een keer vanaf. Dus dat zit er ook in. Ik zie hier, eventjes kijken, magazine zie ik hier. Dat is leuk, puzzelboekjes, libellen. Ja, natuurlijk, ja. Kijk eens eventjes, Autoweek. Dus een story voor elk wat wils is het. Er zit een FM-radiootje zit daar bij. Met batterijen zie ik er ook bij zitten. Dus dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar dit is niet alles, er komt nog wat bij, begrijp ik. Het geweten van de show, Jesse.
3: Ja, want je moet wel wat te doen hebben als je straks je telefoon niet meer hebt. Ja. En dat zijn spelletjes.
0: Wat voor spelletjes komen er nog bij?
3: Shit Happens. Zit erin?
0: Ja, oké, maar wat voor spelletjes zitten erin?
3: Ik heb geen idee. Shit Happens heet het. Okay. En Sequence.
0: En wat?
3: Sequence.
0: En hoe gaat dat?
3: Heb ik geen idee.
0: Nou, wat is dit? Nou, dat kun je toch niet verkopen? Ik heb geen idee. Sequence
3: is een strategisch bordspel voor 2 tot 12 spelers... waarin je tegenstanders te slim af moet zijn.
0: Oh, dat is wel handig als je smartphonevrij bent. Dat klinkt mij in de oren als een spel dat echt 2 maanden kan gaan duren. Dus dat is ideaal. Dat is een ideaal spel, is dat.
3: Ja, het is met fiches en rijen en het is hartstikke leuk.
0: Nou, hier, fiches en rijen. Nou, kijk, dus als jij samen met Koen en Sander de uitdaging...

0: Komende vrijdag hoor je hier bij Joe de Roadtrip Top 100. De hele dag allemaal leuke nummers die gekoppeld worden aan je vakantiereis. Ik duik zo in een van de vele lijstjes die al binnen zijn gekomen via de app van Joe. Om eens even te kijken aan wat voor nummers we dan zo al moeten denken. Dus dat na het nieuws van 5:30, Jeroen.
1: Ik heb zometeen het allerbeste nieuws dat je vandaag gaat horen.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
24: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
25: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
26: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
27: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
26: Voor pallets van 100 kilo?
27: Zie het als een kans.
0: iedereen die koor, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
25: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
21: In de avond, in de loop van de avond klaart het op. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag kan het regenen bij zo'n 17 graden volgens Weerplaza. En Kate Bush, hoor je na het nieuws van 5:30, Jeroen.
22: Goedemiddag. Ik wil de avond zeggen, maar dan bedoel ik een half
21: uur. Wachten.
22: Zeker. Rustig. Alles op zijn tijd. Daarom begin ik. op Schiphol. Daar is de hele dag al ellende. En die ellende is nog lang niet voorbij. Er staan namelijk nog steeds lange rijen daar voor de beveiligingscontrole. De problemen lijken te komen door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. Al wil Schiphol dat niet bevestigen. Het is niet bekend of mensen hun vlucht daardoor hebben gemist. Maar het advies is wel, moet je zelf nog een vlucht halen vanavond of de komende dagen, kom echt ruim op tijd naar het vliegveld. Als het gaat om het weer, dan kijken we graag vooruit naar wat wij kunnen verwachten. Dus ook deze maandag hebben we weer even gebeld met Weerplaza. Want wij hoorden dat er een mooie, zonnige periode aankomt. Nou, de komende dagen is het nog gewoon slecht.
27: We moeten echt eventjes door die zure appel heen bijten, want we hebben aanvankelijk nog te maken met ronduit wisselvallige dagen, waarin er dagelijks kans op een aantal buien of een regenzone die af en toe overtrekt. Daarbij liggen de temperaturen aanvankelijk nog vrij laag, met 15 tot 17 graden.
22: Maar vanaf donderdag gaat het gebeuren. Dan komt de omslag.
27: We krijgen namelijk te maken met een krachtig hoge drukgebied boven Frankrijk. Dat brengt zonnig, droog en vooral ook heel warm weer met zich mee. Donderdag al temperaturen van 20 graden. En vrijdag, zaterdag en zondag kan het zelfs zomers warm worden met 25 graden of meer.
22: Oh. Ja, dat klinkt heel erg mooi. Maar heel veel mensen zijn ook vrij op maandag, tweede Pinksterdag. Hoe zit dat?
27: Ook op maandag is het gewoon prachtig weer in Nederland. Heel veel zonneschijn. De buienkans is heel erg klein. En de temperaturen liggen rond zomerse waarde van 25 graden of meer in het binnenland.
21: Oh, fantastisch, zeg.
22: Ja.
21: Fantastisch. Nou, dan is het wel goed dat het nu nog even tekeer gaat. Want het is goed voor mijn gras. Anders zit ik volgende week al met bruin gras. Dus ik vind wel blij dat het nu eventjes wel wat vocht krijgt. En dan zo meteen weer heerlijk naar die 20, 25 graden. Wat super, hè. Ja. Ook hoe het zo kan draaien. Dat vind ik altijd mooi. Ja. Dus als ik vandaag zit te trillen van de kou. Ik heb een trui aan vandaag. Het is zo'n graad of weet ik veel wat. En dan over een paar dagen zitten we weer te snikken van de hitte.
22: Nou, dat kan zelf op hetzelfde moment. Ik kom hier vanmiddag aan in Amsterdam vanuit thuis. Mijn vrouw die zat op het strand met mijn dochter.
21: Ja.
22: In de zon, kreeg een mooie foto. En ik zat hier in de wolkbreuk. Op hetzelfde moment.
21: Ja, precies.
22: Want
21: het is al niet erg koud buiten op dit moment. Dus het is al een beetje aan het voorgloeien. Lekker. Goed vooruitzicht.
22: Ik sluit af met een bericht over Dart en Remo van Barneveld. Die neemt namelijk de komende maanden een pauze. Door even afstand te nemen, hoopt hij zijn vorm te hervinden. Die is slecht, al maanden, zegt hij, waardoor hij keer op keer verliest. Van Barneveld gebruikt hij de komende tijd ook om met zijn vriendin naar Engeland te verhuizen. Zo is hij in de toekomst minder ver te reizen naar belangrijke toernooien. Barney benadrukt wel dat hij niet stopt met darten en nog zeker anderhalf jaar wil doorgaan.
21: Ja, hij zou een beetje een soort van ommezwaai in zijn mentale spel moeten voor elkaar krijgen, heb ik het idee. Want op het moment dat je hem ziet gooien en hij gooit zeg maar zijn eerste drie pijlen slecht, dan geeft hij eigenlijk op. Dus dan loopt hij al te zwaaien naar dat bord van het is weer niks. En ik denk, dan kom je inderdaad in zo'n spiraal terecht dat het weer niet goed gaat en weer niet goed gaat. Dat is natuurlijk lastig voor elkaar te krijgen, maar hij zal er ongetwijfeld ook een goede coach bij hebben. Dus nou, ben heel benieuwd. Ben heel erg benieuwd. Heeft hij dat niet?
22: Nou, hij was op zoek naar iemand die hem zeg maar achter de vork kan zitten. En hij zegt zelf op dit moment, ik ben chronisch geblesseerd, vooral mentaal. Ik kan niet herstellen. Op dit moment is het allemaal vreselijk zwaar voor me.
21: Ja.
22: Hij wil iemand hebben die hem gewoon een schop onder de kont geeft, maar die kan hij niet vinden.
21: Nee, Ja, dat lijkt me ook lastig in het geval van Raymond van Barneveld. Hij heeft natuurlijk ook wel een soort van naam opgebouwd inmiddels.
22: Ja, dat weet hij ook. Ja. Hij weet dat hij lastig is.
21: Ja, precies, daarom. Ja, ja. Over 6 minuten bel ik Sanne. Zij heeft alvast haar favoriete nummers doorgegeven voor de Roadtrip Top 100... die je vrijdag hoort bij Joe. En het leuke is, zij mocht vroeger zelf met haar zusje de vakantiebestemming van het gezin uitzoeken.
0: Dit is Joe met Kai Merks.

0: Head bij Joe. One Night in Bangkok.
1: Moeten wij nog eens even het onderzoekje nog even een keer in de schijnwerper zetten? Het geweten van de show Jesse, of niet? Ja. Ik gooi het eventjes gewoon op de bonnefoil.
2: Maar... Ja, zal ik hem even oplezen weer?
1: Ja, mag.
2: 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner.
1: Juist, wat zou dat nou kunnen zijn? Nou, ik zag in ieder geval via de app van Joe dat er al ontzettend veel antwoorden binnenkomen. Want dit is natuurlijk ook voer voor fantasie. Er is echt van alles mogelijk om dit onderzoek. En je zou ook alles kunnen antwoorden eigenlijk op dit onderzoek.
2: Ja.
1: Ik kan van alles zeggen. Ik kan ook zeggen een koekslok.
2: Wat?
1: Een koekslok.
2: Een koekslok?
1: Een koekoeksklok. Ken je dat?
2: Ja.
1: Zo'n klok waar dan een koekoek uitkomt, die zegt koekoek en dan weet je hoe laat het is.
2: Maar dat je een soort geheime relatie met de koekoeksklok hebt?
1: Je zou alles kunnen geheim houden voor je partner.
2: Oh zo, op die manier. Ja, ja, ik snap hem.
1: Maar wat dacht je dan dat je een relatie had met die koekoeksklok?
2: Ja, ik denk heel gek. Wat doe je met de koekoeksklok?
1: Heeft er nou een relatie met een koekoeksklok?
2: Ja, nee, voor ik niet.
1: Maar het is dus fout?
2: Ja, dat is geen koekoeksklok.
1: Dankjewel. Antwoord om 6:10. Ja, is het ook nog maandag, hè?
2: Mag ja, sorry, jij begint over een koekoeksklok.
1: Ja, nee, omdat je alles zou kunnen antwoorden. Je kunt ook, ja, weet ik veel, een geheime bestekla. Zou je ook kunnen zeggen, een bestekla.
2: Nee, het is geen geheime bestekla.
1: Nee, zo is het ook niet. Nou goed, als we dit allemaal uitzenden, dan knippen we dit eruit, hoor. Dan pakken we hier op. Als je naar Joe luistert, is dat natuurlijk altijd top. Deze maand is het helemaal top in de letterlijke zin van het woord. Want elke vrijdag hoor je een muzikale top 100 met een ander thema. We hebben al een top 100 met alleen maar vrouwen gehad. Afgelopen vrijdag gingen we op zoek naar de grootste muziekheld. En komende vrijdag, lekker aansluitend bij het prachtige weer, hoor je de Roadtrip top 100. 100 nummers die gekoppeld zijn aan een vakantieherinnering. Kun je favorieten doorgeven via de app van Joe. En Sanne heeft het al gedaan. Hallo Sanne.
3: Dag Kai, goedemiddag.
1: Hey, hallo, hallo. Ja, de Roadtrip top 100. We gaan op reis. Hoe zagen de vakanties eruit bij jou?
3: Ja, het was altijd wel. Ik vond het heel divers. We gingen elk jaar, dan hadden mijn ouders iets, dan gaan we toch even een aantal weken op vakantie. Eén jaar mochten mijn zusje en ik de vakantiebestemming uitkiezen. Het andere jaar deden mijn ouders dat kiezen.
1: Wauw, wij hebben wat voor vakantiebestemmingen koos jij dan met je zus?
3: Nou, wij vonden bijvoorbeeld het wel leuk om naar Frankrijk te gaan. Of Duitsland, Luxemburg, noem dat maar een beetje op. En mijn ouders wouden weer meer de koude kant, of zoals Noorwegen, Denemarken, Zweden, weet je. Dat
1: maar in principe
3: landen.
1: Hadden jullie alles kunnen zeggen. Dus als jullie hadden gezegd Kuala Lumpur, dan werden de tickets geboekt.
3: Nou, zo rijk waren mijn ouders ook. Ouderwets met de vrouwwagen op vakantie.
1: Ja, maar het had gekund. Ze hadden altijd kunnen zeggen, nee,
3: gekund,
1: dat doen we niet. Ja, oké.
3: Okay. Nee, zeker had ik mijn vader niet gekregen. Nee.
1: En wie bepaalde welke nummers er werden geluisterd in de auto?
3: Ja, vooral mijn vader. Ik ben nog van de generatie van de cassettebandjes. Dus
1: ja.
3: Dan was het altijd naar de cassettebandjes van papa luisteren. Wij mochten natuurlijk ook wel eens een cassettebandje van ons. Ik heb zoveel cassettebandjes vroeger opgenomen. Dus,
1: ja, je hebt een hoop cassettebandjes.
3: Wat.
1: En nou heb je een lijst ingevuld met echt wel 20 nummers. Zijn dat echt allemaal nummers die ook voorbij kwamen tijdens die roadtrip?
3: Niet allemaal, maar wel een groot gedeelte, ja.
1: Ja, oké. Okay. En is jouw nummer 1 echt jouw nummer 1 ook? Of heb je ze gewoon alle 20 erin gegooid en deze moet in ieder geval in de lijst?
3: Ja, dat komt door mijn vader. Ik ben met zijn muziek deels opgegroeid. Dus noem maar op, Toto, Phil Collins, Genesis, Supertramp.
1: Ja.
3: Dan onder die kant, daar ben ik mee opgegroeid. Dus ja,
1: fantastische muziek, Sanne, wat dat betreft.
3: Absoluut.
1: Nou ga ik One Way Ticket ga ik draaien.
3: Ja.
1: Zit daar nog iets aan vast van een vakantieherinnering?
3: Nou, dat niet, maar ik wil al dit vieze weer de afgelopen tijd hebben gehad. Ja, daar word ik gewoon altijd vrolijk van als ik dat nummer gewoon hoor.
1: Ja, precies. Ja. Dus het doet je wel echt denken aan het mooiere weer en de vakanties.
3: Juist.
1: Ik ga met veel plezier draaien. Ja, komende vrijdag hoor je of die ook terechtkomt in de Roadtrip top 100, Sanne.
3: Ik ben benieuwd.

0: Mr. Big bij Joe en To Be With You. We komen steeds dichter bij het antwoord op het huis- en keukenonderzoek van vandaag. Het geweten van de show, Jesse.
1: 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner.
0: Ja, wat we al gehad hebben en dus kunnen afstrepen. Een erfenis, schulden, een buitenechtelijk kind. Dat is allemaal... Het is allemaal niet goed, mag je meteen vergeten. Even kijken, Miek die zegt een verslaving.
1: Nee, is geen verslaving ook.
0: Kunnen we ook afstrepen. En Marieke die komt nog met een dure aankoop. En dan denk ik dat het van alles zou kunnen zijn. Een hele stapel kleding of iets waar je... Ja, een aankoop die misschien minder geslaagd is, maar wel heel duur was inderdaad.
1: Nee, ook niet goed.
0: Ook niet het goede antwoord. Nog één keer het onderzoek van vandaag.
1: 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner.
0: Antwoord om 6:10.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving. Domino's.
17: Dit is jou. Toto en Stop Loving You na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
18: Goedenavond. Spoedoverleg in het Catshuis vanavond. Een deel van het kabinet overlegt daar met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. Gemeentes hebben om dat overleg gevraagd, zegt politiek verslaggever Sanne Oving.
19: De gemeenten willen dus wel heel graag dat er wordt gepraat over welke aanvullende maatregelen er nodig zijn en hoe de asielopvang überhaupt nu goed geregeld kan worden. Maar of er echt maatregelen uit gaan komen, dat weten we nu nog niet.
18: Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. De organisatie van de vloot maakt zich grote zorgen over hun gezondheid. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van tientallen boten. Er varen in totaal 175 mensen mee, onder wie nog 4 andere Nederlanders. Door met sport, voetbal, het lijkt er steeds meer op dat José Mourinho na 13 jaar terugkeert als trainer van Real Madrid. Volgens meerdere media zou er al een akkoord zijn. Sportverslaggever Riepke Bakker betwijfelt of Mourinho de juiste keuze is.
20: Mourinho is niet meer de absolute toptrainer van vroeger. De laatste jaren werkte hij ook niet meer in de absolute toplanden, maar bij het Portugese Benfica en het Turkse Fenerbahçe. En zelfs bij die clubs won hij geen enkele prijs. De kans dat hij nu bij Real Madrid wel ineens weer succesvol is, is dus niet zo groot.
18: Het is al het hele seizoen onrustig bij Real Madrid. Er werden geen prijzen gewonnen dit seizoen. En spelers gaan ruziend over het veld. En zangeres Shakira krijgt 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Het ging om een oude zaak uit 2011. En de vraag was of Shakira lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. De Belastingdienst vond van wel, Shakira niet. Shakira spande in de rechtszaak aan en kreeg dus gelijk van de rechter. Het weer van Weerplaza, vanavond en morgenochtend droog. Morgenmiddag gaat het weer regenen. En ook overmorgen woensdag is het nog wisselvallig. Maar vanaf donderdag slaat het weer om, in positieve zin.
21: We krijgen namelijk te maken met een krachtig hoge drukgebied boven Frankrijk. Dat brengt zonnig, droog en vooral ook heel warm weer met zich mee. Donderdag al temperaturen van 20 graden. En vrijdag, zaterdag en zondag kan het zelfs zomers warm worden met 25 graden of meer.
18: En dat geldt ook voor maandag, tweede Pinksterdag.
22: Heerlijk, heerlijk. Voor de tijd.
17: hebt, staan er nog best wel een aantal files. Eigenlijk al de hele middag is er één flinke file die eruit springt. Dat is de A2 naar Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
4: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
17: 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner. Het antwoord over 5 minuten.

0: en We Are Family. Dit is de middagshow, Kai hier. Fijn dat je ons hebt gevonden. Je hoort hier de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s... met Simply Red over een paar minuten en Stars. En nu het onderzoek, of een antwoord op een onderzoek dat we elke middag meenemen. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, 1 op de 4 mensen heeft dit wel eens geheim gehouden voor hun partner.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk dat de fantasie over uren draait. Zie ik ook via de app van Joe. Antwoorden die we zo al weg kunnen strepen en al behandeld hebben zijn... een erfenis, schulden, een buitenechtelijk kind, een verslaving en een dure aankoop. Het is allemaal niet goed. Jeroen, jouw antwoord.
2: Ik denk de opleiding. Je opleiding die je gehad hebt.
0: Je opleiding? En waarom zou je dat verzwijgen?
2: Nou ja, zal ik het vertellen of niet? Nou, ik ben er zelf een keer van beticht door mijn vrouw.
0: Oh,
2: en dat was, spelenderwijs, hoop ik. Maar ik ben dus ooit begonnen, zeg maar, middelbare school op HAVO-VWO. Nou, ik deed niks, dus stapje terug. Dan ging ik naar de MAVO.
0: Ja.
2: MAVO 3, 4 heb ik gehaald. En daarna heb ik HAVO gedaan, ook wel weer gehaald. Maar zij deed net of ze erachter kwam. Oh, dus jij hebt MAVO gedaan. Nou, had ik dat geweten, dan had ik nooit met jou. Dus ik was op dat moment zo blij dat we 2 kinderen verder waren.
0: Ja, daar kun je ook niet meer terug natuurlijk.
2: Nee, ik ga er vanuit dat het een grapje was.
0: Ja, quasi spelende wijs als ze dit hopelijk bedoeld hebben voor jou.
2: Ja.
0: Dat hoop ik wel. Zeg.
2: Ja, gelijk even de huisapp of
0: ja.
2: Zijn.
0: Je opleiding.
1: Nee, het is geen opleiding.
0: Oké, okay, Jolanda zegt hoeveel exen ze hebben gehad.
1: Nee, ook niet.
0: Jacques.
3: 1 op de 4 mensen heeft wel eens een domme, impulsieve aankoop voor een partner verzwegen.
0: Impulsieve aankoop.
1: Nee, ook niet.
0: Christa.
4: Ik denk dat, dat het roken is, dat de andere partner dat niet weet.
1: Nee, ook niet.
0: Oké, dan wil je het wel echt. Want dan moet je ook goed verborgen weten te houden.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat ruik je.
0: Ja, of zie je. Gele vingers.
1: Ja. Dat is een lastige.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ziet voor je. Ja, gele vingers. Ja, oké. Marieke zegt een hele gênante blunder. Nooit verteld thuis.
1: Nee, ook niet.
0: Nelis, ooit een Valentijnskaart gestuurd naar een buurvrouw. Oh, dat moest misschien anoniem. Nou ja, goed, was Nelis.
1: Nee, het is niet goed.
0: Nee,
1: soms
0: niet goed, ja. Angela.
5: Ik heb wel eens een kras op de auto niet verteld aan mijn ex-partner.
0: Kras op de auto?
1: Nee, ook niet.
0: Ja, Hans.
6: Ik denk een kanarie.
0: Ja, dat je elke ochtend wakker wordt dat je denkt, wat hoor ik nou? En dat er dan jarenlang een kanarie verzwegen wordt thuis. Ja, dat zou kunnen, een kanarie.
1: Nee, is niet goed.
0: Nee, maar wat is het antwoord wel? Dat willen we heel graag weten.
1: Ja, hetgeen wat 1 op de 4 mensen wel eens geheim heeft gehouden voor hun partner is een verkeersboete.
0: Ah!
1: Ja, en dat heeft ermee te maken, een deel natuurlijk schaamte. Je schaamt je ervoor, het is dom, het is, had je niet moeten doen. En er zit ook, dat is eigenlijk misschien nog wel een grotere reden waarom mensen het verzwijgen, de angst voor commentaar. Dus dat je dan krijgt, zie je nou, je moet niet te hard rijden. Zie je nou, ik zei het toch,
0: waarom
1: je rijdt
0: je
1: altijd
0: nou
1: zo wild.
0: Ja, precies.
1: Bij die 1 op de 4 gaat het wel voornamelijk om de kleinere boetes, die je dus ook makkelijk financieel zelf kan oplossen zonder dat je partner het doorheeft. Ja. Als het dan grotere bedragen zijn, dan wordt het wel eerlijker verteld.
0: Ja, precies. Dat je niet even moet kijken of het of die hypotheek nog rekbaar is om de boete te kunnen betalen.
1: Nee,
0: dan is het een ander verhaal natuurlijk. Ja, oké. Okay.

0: Simply Red. Maar eerst nog even het onderzoek van morgen alvast.
1: Als je dit eet, dan leef je langer.
0: Wat verdikke. Het is weer een onderzoek waar je pen en papier bij moet hebben morgen. Als je dit eet, leef je langer. Het is een levensserum wat je hier morgen krijgt. Eigenlijk is het schandalig dat we dit antwoord nog even voor ons houden.
1: Ja, het is het helemaal waard.
0: Dit kan eigenlijk in de komende 24 uur levens redden. Maar ja, goed. We doen het niet. Nou ja. Als je dit eet, leef je langer. Je hoort het morgenavond om 6:10. Zo. Het is dat ik dit in mijn agenda heb staan. Maar anders zou ik alles afzeggen morgen en zorgen dat ik om 6:10 bij ben. Want nou, wel eens zo. Dit kan het verschil maken tussen leven en dood, dit onderzoek natuurlijk.
1: Ik zou geen hint geven.
0: Nee, zeker. Nee, morgen 6:10. Nee, als je dit eet, leef je langer. Goh, nou, ik ben benieuwd.

0: Simply Red bij Joe en Stars. Ik zit nou eigenlijk te twijfelen over wat we nu hier even kunnen doen. Omdat we het natuurlijk net hadden over boetes die verzwegen worden. Dan dacht ik, moeten we het even bespreken? Of wil je het verzwijgen?
1: Wat?
0: Ja, ik zit even in de twijfel. Of wil je het verzwijgen, Brit?
2: Ja, nee, dat is nu al gezegd.

0: Nou, even greep uit de geschiedenis. Ze is een keer naar carnaval gegaan en toen werd ze wakker. Had ze ineens geen nagel meer op de pink zitten. En ze wist niet hoe het kwam. Terwijl je nagel helemaal goed. Arm uit de kom bij de yoga of bij het sporten was het in ieder geval. Ja, een dumbbell op je pink laten vallen.
1: Ja.
0: Je hebt jezelf opgesloten op je balkon laatst. En daar kan iets aan toegevoegd worden. Heeft te maken met een boete. Vertel even.
1: Ja, klopt.
0: Je mag gewoon één zin. Want dan hoef je het er nu ook niet lang over te
1: hebben. Ik ben er dit keer zelf wel heel uitgekomen. Dat is misschien
0: Ja, dat is goed. Maar wat is er gebeurd?
1: Nou ja, wij hebben vanuit ons werk hebben wij zo'n citycar. En die kan 45 kilometer per uur.
0: Ja.
1: En dan mag je mee door de stad rijden. En op bepaalde wegen wel niet. Dus altijd als ik daarmee ga rijden, dan op mijn Google Maps, dan zet ik snelwegen vermijden.
0: Ja.
1: En dat werkt altijd. Dus ik moest gisteren moest ik naar Noord, naar een afspraak in Amsterdam-Noord.
0: Amsterdam.
1: Ik gewoon weer aangezet. En ik rij op een gegeven moment de IJ-tunnel door. En ik denk, oeh, hier rijden
0: ze. En dat mag niet. Maar schets eventjes de IJ-tunnel. Wat is dat dan voor tunnel? Waar mag je daar niet in met zo'n karretje?
1: Ja, dat wist ik ook niet. Ik reed er gewoon in, maar ik werd aan alle kanten ingehaald.
0: Oh.
1: Door bussen en auto's.
0: En geseind en allemaal op. Denk, oh, dan mag je er niet in met zo'n kar.
1: Kom er ook niet uit.
0: Ja, het is een heel klein karretje.
1: Ja, hij is heel schattig.
0: Het is een beetje de afweging van ga ik met de Joe-auto of ga ik met de Skelter?
1: Het is echt een blauwe Skelter.
0: Ja, zo zou je het kunnen zien. Het is eigenlijk alsof je met een botsauto door de IJ-tunnel bent gereden in Amsterdam.
1: Maar ik dacht, ik ga gewoon.
0: En hoe hoog kan deze boete worden?
1: Ik ben op de terugweg ook doorheen gereden.
0: Oh, je bent er twee keer doorheen gereden? Oké. Maar als het dan ging dagen bij de heenweg, waarom dan bij de terugweg?
1: Nou, op de heenweg dacht ik, dit mag misschien niet. En op de terugweg reed ik er weer op. En toen zag ik wel echt een bord staan, dit mag echt niet. Maar toen reed ik er ook alweer op.
0: Dit mag echt niet. Er stond een bord met een skelter op. Je mag echt niet met je skelter door de IJ-tunnel in Amsterdam. Maar wat kan deze boete dan gaan doen?
1: €250. Oh.

0: van blaasinstrumenten in muziek is ongeëvenaard. En daarom licht ik elke dag iets na 6:30 een nummer uit waar de blazers goed in naar voren komen. Om je vast even lekker te maken, dit is het begin van het nummer wat je zo gaat horen, maar zonder de blazers. Ja. Dit kan natuurlijk van alles zijn. Het antwoord in ieder geval naar het nieuws van 6:30. En komende vrijdag geef je favorieten nog even door.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu

0: en COI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan. Inclusief montage.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
5: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
4: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
5: Nee, Greenwave. Greenwave.
3: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: In de loop van de avond klaart het op. Morgen begint vrij zonnig, maar later op de dag kan het regenen bij zo'n 17 graden. En Bon Jovi hoor je naar het nieuws van 7:30. Jeroen.
11: Goedenavond. De voetbalbond KNVB wil dat supporters van FC Groningen en Willem II alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam voor de wedstrijden in de play-offs. De KNVB heeft daarover gesproken met de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. Wat daaruit is gekomen is nog onbekend. Gisteren ontstonden er rellen bij de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. En daarop besloot de gemeente om deze week geen uitsupporters meer toe te laten. In twee supermarkten in Noord-Brabant zijn verdovende middelen gevonden tussen fruit, meldt de politie. Het gaat om een winkel in Den Bosch en een in Sint-Oederode. Wat voor middelen dat zijn en of er een verband is tussen de twee fondsen, zegt de politie niet.
12: Maar als je wegvalt terwijl je een banaan zit te eten, zou ik even terug gaan naar de winkel. Dat kan niet bedoelen. Oh, jij zit hem al aan te eten.
11: Kijk uit wat je zegt.
12: Ja. Oh, nou, dan worden een paar hele spannende minuten.
11: Oh. Ja. Ja, flauw. Ik begon met voetbal en ik eindig ermee. Want voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. De prijs van de Telegraaf voor de beste eredivisie voetballer van het afgelopen seizoen. Nou maakte eerdere gouden schoenwinnaars daarna vaak een transfer naar een nog grotere club. Saibari zegt daar nog helemaal niet mee bezig te zijn. Dus werd PSV-icoon Barry van Aarle gevraagd of hij een transfer van Saibari verwacht. Luister even goed mee hoe Barry van Aarle daarover, over die vraag, in 13 seconden van mening verandert.
13: Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, hij is 25, hij moet nog een WK spelen. Ik denk wel dat hij, ja, dat moet wel met het seizoen waar hij achter de rug heeft, zou hij best eens verder kunnen kijken dan BSV. Zou ik wel heel jammer vinden, maar ja, dat gaat wel gebeuren.
12: Uiteindelijk gaat het gewoon wel gebeuren, ja. Mooi. Ik draai zo een nummer waar de blaasinstrumenten lekker naar voren komen, maar ik heb hier alvast even de blazers uit het beginstuk gehaald van het nummer. Dan kun je horen wat er overblijft, namelijk dit. Ja, blijft vrij weinig van over. En Rico die zegt, ik heb er werkelijk geen idee. Daarom een wilde gok, is het per spoor van Guus Meeuwis. Zo klinkt het begin een beetje. Ja. Nou, totaal niet.
14: Dit is Joe met Kai Merks.

listen to the music. Blaasinstrumenten zijn top. Vind ik. Je krijgt een portie sfeer, energie en een feest om je oren. Dus beschouw dit plekje zo na 6:30 als een mini-podium voor die heerlijke instrumenten. En vandaag is dat het nummer Each and Every One van Everything But The Girl. En het verhaal daarachter, die toch wat rare bandnaam, dat is altijd wel grappig. Want ze liepen langs een winkel die slaapkamerartikelen verkoopt. En op de gevel stond: For your bedroom needs, we sell everything but the girl. En ik liet dat nummer net al even aan je horen zonder de blazers in. Dus een nummer van Everything But The Girl. Hier zo gaat het. Ja. Waar gaat dit heen? Dat klinkt natuurlijk nergens naar, maar moet je nu eens horen met die blazers. Meteen meer herkenbaar en meer sfeer. Ook nog eens, Everything But The Girl hoor je nu bij Joe.

Everything But The Girl, Each And Everyone als nummer waar lekker blazers in zitten. Morgen uiteraard een ander nummer. En ja, zoals altijd zal het ook een nummer zijn uit de categorie 70s, 80s, 90s. Dat is namelijk de muziek die je de hele dag hoort bij Joe. Het allerbeste daarvan dan nog wel. Huey Lewis en the News, Stuck With You, hoor je zo.

0: Daar is hij weer.
1: Potverdikkie.
0: Zo. We spelen een nieuwe ronde Minute to Win It zo. Ja,
2: potverdikkie, 10 over 7. Ja. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En als dat lukt, wordt het Joe prijzenpakket gewonnen.
0: De vraag is, blijft de sfeer een beetje goed? Want we hebben hier iemand die mee gaat spelen. Die is fanatiek.
3: Oeh.
0: Dat wil je niet weten. Dat is namelijk Hanna. Hallo Hanna.
4: Hoi.
0: Hallo. Leuk. Hanna, hoe fanatiek ben je? Kun je dat omschrijven?
4: Ja, ik mag niet meer meedoen voor mijn vrienden.
0: Kijk, dat is fanatisme.
4: Ik altijd win.
0: Dat is fanatisme. En,
2: omdat ik altijd win, zegt ze.
0: Omdat je altijd wint?
4: Ja, ik mag echt met geen één spel meedoen.
0: En wat gebeurt er dan met de rest van de groep? Gaan ze je inderdaad...
4: Ja, ik host dan het spel.
0: Oh, oké. Dus je bepaalt ook de regels, of niet?
4: Ja, ik verzin zelf regels die voor mij het beste uitkomen.
0: Ja, ik vind jou nu al heel vervelend, Hanna.
2: Zo'n beetje gaandeweg, een beetje zeggen, nee hoor, dat was goed.
0: Ja, maar dat mocht net toch wel? Ja, nee, maar net was bob. En dan mag het niet om dat.
4: Bij mij mag het, bij jou niet.
0: Ja, precies, ja, dat. Ja, heel irritant, Hanna. Maar met wie wil je spelen over een paar minuten?
4: Met Kai.
0: Oh, dat was heel vervelend.
2: Ik ga jullie heel scherp in de gaten houden.
0: Ja,
2: dat is nog wel
0: tegen. We gaan in ieder geval zo spelen. Na het nieuws van 7 uur en muziek van Bruce Springsteen hoor je ook zo.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
7: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
11: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
13: Ik wil als Dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Is dit allemaal van jou?
16: Alleen de belangrijke dingen.
17: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Geeft ruimte.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN,
13: voor een beter werkend Nederland. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Nog een keer!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
23: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
24: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
25: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
23: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
26: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is jouw... Met muziek van Bruce Springsteen en Dire Straits... naar Nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
27: Goedenavond. De Nederlandse gemeentes willen meer ondersteuning van de overheid... bij de onrust rondom de anti-asielprotesten. En daarom houden ze vanavond een spoedoverleg met premier Jette... en de ministers van Asiel, Justitie en Binnenlandse Zaken. Onze verslaggever vertelt wat we daarvan kunnen verwachten.
28: De gemeenten willen dus wel heel graag dat er wordt gepraat... over welke aanvullende maatregelen er nodig zijn... en hoe de asielopvang überhaupt nu goed geregeld kan worden. Maar of er echt maatregelen uit gaan komen, dat weten we nu nog niet.
27: Onder andere in Loosdrecht en in Apeldoorn... liepen demonstraties de afgelopen tijd flink... uit de hand. Burgemeesters maken zich zorgen. Zij noemen de acties terreur. Opletten als je vanavond nog een vlucht moet halen vanaf Schiphol. Vertrek op tijd, want er staan al de hele dag lange rijen. En vanmiddag werd het alleen maar erger. Bij meerdere vertrekhallen staan er nu rijen tot ver achter de incheckbalies. De problemen lijken te komen door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. Al wil Schiphol dat zelf nog niet bevestigen. In Amsterdam is een pro-Palestijnse demonstratie gaande op de Vrije Universiteit. Activisten hebben 2 gebouwen bezet. Sommige mensen dragen gezichtsbedekkende kleding en die willen ze niet afdoen. De voordeur zou inmiddels geblokkeerd worden door vuilcontainers. Demonstranten worden gevorderd om weg te gaan en als dat niet gebeurt kan de politie uiteindelijk ingrijpen. En een goed bedoelde actie van een zorgverlener heeft haar baan gekost. Ze boekte een all-inclusive reis naar Curaçao voor haar en 2 cliënten met een verstandelijke beperking. Maar haar baas vond dat onverantwoord en heeft haar op staande voet ontslagen. Volgens de rechter is dat terecht. Er was geen zorgplan opgesteld voor de reis en er is te weinig overleg geweest. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder droog. Het koelt af tot een graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig. Bij maximaal 17 graden.
2: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Een paar files nog in het land. De langste staat op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. De rechte rijstrook is daar dicht wegens een wegdek dat in slechte toestand is. Je vertraging daar nu 20 minuten. Sta je ergens anders vast, dan duurt het maximaal 10 minuten.
29: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuyn.
2: En zometeen spelen we een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder muziek van Yazoo, Don't Go, direct naar Bruce Springsteen. Dit is I'm on Fire. Yeah.

0: het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met Yazoo, Don't Go. Zometeen Dire Straits en ook de Pet Shop Boys.
1: Minute to Win It.
0: Na een nieuwe ronde Minute to Win It. Kai, goedenavond.
2: Ja, Guido, hallo, goedenavond.
0: We gaan spelen met Hanna. Die gaat strijden voor de prijzen. Maar eigenlijk heeft ze afgelopen weekend al de mooiste prijs gewonnen die haar leven ooit voor mogelijk kon houden. Hanna, wat heb jij gedaan afgelopen weekend?
3: Ik ben afgelopen weekend met mijn beste vrienden. Ja. Zijn we naar Thuishaven geweest.
0: Festival?
3: Het was voor drie van die vrienden was het de eerste keer. Mm-hmm. Ik ben daar al wat meer bekend. Nou, en hebben we daar zo gedanst, gedronken, gezongen. En toen dacht ik van, nou, jullie zijn hier toch voor het eerst. Willen jullie backstage staan? Nou, even gevraagd aan de DJ, dat mocht. Dus we stonden daarachter met hem, shotjes gedaan. Super gezellig gehad.
0: Zo.
3: En dit gaan we echt nooit vergeten.
0: Wat een ervaring.
2: Oh,
0: okay.
2: En toen stond je, maar, oh, dus de DJ was aan het draaien en jullie staan er dan zo achter.
3: Ja, ja.
2: Dat heeft toch ook een bepaalde naam, of niet?
3: Ja, backstage staan, ja, weet ik veel hoe dat heet. Die 20's vinden dat helemaal geweldig. En,
0: ja, ik weet het
3: eigenlijk een beetje zien en gezien worden, moet ik zeggen.
2: Nou, maar ik wil net zeggen, ik vind het altijd een beetje een treurige plek. Dan denk ik, wat sta je nou achter die DJ te doen in vredesnaam? Ik bedoel, je kunt zelf niet draaien, je staat er eigenlijk niks te doen. Ga lekker in de publiek staan.
3: Ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja.
3: Maar deze man die is zo leuk en we vonden het zo gezellig. Dus,
0: ik zie ook wel eens van die filmpjes dat mensen die er dan achter staan per ongeluk op een knopje drukken. Dus dan,
2: nou ja, kan ook gebeuren.
0: Dan willen ze naast de DJ staan en dan is de muziek in één keer afgelopen.
2: Ach, Guido, jij draait ook wel eens in het land.
0: Ja,
2: komen er wel eens mensen achter jou staan?
0: Ja, heel vaak. Er zijn heel vaak mensen, nou, die willen dat heel graag. Die komen dan naar het podium toe.
2: Ik snap dat niet.
0: Heel veel mensen willen ook liedjes zingen. Die komen dan naar mij toe. Ja, als je even Hazes draait, dan ga ik Hazes zingen.
2: Nou, dat is toch heel raar bij een DJ. Laat die vent lekker draaien.
0: Ja,
2: of die
0: mooi
2: vrouw.
0: Ik wil dan niet, zeg maar, als een napersoon overkomen. Want ik denk natuurlijk zelf, ja, er heeft niemand zin in. Ik zelf ook niet. Dus wat ik dan altijd zeg, ja, moeten we even overleggen met de organisatie. Maar ik denk niet dat het van de organisatie mag.
2: Nee,
0: dat
2: leg
0: ik wel altijd even ergens anders neer.
2: Er staat nog niemand te wachten omdat het ineens een karaokebar wordt. Ja, ga lekker in die zaal staan. Ga genieten van de muziek. Het geluid is ook anders bij de DJ achter. Gewoon lekker in de zaal gaan staan. Of op het veld of weet ik veel wat.
0: Ja, het is wel lekker dat Hanna de droom heeft meegemaakt afgelopen weekend. En dat wij het nu helemaal kapot hebben gemaakt.
2: Absoluut. Fijn dat ik het even kwijt kan. Dankjewel. Ik ga er de volgende keer gewoon weer lekker staan, Hanna. Maar ik vind het een beetje een rare plek om te gaan staan op een feest. Maar oké.
3: Ja, was wel leuk voor hun eerste keer. Was het wel leuk om even alles gezien te hebben.
2: Ja, begrijp.
0: Vooral voor hun leuk. Ja,
2: nou, nu moeten we nog gaan spelen.
0: Jullie gaan samen, toch? Of niet?
2: Ja.
0: Nou, dat kan niet anders dan succes worden. Ja. Hanna, jij gaat Minute to Win It spelen. Je gaat 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En als het lukt, dan win je het Joe prijzenpakket. Je hebt vandaag zelf gekozen om met Kai te gaan spelen. Op die keuze kan je niet meer terugkomen. Ik ga op de jurybank zitten en wens jullie veel succes. Daar gaan jullie
2: kom maar.
0: In 3, 2, 1, go!
2: Oeh, er is lekker oud-Hollands. Het is rond, gemaakt van beslag met suiker en stroop, bijvoorbeeld. Of appel.
3: Oliebol.
2: Of spek. Nee, het is plat. Plat, rond.
3: Pannenkoek.
2: Ja, dit staat in de lucht. En als er bijvoorbeeld...
3: Wolk.
2: Nee, het heeft kleurtjes.
3: Regenboog.
2: Ja, dit is een soort van doos waar grind in ligt. En dan kan bijvoorbeeld... je huisdier kan daar de behoefte op doen.
3: Kattenbak.
2: Zeker. Dit geeft licht. Er moeten batterijen in.
3: Zaklamp.
2: Ja. En dit zet je op als het warm is buiten.
3: Zonnebril.
2: Ja!
0: Wat goed.
2: Ja, ik dacht, hoe ga ik om zon heen werken bij de zonnebril? Maar het is gelukt.
0: Ja, goed gedaan. Je hebt om veel woorden heen gewerkt. Ook regen bij regenboog. Goed gedaan. En jij ook natuurlijk, Hanna. 5 begrippen graden binnen 1 minuut. Dat betekent dat je het Joe prijzenpakket wint. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En ik kan niet wachten om je een keer te treffen bij een feestje waar ik draai. En dan, omdat jij het bent, mag jij bij mij op het podium staan. Gezellig.
3: Helemaal goed.
0: Gezellig.
3: Hou ik je aan.
0: Ja. Is goed, Hanna.
2: Doei, doei.
0: Nou, morgen nieuwe ronde Minute to Win It.
2: Ja, absoluut.
0: Kan je misschien ook het podium betreden? Geef jezelf op. Doe je via de app van Joe.

Madonna en Open Your Heart bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En heb jij een nickname in jouw vriendengroep bijvoorbeeld? Ja, ik zelf heb er niet echt eentje. Ja, Guido is natuurlijk al best wel kort van zichzelf, dus het is vaak gewoon... Hey Giet, op zich prima. Ik ben in ieder geval niet vernoemd naar een insect. Daar ben ik wel blij mee. Sting is dat wel. In het begin van zijn carrière droeg hij heel vaak een zwart-geel gestreepte trui. Krijg je een bij en

0: Losing You, dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Eros Ramazzotti en Tina Turner. En verder ga je zometeen ook David Bowie horen. En nog een liedje. Ik ga je nu niet vertellen wat dat is. Mag je zelf achterkomen. Hij staat achterstevoren. Aan jou de taak om te horen welk het is en je antwoord in te sturen via een berichtje in de app van Joe. Dit is waar het om gaat. Welk liedje zou dit nou zijn? Stuur je antwoord in via een bericht in de app van Joe en dan hoor je hem zo meteen de goede kant op.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
20: Montel bestaat 40 jaar en dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er

0: afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Het is 1 minuut over 7:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Nog een file op de A2, Utrecht en Bosch, tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Daar is de rechte rijstrook dicht, want het wegdek is in slechte toestand. Je vertraging daar nu 5 minuten. Ja, en dan het liedje dat achterstevoren stond. Welke is het nou? Ja, er is wel wat consensus. Het is sowieso Phil Collins, toch Suzanne?
3: Ik denk dat het Phil Collins is met True Colors.
2: Dat is niet goed. Marcel dan?
4: Ja, dat is natuurlijk Phil Collins met In The Air Tonight.
2: Nee, ook niet In The Air Tonight. Misschien weet Nicole het wel.
5: Hoi, hoi. Volgens mij is het Phil Collins met Another Day In Paradise.
2: Zou dat hem dan zijn?
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Even kijken, Lois.
7: Is het toevallig Another Day In Paradise?

Eros Ramazzotti en Tina Turner, Cosa della Vita. Je bent bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks alleen nog Miles en Black Velvet. En ook een man die zich heeft laten verjongen. Ja, niet letterlijk, maar natuurlijk met AI doet iedereen tegenwoordig. Mick Jagger en zijn Rolling Stones die brengen nieuwe muziek uit. En in de clip van een van die nieuwe liedjes hebben ze zich met wat computerkracht jonger laten maken. Maar ja, als je als Mick Jagger 82 bent, dan is natuurlijk de vraag: hoe jong ga je jezelf maken? Ja, ik heb er even naar gekeken. Als ik het zo in moet schatten, zijn ze voor een jaar of 40 jonger gegaan. Dat vind ik nog schappelijk. Zometeen hoor je trouwens een liedje van Mick Jagger uit de tijd dat hij letterlijk 40 jaar jonger was. Uit 1985, Dancing in the Street, naar Frankie Valli, inmiddels de 90 gepasseerd. Dit is Grease bij Joe.

Mick Jagger. Dancing in the street bij Joe. Ja, en toen ik hier vanmiddag binnenliep, het was echt bijna struikelen over al die pakketten die worden ingepakt voor mij smartphone vrij. Overmorgen gaat het dan officieel beginnen. Dan gaan de smartphones van Koen, Sander en heel veel Joe-luisteraars uit. En dan gaan we kijken hoe lang iedereen dat vol gaat houden. En je kan er zelf nog meedoen en dan word je niet aan je lot overgelaten. Want als je nog snel aanmeldt via de app van Joe, gaat het nog lukken om snel een analoog survival pakket naar je toe te sturen. Met een papieren agenda, met spelletjes, magazines, puzzelboekjes en natuurlijk een FM-radio. Als je nog op wil geven, doe dat snel via de app van Joe. Hoor je zometeen Rolls Royce naar Alain de Maas.

0: Minaj. Je bent bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Blondie, Michael Jackson en jouw favoriete liedje. Uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1985. Je hebt de keuze uit twee liedjes. Staan allemaal voor je klaar in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen draai ik zometeen. Dus stem nu alvast, heb je mooie invloed op de avond. En ook het nieuws met Rebecca krijg je zometeen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
10: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
16: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Dit is jouw. Met muziek van Michael Jackson en Blondie. Na het nieuws van 8 uur. Gelezen door Rebecca Looijen.
22: Goedenavond. Het luchtalarm gaat verdwijnen. Nu hoor je hem nog elke eerste maandag van de maand, maar over 2 jaar stopt dat. Eerder wilde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dit nog voorkomen. Maar het systeem van het luchtalarm is sterk verouderd en er is geen geld gevonden om dat op te lossen. Bovendien zou het NL-alert een stuk effectiever zijn. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest. Demonstranten houden sinds vanmiddag 2 gebouwen bezet omdat ze willen dat de VU hun banden met Israël verbreekt. Activisten worden opgeroepen om weg te gaan. Als dat niet gebeurt, zal de politie ingrijpen. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. Dat komt omdat er op verschillende plekken daar ebola is uitgebroken. 80 mensen zijn er al aan overleden. Mensen die vanuit die regio naar Amerika willen reizen worden voor de zekerheid extra gecontroleerd. En dan nog sport, want de KNVB wil dat supporters van FC Groningen en Willem II alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam. De lokale autoriteiten willen daar de rest van het seizoen geen uitsupporters meer zien, omdat het gisteren erg uit de hand liep tijdens een wedstrijd tegen Telstar, hoort de directeur van FC Volendam bij NA Nieuws.
23: Uit de hand gelopen is een understatement. Er is hier een veldslag in de wijk achter het stadion uitgevochten, waarbij de bewoners bedreigd zijn, letsel hebben opgelopen, auto's beschadigd zijn.
22: Maar andere clubs vinden het niet eerlijk dat zij nu bestraft worden voor acties waar zij niks mee te maken hebben. De bond heeft er daarom over gepraat met de burgemeester van Volendam. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder droog en het koelt af tot 1 graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
24: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1985. Welke is je favoriet? Stem

0: Make me feel, dit is Joe, het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Fornaam Blanc en What's Up. Het is 18 mei 2026. De dag dat werd besloten dat het luchtalarm straks niet meer te horen is op de eerste maanden van de maand. Over 2 jaar gaat het gebeuren. Er is namelijk niet genoeg geld om het verouderde systeem te vervangen. Dus misschien gaan we het geluid op een gegeven moment nog missen. Verder was het de dag dat er lange rijen bij Schiphol waren. Mensen stonden soms meer dan een uur te wachten voor de beveiliging, omdat ze daar iets hebben veranderd. Schiphol heeft zelf nog niet verteld wat, maar dat gaan we waarschijnlijk nog horen. En deze week krijgen de AOW'ers flink wat meer vakantiegeld. Dus als je dan op vakantie gaat, krijg je wel lekker een extra zakcentje mee. En voor AOW'ers is dat extra veel, want ze krijgen tot 20% meer dan vorig jaar. En hun vakantiegeld staat ermee op het hoogste niveau ooit.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Dan heb ik nog een muzikaal dilemma voor je. 2 liedjes die een tijdje geleden in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag. 18 mei, maar dan in 1985. Toen in de top 40 USA for Africa.

zeggen welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen hier op Joe. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je opent gewoon de app van Joe en op de homepagina kun je zo tikken op jouw favoriet. Ga je voor USA for Africa, We Are the World of de Frank Boeijengroep Kronenburg Park. Het liedje met de meeste stemmen over 6 minuten naar George McRae en dit zijn de Fornambulance.

0: George McRae. En Rock Your Baby, dit is Joe. Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1985. Het jaar dat de Schengen-overeenkomst tot stand kwam, weet je nog? 10 jaar geleden werd die ingevoerd en toen werd vrij reizen tussen 5 landen, waaronder Nederland mogelijk. En later kwamen er veel meer landen bij. En zo hoeft u dus niet meer bij de grens je paspoort te laten zien. Tenminste, ja, tegenwoordig hebben we in Duitsland weer grenscontroles, dus misschien gaat dat Schengen weer een beetje minder worden. Maar toen Schengen ontstond in 1985, stonden deze 2 liedjes in de top 40. USA for Africa.

0: En de vraag aan jou die was, welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe? Nou, ik moet zeggen, het ging heel erg gelijk op. Het verschil is ook echt minimaal. Want met 52% van de stemmen heeft gewonnen USA for Africa, We Are The World.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: Nog één keer. De winnaar. Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. USA for Africa, We Are The World. Wordt ook gewaardeerd door René.
1: We are the world. We are the children.
0: Ja. Prachtig gezongen. Morgen een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1978. Stemmen doe je dan ook via de app van Joe. Zometeen hier, Meatloaf, You Took The Words Right Out Of My Mouth. En ook de bars, Rhythm Of The Night.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week... Get it.

0: Vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof voor Almof.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld toch?
15: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
21: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Het is een lekkere maandagavond met een lekkere hit van Joe. Met zometeen Meatloaf, You Took the Words Right Out of My Mouth. Direct naar de Barge.

Right Out of My Mouth bij Joe. Met zometeen nog Wet, Wet, Wet. Love is all around. En misschien zat je afgelopen zaterdag ook wel tot net na 1 uur 's nachts voor de tv te wachten op de uitslag van het Eurovisie Songfestival. En toen heb je natuurlijk gezien dat Bulgarije voor het eerst het Songfestival won met Dara Banga Ranga. Wat een liedje. En misschien is dat over een paar jaar ook al zo'n klassieker die we nog voor altijd gaan horen. Want het Eurovisie Songfestival heeft een aantal hits afgeleverd. Hè. Ik noem een Waterloo van ABBA, Shangri-La van Gerard Joling of Shame on La Vie van Sandra Kim. Ja, de lijst is eindeloos. En heb je zelf niet meegedaan, kun je alsnog een Songfestival hit hebben. Voorbeeld is UB40. Ze hebben een liedje gecoverd van Eric Donaldson. Die komt uit Jamaica en deed in 1971 mee aan het Jamaicaanse Songfestival met dit liedje. Ja. Klinkt verdacht veel als deze, toch?

Mike Oldfield, Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Dit is Joe. Goedenavond, Guido hier. Ja, en hoe vaak heb ik het al gezegd? De zomer is begonnen. En hoe vaak heb ik het weer moeten intrekken? Ja, ik denk inmiddels wel een keer of 5. Maar mag ik dan misschien zeggen, de zomer gaat beginnen. En ik heb nu ook een harde datum voor. Schrijf in je agenda, vrijdag 22 mei. Ik zat even in de weersvoorspellingen te kijken. En aanstaande vrijdag wordt het zo'n 25 graden. Zaterdag 25, zondag 25, maandag 24. Hup, maar dinsdag weer 25. Ja, ik ga deze week roepen hoor. Maar nu wacht ik even.

0: Mistress bij Joe. And the beat goes on. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Cher en ook Lionel Richie ga je horen. Net als het nieuws van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb een update over de eindexamens. Want tientallen scholieren hebben last van hetzelfde probleem.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met Tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Oranje fans opgelet,

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Jam. Met zometeen Lionel Richie en Hello. Naar het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. De meeste leraren in ons land zien het niet zitten om het speciaal onderwijs samen te voegen met het reguliere onderwijs. Dat blijkt uit een rondgang van de Lerarenbond. Ze reageren daarmee op een plan van de overheid om over 10 jaar alle kinderen samen naar school te laten gaan. Leraren vrezen dat dit ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen zorgvraag hebben. De bond ziet daarom liever dat kinderen wel naar dezelfde school kunnen, maar daar hun eigen onderwijs krijgen. Het luchtalarm gaat verdwijnen. Nu hoor je hem nog elke eerste maandag van de maand, maar over 2 jaar stopt dat. Eerder wilde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer dit nog voorkomen, maar het systeem van het luchtalarm is sterk verouderd en er is geen geld gevonden om dat op te lossen. Bovendien zou het NL Alert een stuk effectiever zijn. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, moet over een kleine maand alweer de zee op kunnen. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen gepland en de eigenaar van het schip verwacht tegen die tijd wel weer te kunnen varen. 2 eerdere reizen zijn geannuleerd. Vandaag kwam de Hondius aan in Rotterdam. De komende tijd wordt het schip grondig schoongemaakt. En tijdens de eerste week van de eindexamens is er al tientallen keren gebeld naar de stresslijn van het LAX. Scholieren kunnen daar een luisterend oor te krijgen als ze daar behoefte aan hebben. Uit de gesprekken blijkt dat jongeren vooral last hebben van onzekerheid, spanning en prestatiedruk. Ondertussen wordt er bij het LAX ook nog flink geklaagd over de examens. De teller staat inmiddels op ruim 230.000 klachten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het oosten nog een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
3: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuyn.
1: En ik ben jouw stresslijn. Hier kom je tot rust met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Met Boney M, Cher en dit is Lionel Richie. Ja!

0: Ma Baker bij Joe na een lang weekend, het hemelvaartsweekend. Ook het weekend van veel feestjes, festivals. Misschien ben je zelf ook al heen geweest en heb je te diep in het glaasje gekeken. En is de maandag misschien zwaarder dan je ooit had kunnen verwachten. Heeft de volgende vrouw weinig last van? Want bij haar komt het nooit voor, moet je horen.
1: Ik drink wel eens een wijntje of iets. Maar niet, nee, niet van... Ik kan het ook helemaal niet.
0: Dus wel eens een wijntje, maar niet van... Dus niet van...

Man at Work bij Joe. En Down Under in de week van het vakantiegeld. Hopelijk komt er een mooi bedrag bij te staan op je rekening. Maar ik kan nog een klein bedrag daaraan toevoegen. En wel een bedrag van 100 euro. Zometeen maak je kans in de 10 voor 10. 100 euro extra op je rekening. Jezelf opgeven doe je over 3 minuten. Direct naar Candy Station.

0: Candy Staten en Young Hearts Run Free bij Joe. Met zometeen de Weather Girls en ook Roxette, Joyride en nog kans op 100 euro. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? Pak dan de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke vorm heeft een verplicht snelheidsbord in Nederland? Dus welk vorm heeft zo'n verplicht snelheidsbord in Nederland? Je antwoord via een bericht in de app van Joe kan 100 euro waard zijn.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts 1.299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
15: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En welke vorm heeft een verplicht snelheidsbord in Nederland zo langs de weg? Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. En muziek van ABBA en Roxette hoor je naar de Weather Girls. It's raining men.

0: Roxette. En Joyride bij Joe met zometeen ABBA en ook Queen.
1: De 10 voor 10.
0: En een nieuwe ronde van de 10 voor 10 ga ik zometeen spelen. En wel met Olaf. Hallo Olaf.
2: Hallo.
0: En lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Gefeliciteerd man.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hoeveel kaarsjes mag je uitblazen vandaag?
2: 32
0: man, het leven is nog maar net begonnen.
2: Ja, ze zeggen het. Ze voelt het af en toe niet hoor.
0: Oh nee?
2: Nee.
0: Nee, waar merk je het aan?
2: Ja, gewoon na een lange dag... avondontspanning is het toch moeilijker opstaan, merk ik tegenwoordig.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, de katers worden al zwaarder en bereid je er maar op voor. Ze worden elk jaar zwaarder.
2: Ja, daar kijk ik niet naar uit, nee. Moet ik zeggen.
0: Nee, maar voor de rest, als je maar gezond oud kan worden, toch? Daar gaat het om.
2: Daar gaat

0: Ja, dat... dan komt een groot feest.
1: Oké. Dan moeten we eigenlijk de hele maand mei moeten we gaan blokken.
0: Ja, zoiets. Tussen Pasen en Hemelvaart.
1: ja, super. Maar wat gaan we dan doen?
0: Ja, een groot feest geven. Oh. Waar en hoe weet ik nog niet, maar het wordt wel iets gevierd dan.
1: Oh, dat klinkt wel goed. Oké. Nou, dan, ja, ik weet niet of ik uitgenodigd ben, maar ik blok hem alvast in de agenda.
0: Ja, bij deze. Ik ben altijd welkom.
1: Ja, super lief, Olaf. Als je zometeen geld wint in de 10 voor 10, gaat dat dan ook alvast op de spaarrekening voor het grote verjaardagsfeest over 3 jaar? Of ga je er iets anders mee doen?
0: Nou, ik denk uitgeven aan de vakantie later dit jaar.
1: Ook een geweldig doel. Nou, super. Dan hoop ik dat je zometeen een mooi bedrag wint in de 10 voor 10. Ik spreek je over een paar minuten. Gaan we spelen.
0: Is helemaal goed. Yo,

0: Breakthrough bij Joe. Met zometeen nog George Michael.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Olaf. Die is vandaag jarig. 32 jaar oud is hij geworden. En hij hoopt met wat extra geld zijn laatste uren als jarige in te gaan. En als hij wat geld wint in de 10 voor 10... dan gaat het naar een vakantie die eind dit jaar geboekt staat. Naar Italië toch, Olaf?
2: Jazeker.
0: Leuk
2: zeker.
0: Man, heer. Weet je ook al waar in Italië?
2: Toscane.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Lekker in het zonnetje. Fantastisch. We gaan even kijken met hoeveel extra budget jij richting Italië mag eind dit jaar. Je krijgt zometeen in de 10 voor 10 10 vragen. En per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een vakantieland. Noem ik echt een vakantieland. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Yes, helemaal duidelijk.
0: Oké, Olaf, daar ga je. Vraag 1, die ken je al, want daarmee heb je opgegeven via de app van Joe. Welke vorm heeft een verplicht snelheidsbord in Nederland?
2: Rond.
0: 10 euro. Vraag 2, op welke brandstof reden de eerste treinen?
2: Diesel.
0: Nee, op kolen en stoom.
2: Oh ja.
0: Je blijft staan op een tientje. Vraag 3, welke Joe-artiest was onderdeel van Wham, maar kennen we ook van hits als Careless Whisper en Freedom?
2: George Michael.
0: Yes, en Freedom ga je zo meteen horen. Vraag 4. De Giro d'Italia wordt op dit moment verreden. Welke kleur trui heeft de leider van het klassement in de Giro?
2: Groen.
0: Nee, roze. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 5. Welk land won afgelopen weekend het Eurovisie Songfestival?
2: Bulgarije.
0: 30 euro. Vraag 6. In welk jaar zette de eerste mens voet op de maan?
2: 1969.
0: Nou, kijk, dat weet je goed. 40 euro. Vraag 7. Sinds vandaag is de nieuwe serie Kees Vlodder te streamen op Videoland. Maar wie speelt de rol van die vrouwelijke Kees Vlodder?
2: Tatjana Simic.
0: Ook goed, 50 euro. Vraag 8. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
2: Oslo.
0: 60 euro. Vraag 9. Hoeveel kaarten zitten er in een standaard kaartspel zonder jokers?
2: 52.
0: Hoe weet je dit? Dat vind ik heel knap.
2: Geen idee.
0: Ik kon het zomaar oppoppen. 70 euro sta je op. Wordt het nog 80? Vraag 10 gaat het bepalen, Olaf. Met welke dieren vecht een toreador?
2: Een stier.
0: Een stier, ja! Kijk eens even. Die vriend gaat ook door het plafond, hoor ik, van enthousiasme. 80 euro heb je gewonnen. En die verjaardags-euro's ga ik snel naar je overmaken, Olaf. Van harte gefeliciteerd.
2: Helemaal mooi, dankjewel.
0: Ik vind het echt lang niet slecht. Echt goed gedaan. Geniet nog even lekker van je verjaardag. En ja, van je leven als 32-jarige.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Morgen dan spelen we gewoon weer een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maak je weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets vooraf die bij Joe bent voor het beantwoorden van de vraag van de dag. En dit was het antwoord op vraag 3. George Michael en Freedom bij Joe.

0: George Michael en Freedom. Dit is Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van Steve Miliband. De Joker ga je horen. Ook Sniffen de Tears, Driver's Seat en Madonna met Borderline. En het nieuws krijgen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb zometeen een belangrijke waarschuwing voor iedereen die wel eens voetbalt.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Normaal meer.
18: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
25: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
26: Goedenavond. Op Saba wordt nog altijd hard gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Op het eiland wordt nu gevraagd om weg te blijven van alle wandelpaden om de zoektocht makkelijker te maken. De Nederlander wordt sinds woensdag vermist. Het vermoeden is dat hij niet meer in leven is. Een speciaal reddingsteam is bezig met een bergingsmissie. Daarbij worden ook speurhonden ingezet. Het is nog maar de vraag of Ridouan Taghi binnenkort nieuwe advocaten krijgt. Vandaag werd bekend dat twee mensen daarvoor openstaan, maar zij willen zich wel eerst kunnen inlezen. En dat zal zo'n anderhalf jaar duren. Het Hof legt bij de NOS uit waarom dat een probleem is.
27: Het Hof heeft natuurlijk ook rekening te houden met belangen van anderen. Er zijn ook nabestaanden en er is de samenleving en er zijn medeverdachten. En ook zij hebben er belang bij dat de zaak qua tijd niet veel uit de pas gaat lopen.
26: De twee advocaten hebben zich ook nog niet officieel gemeld bij het Hof. De ME heeft vanavond ingegrepen bij een protest op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Pro-Palestijnse activisten hielden daar urenlang twee gebouwen bezet, omdat ze willen dat de VU hun banden met Israël verbreekt. Hoeveel mensen er precies zijn opgepakt is nog niet bekend. De universiteit heeft inmiddels wel aangifte gedaan van huisvredebreuk. En ook amateurvoetballers kunnen hersenschade oplopen als ze een bal koppen. Dat blijkt nu voor het eerst uit bloedonderzoek. Wat het koppen precies doet met je hersencellen legt deze neuroloog uit bij RTL Nieuws.
28: Die cellen die zijn zo lang, als daar beweging op komt door zo'n kopbal, dan krijg je rek. En die rek kunnen cellen goed hebben. Maar als dat te vaak of te krachtig is, zoals de kopbal, dan komt dat stofje vrij. En dat hoort eigenlijk niet. Dus dat reflecteert eigenlijk die schade.
26: Het advies is daarom om voorzichtig te zijn en liever niet te koppen. Toch wil de KNVB geen kopverbod, omdat ze bang zijn dat voetballers dan alleen maar gevaarlijkere bewegingen gaan maken, bijvoorbeeld met hun nek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog met in het noorden kans op mist en het koelt af tot een graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
25: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

It ain't no country club either.

0: vakantiehits. I've been driving on that man's wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Oh, oh,
2: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com.
11: Mindshift. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: verkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.

0: onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. Er moet een speciaal team van experts komen om de asielopvang in ons land onder controle te krijgen. Dat heeft premier Jette laten weten na het spoedoverleg vanavond. Gemeenten die problemen hebben met de opvangen van asielzoekers kunnen dat team dan inschakelen voor extra maatwerk. Maar hoe dat precies uit gaat zien is nog niet bekend. Gemeenten drongen al langer aan op extra ondersteuning na alle anti-asielprotesten die de laatste tijd uit de hand zijn gelopen. Het is mogelijk dat er ook morgen weer lange wachtrijen ontstaan op luchthaven Schiphol. Vandaag was het er extreem druk, waarschijnlijk door een nieuwe werkwijze bij de beveiliging. De vakbond legt bij Hart van Nederland uit wat er nou precies misging vandaag.
12: Wat ik begrijp is dat er een technische storing is, waardoor de passen die de medewerkers nodig hebben om op hun werkplek te komen, niet uitgegeven kunnen worden. En er zijn een heleboel medewerkers die zich vandaag ziek hebben gemeld. Dat is een vorm van hun onvrede uiten over de gang van zaken.
11: Schiphol kan nog niet beloven dat de problemen morgen opgelost zijn. Ga je morgen op vliegreis, kom dan echt op tijd. Het advies is om 2 tot 3 uur voor je vlucht op Schiphol te zijn. Op Saba wordt nog altijd hard gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Op het eiland wordt nu gevraagd om weg te blijven van alle wandelpaden om de zoektocht makkelijker te maken. De Nederlander wordt sinds woensdag vermist. Het vermoeden is dat hij niet meer in leven is. En tijdens de eerste week van de eindexamens is er al tientallen keer gebeld naar de stresslijn van het LAX. Scholieren kunnen daar een luisterend oor krijgen als ze daar behoefte aan hebben. En uit de gesprekken blijkt dat jongeren vooral last hebben van onzekerheid, spanning en prestatiedruk. Ondertussen wordt er bij het LAX ook nog flink geklaagd over de examens. De teller staat inmiddels op ruim 230.000 klachten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog met in het noordoosten kans op mist en het koelt af tot een graad of 3. Morgen begint zonnig, maar 's middags wordt het weer grijs en regenachtig bij maximaal 17 graden.
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb, boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online? Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.